0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.

Ik maak mij maar bekend, ik ben de Friese troede boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese troede boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese troede boer, dat is een pure beste baan. Ik zing over schuitjeseilen en ons elfstedentocht. En ik heb zo naast kleinen al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuiken een, ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat

Geest vindt die ook niet? Als ik een keer zing, ook al komt het met groenskrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, joh.

volkslied voor zo'n Friese troedeboer. Dat gezuiter langs de zaaltjes is Hengendaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Aale Bos.

En een hele goeie morgen, Harke Stiege. Hartelijk welkom hier weer bij Fries, Lange Jong Gospel op de stuurder om Rob Zilt. Ja, zeker. Snooi de morgen 8 uur, Fries, Lange Jong Gospel tijd. En wij, mooi jorden, we beginnen met de 1164ste uitsturing. Dus ik dat shit al hier wel lekker op. En wat hebben wij jorden van jem? Muziek van Reni en Elisa, dat jem krijgt door het eerste nummer. Kingaban. En muziek van duo Morning Light. Dus ja, fantastisch mooie muziek weer al hier om je weer te draaien. En wij zijn niet correct begonnen met een nummer, een dag om nooit te vergeten. Ja, dat is eigenlijk elke dag. Elke dag ben dagen dat je weer zo'n wekker voor mooie je dingen weer dwang kunnen. En ja, dat zijn toch hele bijzondere dingen. Je staat er nooit bij stil. Maar ja, dat is toch fantastisch. Als je maar eens weer zo'n wekker worden en de dingen weer oppakken kan. En ja, dit verske, dat is eigenlijk een liedbietje maken voor de trouwdag van Reni en Elisa. En ja, ze gaan direct verder als de eerste het mensje geboren wordt. En dan uw gezin en dan te gieren. Ik zal er voor jou zijn, en maar dan één gebed bij jou vandaan. Dat zei dan de Heer. Nee, ik ben er, ik bij, ik wil er ik bij wezen. En ja, ik ja, steen eigenlijk boven alles. Dus ik, dat is weer fantastisch. Goed, zat ik al zo. We gaan gauw verder mooi dat nummer. Alsof de hemel de aarde raakt. Ja, ja, het wordt er net zo direct in zijn. Maar het gaat erom dat, dat zij in verwachting is. En haar eerste liedje binnen wordt. En dat is ik weer heel erg bijzonder. Goed, ja, Reni en Elisa dus.

0: Ja, Jezus is altijd bij ons, want hij wil onze beste vriend zijn.
1: Maar als ik dan iets stout doe, houdt hij dan nog steeds van mij?
0: Weet je, Jezus zal altijd van je blijven houden, wat je ook hebt gedaan. Net zoals papa, die blijft ook altijd van je houden.
1: Jij bent mijn allerliefste papa.
0: En jij bent mijn allerliefste Michelle. Zoals vlinders

0: Oh ja, dat weet ik nog wel. Toen ik vroeger nog zo klein was, net zoals jij.
1: Papa,
0: ja?
1: Mag ik een snoepje?
0: Nee.
1: Waarom dan niet?
0: Nou, omdat het gewoon geen snoeptijd is.
1: Dan ga ik stiekem een snoepje pakken.
0: Ja, als je dat maar laat, anders ga ik je helemaal doorkietelen.

0: Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw.
1: Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
0: Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
1: De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

één gebed bij hem vandaan. Ja, even een kikker in de keel. Maar ja, dat mooi we dus ik zeker weten. Hij is in een gebed bij u zwaai. En we hoeven handen maar te vouwen naar hem dat te gaan. En ja, hij is er voor u om u te helpen. En ja, dat klinkt soms heel erg makkelijk, maar het is wel weer. En ik heb dat zelf verschillende keren mooi maken als het echt heel bot in de put zit. Terug ziek wezen of weet ik wat. Dan ja, dan mooist bij hem komen en hij is er dan. En ik heb het wel gevoeld dat, ja, dat het correct is of er een eerste lezing gaat en gewoon om die heen slacht en goal, maar ik ben er. En ja, dat zijn toch fantastisch mooie dingen om mooi te mooi te zien en te weten dat hij er altijd is. Goed, dat was het blokje van Reni en Elisa. We gingen gauw verder mooi een nieuw blokje en dat is een blokje van de zangeres Kingaban. En volgens mij weet hij dat ze overleden is. Ik weet het niet eens helemaal zeker meer, maar dat zou dus alweer zo'n hier lint wezen. En we zijn hier draaien mooi en volgens mij weet hij vijf, zes mooi dat ze overleden is. Maar goed, ik ben nog altijd een heel groot liefhebber van Kinga. Helemaal heel lief.

Ja, dat wordt nog maar in goede handen zijn van Kingaban. En ja, dat is ik zo noem maar iets op het einde van haar leven nog maken het. Echt van haar been. En dat zij ooit keer nemen moest. En dan toch ze kennen van je bent in goede handen. En dat stukje geloofsvertrouwen wat Kinga hier, dat is toch echt geweldig. Om daar ik nou weer nooit te harken. Ja, daar krijg ik gewoon koude rillingen van. Dat is fantastisch mooi. Goed, maar eigenlijk kwam er even tussen, omdat we dit deze eerste uur over afsluiten, maar we hebben nog een paar minuten. Ik heb sowieso nog 12 nummers van Kinga in haar been. En dat ben de nummers elke dag en nog steeds. Maar dan heb ik nog wel in als reserve staan. Dus als u steeds dan nog wat oor hebt, dan hebben we daar nog een stukje van. Ik wil Jim heel hartelijk dankje voor het harkje naar deze eerste woorden Friesland Jong Gospel. Wij zijn er aan de andere kant van 9 uur gewonnen weer. Dan hebben we nog een jaar over te gaan tot aan de kerkdienst. En hoe die kerkdienst vertel ik straks ook wel wat meer. Dus dat komt vast al je goed. Wij gaan nu gauw nog verder, maar nou, in ieder geval nog 12 nummers van Kinga. Mooi haben. En de eerste is elke dag en de tweede is nog steeds. En dan zien we wel hoe fier of ik ben. Tot de andere kant van Jochen Oren.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland Jong Gaspel op de Stuurdroom Rob Zilt. Jazeker, we krijgen even een hartje in naar het nijs van Jochen Oeren. En daarna mooi wij weer hier naar de tweede helft van deze 1174ste uitsturing alweer. En dat telt al je lekker terug. Maar dit laatste jaloerke staat helemaal in het teken van het duo Morning Light. En zij hebben een heerlijke nummers altijd om te draaien. En ik heb er een krap 100 van jullie ook. Dus hier kun je wel even lekker uit opziekje. Maar zij ben krijgt begonnen met het nummer Als de horizon gaat glanzen. En dat gaat er eigenlijk een beetje over, want het maas weer duivert. En ik vind dat ik altijd zo bijzonder. Als je maas weer wekker worden en de zin is kind. En dat is toch dat is gewoon heerlijk. Maar dat je ik weer zo'n wekker worden mooi en de dingen weer oppakken kunnen die zo'n dag verdiend worden. Maar dat is helemaal fantastisch natuurlijk. En ik ben daar altijd weer heel erg dankbaar voor dat hij mij daar ik weer in helpt en ondersteunt. En fantastisch. Goed, wij gaan gauw verder met dit duo. Ik heb nog 3 nummers. Dan komt Alle de wel weer even tussen om je hem even te vertellen hoe we doen met de tjerkentjenst en zo wat in. Maar dat zijn de nummers. Als ik denk hoe snel de tijd hier gaat. Dat is ik al heel bijzonder natuurlijk. Want we hebben de hele tijd. Zij weten vaak. Hè. Goh. Maar goed, glanzend als goud is de tweede en Jezus mijn voorbeeld. Die draaien noem eens even en dan komt Alan er weer even tussen. Als ik denk hoe snel de tijd hier gaat.

Jezus, mijn voorbeeld, heette dit nummer. En ja, dat kan ik volledig beamen. Hij is mijn voorbeeld. Hij had het al in Farus dingen. En ja, ik zou graag wezen willen als hij. Dat kennen wij als mensen natuurlijk nooit. Dat, en dat weer heel bijzonder wat de Heer Jezus Farus dienend had. En ja, hoe er hier leven en met mensen omgaan. Dat, ja, dat is toch gewoon fantastisch. Maar dat is wel een voorbeeld. Voor mij, voor u allen hier, hoop ik. En ja, goed zo. Allemaal in dit laatste jaar hoor ik altijd even vertellen hoe het Joert, we doen met het circuitje is. Nou, die komt ik wel live hier vanuit de studio. En steert Joert onder leiding van dominee Arend de Braak hier van Frinsier. Hij zal de hele tjeerst verzorgen, de muzikale omlisting. In die tjeerst komt ik weer van uw programmamaker. Die verzorgen de muziek en zo het heen al hier. En ja, dan hopen we weer en bidden we weer om een hele goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst. Want ja, die zegen van de Heer, die hebben bij ons dingen nedig, bij alles wat we doen. En ja, dat is ook zo mooi dat je daar alle keren weer om vreegje mooi. Voor jou erbij wezen hier. Voor jou eens helpen met die dingen die we doen. Fantastisch, mooi toch? Goed zo, ik heb nog twee nummers van de groep, of duo is het eigenlijk. Morning Light Clearstein, het zijn beide nummers van dik 4 minuten, dus dan ja, ben je wel een hele aan die kant uit. Ik heb een boodschap, is de eerste. En soms dan lijkt het wel, ik heb eventueel nog een reserve nummer Clearstein, of we al te gauw clear werden zo, maar goed, dat komt vaak wel aardig uit. Dus... helemaal goed, ik wil je hem heel, heel hartelijk danken voor het harkje naar deze oorlogen Fries Slowation Gospel. Ik hoop dat je hem weer genoten hebt. En ja, dat ik weer wat aan hond heb, die muziek die wij draaien. Ik heb het mijn heel soort nog te maken. En ja, zaken we weer een mooie snoeien verder gaan. Straks de circuit zie je de nooie glorie klanken. Ach, het bent van die prachtig mooie dingen alle keer. Duo Morning Light, een kappenboodschap.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst.
1: Een goeie morgen, gemeente. De kerkdienst van deze sneintemorgen komt ik wel live hier vanuit de studio en stuurt u het onder leiding van dominee Arend de Braak hier van Frinsier. De muzikale omlisting in deze dienst, dat wordt ik jou het weer verzorgen te ons programmamaker. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het oorvangslied van deze snijdemorgen komt uit de bundel van opwekking, nummer 167, Samen in de naam van Jezus.

Ja, goedemorgen luisteraars. Het is een bijzondere week waar we voor staan. Zondag 3 mei, maandag 4 mei, dodenherdenking. En dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. En we leven in een tijd waarin elke dag het bericht gaat over oorlogen. De preek gaat vanmorgen over dat punt. Oorlog, het zal eenmaal ophouden. En dat zal niet door mensen gebeuren, daar zal God zelf voor zorgen. En van hem verwachten we ook onze hulp. Hij zegt, ik zal er zijn. En ik heb de hemel en de aarde gemaakt en ik laat het niet los. En dat mogen we zeker weten. Amen. En hij is bij ons en hij groet ons. Genade, barmhartigheid en vrede. En die is bestemd voor u en voor jou. En die komt van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer. Amen. En Jezus, ja, hij is onze vriend. Daar gaan we nu ook van zingen. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan?

vergeten wordt dat God alle macht heeft en dat God wil dat we leven als mensen zoals Hij dat wil. En het geheim is dat Jezus dat niet alleen heeft onderwezen, maar ook heeft laten zien. En dat wil ik graag eerst met u lezen. Over de voetwassing, Johannes 13, vers 12. Toen Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen had, deed hij zijn kleren weer aan. Hij ging bij de leerlingen zitten en zei: begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij meester en heer. Dat is goed, want dat ben ik. Ik ben jullie heer en jullie meester. En toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen. Luister heel goed naar mijn woorden. Een slaaf is niet belangrijker dan zijn meester. En iemand die gestuurd wordt, is niet belangrijker dan degene die hem stuurt. Als je dat begrijpt en je daaraan houdt, zul je het echte geluk kennen. Maar dat geldt niet voor jullie allemaal. Ik heb jullie allemaal zelf uitgekozen om mijn leerlingen te zijn. En ik ken jullie goed, maar één van jullie is tegen mij. Zo moest het gaan, want in de heilige boeken staat: iemand met wie ik alles deelde, is tegen mij. Ik zeg het jullie nu, voordat het gebeurt. Want als het dan gebeurt, zullen jullie begrijpen wie ik echt ben. Dan zullen jullie in mij geloven. Luister heel goed naar mijn woorden. Jullie worden door mij gestuurd. Dus als iemand jullie hartelijk ontvangt, dan ontvangt hij mij. En hij ontvangt niet alleen mij, maar ook God die mij gestuurd heeft. We zijn geroepen om lief te hebben en te dienen in deze wereld. En dat geldt voor alle mensen, maar het begint bij hen die door Jezus gestuurd worden om in deze wereld te laten zien dat het ook anders kan. En dat is ook de opdracht voor gelovigen, voor de kerk. We gaan daar nu samen van zingen: samen te dienen.

gaan nu samen bidden. Hemelse Vader, u bent God. En we weten dat u volmaakt in liefde bent. U hebt alles met liefde gemaakt. En uw oogmerk is dat alles in liefde toegaat. We leren dat omdat we de Bijbel kennen. We lezen het, we overdenken het. En ook vanmorgen. En Heer, dan leven we in een tijd waarin we terugdenken hoe 80 jaar geleden de oorlog in Nederland, maar ook in de wereld, beëindigd werd. En mensen hebben gezegd en beloofd, dit nooit weer. Maar Heer, wat is daarvan terechtgekomen? En daarom bidden we, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde, zoals het in de hemel gedaan wordt. Want daarmee eren we u. Heer, dan komen we ook tegelijk bij het probleem. En dat leggen we aan u voor. Het probleem dat de liefde weggegaan is uit deze wereld. Dat mensen voor zichzelf gaan en vooral machthebbers. Die hun macht niet altijd ten goede gebruiken. Maar ook ten kwade. En Heer, dat geeft zoveel ellende. En heeft zulke grote gevolgen. We zijn dankbaar dat we ook een koningshuis hebben waar we blij mee kunnen zijn. Dat we de verjaardag van de koning mochten vieren en van de prinses. Dat we mogen weten dat ook zij uw woord als een lamp voor hun voet hebben. Dat we mogen weten dat wij nog in een vrij land wonen. Maar hier ook in ons land is er heel veel aan de hand. En is vaak de liefde ver te zoeken. En daarom bidden we, wat we gezongen hebben, geef dat wij leren om te strijden voor u. Om de liefde op een goede manier naar voren te brengen als het middel, het medicijn. Dat maakt ons sterk. Geef dat wij delen in de vreugde van mensen. En het hun gunnen. En dat we ook in de zorgen, in de pijn, bij mensen willen zijn. Samen op weg gaan, dat is ons gebed. Zo willen wij schijnen als een licht in de duisternis. Een licht in de nacht. Zo willen wij u gehoorzaam zijn, want u hebt ons geroepen om het licht te zijn. In de nacht. Het licht voor de wereld. Geef het daarin ook deze dienst, mag meewerken, deze uitzending. En geef het wij geboeid naar die woorden van u, die woorden die leven geven en rust en vrede, gaan luisteren. Schenk daarvoor uw genade. Vergeef ons onze zonden. Schenk ons uw Heilige Geest en zet ons zo in vuur en vlam. Voor uw doel, uw koninkrijk. In Jezus' naam bidden we het. Amen. Ja, vanmorgen wil ik gaan met u lezen uit Jesaja 2... Vers 1 tot en met 12. En daar lezen we, dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos, het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heere, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heere. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Nakomelingen van Jacob, kom mee. Laten wij leven in het licht van de Heer. U hebt uw volk, Jacobs nakomelingen, verstoten.
Zij waren ontvankelijk voor invloeden uit het oosten. Net als de Filistijnen lieten zij zich in met waarzeggerij. Ze zijn met vreemde gebruiken vertrouwd geraakt. Ze vulden hun land met zilver en goud. Hoe meer schatten, hoe beter. Ze vulden hun stallen met paarden. Hoe meer wagens, hoe beter. Ze vulden hun huizen met afgoden, vereerden wat ze zelf hadden gemaakt, goden die zij vormden met hun eigen handen. Zij zullen vernederd worden. Buigen zullen ze. Nee, vergeef het hun niet. Verschuil je tussen de rotsen, verberg je onder de grond. Vlucht voor de vreselijke macht van de Heer, voor zijn geduchte majesteit. Wie hoogmoedig was, slaat de ogen neer. Wie trots was, buigt het hoofd. Want de dag komt dat alleen de Heere hoog verheven is. Op die dag zal de Heer van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots. Tegen ieder die zich verheven acht. Zij worden vernederd. Daar gaan we nu ook over zingen en naar luisteren. Met het lied, het prachtige lied, geef vrede Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert. Ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer. Nou, dat gebed wordt verhoord. Jesaja 2, vers 4 en 5. Daar lezen we: Hij, de Heer zelf, zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties en oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jacob, kom mee. Laten wij leven in het licht van de Heer. Ja, lieve mensen, wat een geweldige belofte lezen we in Jesaja 2. Geen oorlog, geen feiten, geen twisten meer. Alle mensen zullen vrede najagen, in vrede leven. Dat wil iedereen natuurlijk graag. Maar het is mensen nog nooit gelukt. Het zal dan ook komen dankzij ingrijpen van God zelf. Het is wel nodig om te leren wat het is in vrede te leven. Ten eerste in de kerk, in de gemeente. Daarvoor ben je ook kerk. Veel mensen hebben zich teruggetrokken. Juist ook omdat er niet allemaal pijs en vrede is in de kerk. Er zijn zondige mensen. Het is een schitterende uitdaging om elkaar de voeten te wassen. Maar oei, dat is ook in de kerk lang niet altijd gelukt. En toch is dat de uitdaging, de opdracht. Zeker nu God door Jezus zijn liefde en vergevingsgezindheid heeft laten zien. Het is juist iets moois om net als Jezus te doen. Ondanks dat mensen niet altijd betrouwbaar zijn. Ondanks je teleurstellingen, toch doen wat Jezus ook heeft gedaan. Je voelt dat verlangen onder mensen, ook in de kerk. En tegelijk ook die spanning. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Mensen doen er goed aan om hun eigen stokpaardjes niet langer te bereiden. Om niet te willen, ik wil dat dit gebeurt en anders dan, maar wat we lezen, samen te luisteren naar de weg van de Heer. Want Gods doel is duidelijk. Hij wil dat de liefde woont op aarde. Hij belooft zelfs, de aarde zal vol worden van mensen die zo hebben leren leven. Geen conflicten meer. Ze ook niet zoeken. Alleen liefde voor God en liefde voor elkaar. God komt tot dit doel op een bijzondere manier. Door zijn eigen zoon. Hij heeft een ongekende, tot dan toe niet bewandelde weg uitgekozen. De weg van de liefde. Van geduld. Van zachtmoedigheid. Zo heeft Jezus onder mensen, onder de Joden, geleefd. Niet veroordelen, maar vergeven. Want hij zei, ga heen, zondig niet weer. En zijn leven liep uit op de kruisdood. En hoe onrechtvaardig ook, Jezus verzette zich niet. Hoe dodelijk ook. Maar Jezus liet de dood op zich afkomen. In vertrouwen dat God hem zou opwekken. Hij zou nieuwe levenskracht en zelfs het eeuwige leven terugkrijgen. Hij zou de opgestane Heer worden. En daarom schrijft Paulus later, wij prediken een gekruisigde Christus, die leeft, die regeert. En kruisdragen, achter Jezus aangaan, dat wordt dus ook voor ons, voor jou ook, voor u, de weg naar een nieuwe aarde, waar alleen nog mensen leven, die de oorlog niet meer leren, de wapens hebben neergelegd en geen kwaad meer doen. Zij zullen de oorlog niet meer leren. Niet meer leren hoe moet je een mes hanteren, hoe moet je een geweer hanteren. De Heer gaf Israël dit vooruitzicht al van leven in het licht van de Heer. Wat een contrast met wat er allemaal gebeurt in het Midden-Oosten, vandaag de dag. Ook door de Joden. En zeker als je denkt aan wat Hamas en Hezbollah en al die vijandige machten willen. Jezus leert echt iets totaal anders.
Door Jezus' zelfopoffering, dat is liefde, is het geheim ook naar ons gelovig geworden heidenen gekomen. Het geheim van liefhebben. Niet alleen wie goed voor jou zijn, maar ook je vijand liefhebben. Altijd blijven liefhebben. Zijn zoals God is. Ook als de ander nog niet zo is. Tjonge, nou dat klinkt voor sommigen misschien als een utopie. Dit is absoluut onhaalbaar in deze wereld. Dat is niet waar. Je kunt de wereld niet veranderen, maar je kunt wel jezelf veranderen. En laat het dus jouw werkelijkheid zijn of worden. Leef hoopvol. Jij hoeft het niet te doen, God wil het doen. God wil het door jou heen doen, in jouw omgeving. En dan zul je zien, dat wordt gezegend. En als iedereen het doet, ja, dan zou de aarde weer een paradijs worden. Maar niet iedereen doet dat, inderdaad. Maar eenmaal, en dat is de belofte uit Jesaja 2, zal de aarde vrij van oorlogvoering worden. Nee, niet door de Verenigde Naties. Niet door geweld. Niet door oorlogen. Maar door Jezus. De liefde overwint alle dingen. Gods liefde overwint. Voor wie hem trouw dient. En Jezus heeft hem trouw gediend. En we hebben de belofte uit 1 Korinthe 13. Alles gaat eenmaal voorbij, maar de liefde gaat nooit voorbij. Die wordt niet vernietigd. Als ik die belofte naast mijn leven leg, dan is dat een fantastisch vooruitzicht. En het mag ook voor u, voor jou, een geweldig vooruitzicht zijn. Dan zal ik ten volle kennen. En zelf ook helemaal gekend zijn. Dan zal ik de ander volledig begrijpen. En anderen zullen ook mij volledig begrijpen. Volledig vertrouwen. En anderen zullen mij ook vertrouwen. Daar zal de liefde volmaakt zijn. De liefde blijft over in het eeuwige leven. En daarom is liefhebben, blijven liefhebben of weer liefhebben het ingrediënt voor geloven vandaag. En voor de kerk, voor gemeente zijn vandaag. Dan moet je niet bij elkaar weglopen of wegblijven. Het is juist de uitdaging om elkaar op te zoeken en dat te bewijzen. Om elkaar de voeten te wassen zoals Jezus deed. En liefde te bewijzen, elkaar weer willen zien en ontmoeten. Weer naar de kerk gaan, weer een gemeenschap vormen die ook een uitstraling heeft in de maatschappij. Jezus heeft dingen gezegd die we net gelezen hebben. Luister goed naar wat ik zeg. Een slaaf staat niet boven zijn meester. Een slaaf van Jezus moet hetzelfde doen als hij deed. Wie dit weigert, heeft Jezus' boodschap niet gehoorzaamd. Ja, laat het maar eens binnenkomen. Wees niet bang om dit te doen. Voel je er ook niet te groot voor. Wees maar niet te trots. Maar kniel voor de ander neer. Zoals Jezus het deed, zelfs voor Judas, van wie hij wist dat hij hem verraden zou. Maar hij heeft Judas ook de voeten gewassen en hem aangekeken. En dat heeft Judas ook in zijn geweten, heeft het wat gedaan. Zeker weten. Hij krijgt later spijt en berouw. Zet Gods plan, Gods idee van volmaakt liefhebben, maar gerust eens af tegen de cultuur die we om ons heen zien in deze tijd. De NAVO-landen schroeven hun defensiebudget op tot 5%. Waarom? Tja, het is overal oorlog, overal strijd. En dus angst. Gewonden, doden die vallen door raketinslagen. Dit is de werkelijkheid waarin wij leven. Dit is ons leven nu. Maar het is allemaal omdat men de vrede niet najaagt. Of omdat je je moet verdedigen tegen kwaadwillende mensen en kwaadwillende overheden. Wij leven nu 80 jaar vrij van oorlog. Politieke leiders beloofden nooit meer oorlog. Maar een wereld waarin de oorlog is uitgebannen, dat is niet de werkelijkheid. Maar het wordt wel werkelijkheid. De profeet Jesaja kijkt in een visioen naar een verre toekomst. Eens zal de dag komen, de grote dag van de Heer.
De laatste dag, de jongste dag. De berg met de tempel van de Heere zal rotsvast staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. De dienst aan God de Heere zal zegevieren, boven alle andere godsdienstige overtuigingen en religies. Vers 3 vertelt wat gebeurt wanneer het evangelie de wereld verovert. Machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Miljoenen mensen zijn gaan geloven dat Jezus hun redden zal. Zijn gaan luisteren naar zijn onderwijs. En ook wij luisteren vandaag naar zijn onderwijs over de geboden van God, die liefde is. We bidden of hij ons de goede weg wijst. En dit zal op de jongste dag volmaakt gaan gebeuren. De mensen die dan leven zullen naar hem toe gaan. Luisteren naar zijn onderwijs vanuit Jeruzalem. Op die grote dag zal Jezus recht spreken tussen de volken, over machtige naties en oorlog oordeel vellen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Die zwaarden en speren waren er dus nog. Maar zij zullen de oorlog niet meer leren. Conflicten zullen niet meer gezocht worden. Wie door het oordeel heen kwam, zal dan verzoend met elkaar leven. En dat verzoend leven, dat je elkaar een hug geeft, dat je het goede voor elkaar zoekt, dat je het kwade niet wilt, dat begint in de kerk. Niet meer een conflict aangaan, willen aangaan, omdat je het goed hebt en wilt hebben met elkaar. Ja, dat lijkt een utopie, maar het wordt al werkelijkheid in de kerk, waar conflicten worden bijgelegd, waar mensen elkaar gaan vergeven. Ik heb er ervaring mee, als dominee mag ik ook gelukkig een mediator zijn. Zodat er herstel komt van relaties. Mensen het opnieuw willen proberen. En in vrede met elkaar willen leven en ervaren. Wat geeft dat een energie? Nou, straks wordt dat helemaal en op alle plaatsen werkelijkheid. Straks zal er niemand meer zijn die nog kwaad doet. Maar het leven wordt nu al mooi. Als wij oprecht het goede voor elkaar en voor alle mensen zoeken. Wat is Jesaja's vooruitzicht dus mooi? Israël krijgt vrede en de volken ook. In Jesaja 2 staat het visioen van het beërven van het koninkrijk centraal. Het toekomstige vrederijk is voor oprechten. Het is bestemd voor de mensen die zijn gaan leven in het licht van de Heere. Geen mens zal straks nog weten wat oorlog is. Een geweldig toekomstperspectief. Als je dat op je laat inwerken, begrijp je de oproep van vers 5. Kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer. Wanneer wij leven in het licht van de Heere en alle kwaad uit ons leven wegdoen, dan leven wij tot eer van de Heer. Dan breng je je leven als een dankoffer aan de Heer en zoek je het goede voor elkaar. Wat geeft dat een energie? En ook wie vroeger een conflict had, je legt het bij. Je laat het los, je geeft het in handen van God, je vergeeft. Want je wilt verder. En die ander, die mag ook verder. Van genade leven. En eigenlijk leer je tegen elkaar te zeggen: ook ik heb genade nodig. Zo wordt werkelijkheid in de kerk wat alle mensen nodig hebben: tastbare genade. Dat is ook Jezus' doel. Toen hij in de nacht waarin hij zich overgaf om gevangen te worden, ten onrechte veroordeeld te worden, gedood te worden, toen hij het avondmaal instelde. Hij, de Zoon van God, is gekruisigd voor ons. Hij heeft de zonden op zich genomen. En hij wil de ruil volbrengen. Hij de dood in, wij het leven krijgen. Dat is genade. Zoek dat leven en gun dit leven aan iedereen. Leef in vrede met elkaar. Ja, en dan vier je ook het avondmaal. Brood en wijn, het geheimenis van de liefde. Gods liefde in Christus, zoals de Heer dat heeft bedoeld. Leef in het licht van de Heer. Leef dankzij het kruis.
Ga leven voor de opgestane Heer, die de dood van zijn macht heeft beroofd. En eeuwig leven, het zal nooit meer vergaan, aan het licht heeft gebracht. Jesaja 2 vertelt heel duidelijk waarom Israël was prijsgegeven door de Heere aan de ellende van de ballingschap. De oorzaak was rijk willen zijn, de geldzucht. En dat is precies ook wat er vandaag in onze wereld aan de hand is. Alles draait om geld. Dat was toen niet anders en Israël heeft zich er ook aan overgegeven. In Jesaja's tijd, we lazen het in Jesaja 2, vers 6 tot 9. U hebt uw volk, Jacobs nakomelingen, verstoten. Want ze waren ontvankelijk voor invloeden uit het oosten. Net als de Filistijnen lieten zij zich in met waarzeggerij. Ze zijn met vreemde gebruiken vertrouwd geraakt. Ze vulden hun land met zilver en goud. Hoe meer schatten, hoe beter. Ze vulden hun stallen met paarden. Hoe meer wagens, hoe beter. Ze vulden hun huizen met afgoden. Vereerden wat ze zelf hadden gemaakt. Goden die ze vormden met hun eigen handen. Maar wat zegt de Heer dan? Zij zullen vernederd worden. Buigen zullen ze. Nee, vergeef het hun niet. God vernedert wie gaat voor rijkdom en eer en macht. Rijk willen zijn is een verzoeking. Dat was het toen en dat is het vandaag. Israël vulde zijn huis met afgoden. En dat gevaar, dat ligt bij ons net zo op de loer. Waar buig jij voor? Waar ga jij voor? Jezus wees ons de weg. Zoek eerst het koninkrijk. Zoek de vrede, wees een vredestichter. En al dat andere, eten en drinken en kleding, zal je erbij gegeven worden. God zal wel zorgen. Die volgorde is lastig aan te leren voor wie denkt dat hij voor zichzelf moet zorgen en denkt het recht van de sterkte moet gelden. Dan leef je niet in vertrouwen op de Heer. Wie niet vertrouwt op God, dat God wel zal zorgen, zit fout. En die maakt ook een fout, denken dat God dat niet ziet. Maar God zal afgoderij bestraffen. Niet vol vertrouwen leven. Niet eerlijk de kost verdienen. Niet weggeven wanneer de Heer dat van je vraagt. Is hoogmoedig. Dan denk je dat jij controle hebt over morgen. Terwijl je ziek kunt worden. En niet eens meer kunt werken. Of dan denk je dat jij niet voor je naaste in nood hoeft te zorgen. Je niet over hen hoeft te ontfermen. Maar dat anderen dat maar moeten doen. God kijkt hoe wij leven. Hij wil dat de liefde de toon zet in al onze contacten. Liefde, genade, vrede, ontferming. Zo gemeente zijn is de opdracht. Ik weet zeker dat veel mensen daarna verlangen, ook naar zo'n kerk. En eenmaal komt het oordeel. Jezus gaat oordelen en hij kijkt nu al hoe wij leven. Het oordeel begint bij het huis van God, bij de kerk. En God heeft gezworen, voor mij zal elke knie zich buigen. God overwint. Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd. Wie trots was, zal in de stof bijten. Want de dag komt, zegt Jesaja, dat alleen de Heere hoog verheven is. Dan zullen de afgoden in het niets verdwijnen. Men schuilt weg in rotsspelonken, in holen in de grond, op de vlucht. Voor de vreselijke macht van de Heer. Voor zijn geduchte majesteit, als hij komt om de aarde te doen beven. Daarom is het zo ongelooflijk mooi wanneer wij samen het nieuwe leven vormgeven, in vrede leven, een voorbeeld zijn voor de wereld. Onszelf niet belangrijk vinden, maar de ander even belangrijk. Ons geld niet als ons bezit zien, maar als een mogelijkheid om te leven, als een kans om liefde uit te delen aan wie dat geld even niet heeft. De nieuwe samenleving op aarde krijgt in Gods gemeente vorm. Liefde uitdelen is discipel van Jezus zijn, oefenen. Leer zijn principe van liefhebben toepassen, thuis en in de kerk. Liefhebben, dat krijgt ook zijn vorm in het toezien op de kudde, in prediking en onderwijs. In gesprek, ook thuis. Zo wijst God ons de weg. De Heer zorgt nu al voor een nieuwe manier van samenleven, waarin zijn liefde, trouw, en grootheid centraal staat. Dus bouw elkaar op in de liefde. Juist nu. Amen. We gaan nu
Zingen, hemelse Vader, wij brengen u de eer, buigen ons samen voor uw troon ten neer. U bent de koning, u zij de eer en de kracht. Kom in uw glorie, Heer, met uw liefde en macht.

Laten we nu ook samen bidden en danken. We hebben een geweldig perspectief, Heren. Uw woord is de waarheid en u leidt ons daarnaartoe. Uw werkelijkheid, waarin de liefde zal overwinnen en Jezus koning zal zijn. We danken u dat hij als mens u alle eer heeft gegeven en zal geven. Want u bent God, niemand is als u. Geef aan ons dat wij dat ook leren. Dat wij niet menselijk over u denken. En ook niet heel gebrekkig over de tijd waarin we leven. Maar dat we met uw woord in de hand zien en ontdekken dat exact gebeurt wat u beschreven hebt in uw woord. Mensen gaan voor macht, voor eer, voor rijkdom. En heren, waar mensen dat doen, dan tasten ze mis. Waar mensen voor uw eer gaan, voor de liefde die u gebiedt, waar mensen uw geest, uw gezindheid ook hebben en ontvangen van u, daar ook om vragen, daar vormt zich een gemeente, daar vormt zich een nieuwe werkelijkheid. Ook de ecumene van het hart, dat we elkaar zoeken en vinden rondom de Heer Jezus. Bij uw woord. En Heere, geven we dat ook op zondag. Als we kunnen beleven. Beleven willen. Weer willen beleven. Ook in de kerk. Heere, we weten dat heel wat mensen niet kunnen. Maar er zijn ook mensen die teleurgesteld zijn. En denken, nou, ik niet meer lid van een gemeente. Ook door heel veel negatieve reclame. Maar Heer, wat is het fijn om ook juist. En dan liefst in wat kleinere gemeenten. Kerk te zijn, gemeente te zijn, waarin we voor elkaar kunnen zorgen. Waarin we de dingen zo kunnen doen en vormgeven, dat de liefde woont onder mensen. En zo kunnen we ook weer iets betekenen voor anderen in de samenleving. Die hiernaar verlangen. Die moe zijn van alles wat ze horen op het nieuws. Heer, zo willen we verder leven. Ook in een week waarin we de dodenherdenking hebben. En bevrijdingsdag. Heer, geef dat we onder de indruk zijn van uw oordelen die over deze aarde gaan. Het zijn allemaal alarmbellen van u. De oorlog, alle rampen, dat mensen nadenken. Waarom leven wij zo? Waarom zoveel haat en nijd? Wat levert het op om te strijden om een stukje grond, om macht? Wat zijn er veel mensenlevens gedood? Gemorst wordt er met levens, kostbaar. Heer, geef wij daar weer aan denken en er met elkaar over spreken. Dat alleen uw liefde, die u voorschrijft, het medicijn is in onze tijd. Heer, ga zo verder met ons op deze zondag en in deze week. En leer ons om uit te kijken naar de grote dag dat de Heer Jezus komt om alles nieuw te maken. Zo willen wij nu al voor u buigen. En u eren, Heer Jezus, omdat u het allemaal hebt volbracht en zult volbrengen. Heer, ga met ons mee, uit genade bidden we het. Amen. Ja, wij geloven dat Jezus de hoop is van alle volken. En daarom belijden we ons geloof en luisteren we daarna naar het lied Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. We belijden ons geloof, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van deze aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen verspreide, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.

Heer, ik geloof. Ja, zo mogen we op weg gaan. Met God, dan zal Hij met ons zijn. Ontvang zo de zegen en laten we daarna dat zingen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

De circusdienst van deze snijdemoon kwam ik wel live hier vanuit de studio. En die hoort onder leiding van dominee Arend de Braak hier van Frinscher. De muzikale omlisting in deze dienst, dat waar ik Joort weer verzorgen door uw programmamaker. Omsluitend, om Jelwe Alven, beginnen we weer met ons geestelijk fysiekplatenprogramma Glorieklanken. En in het dienst van Nijwieke Snoijn zal voorgaan dominee Jan Seldenrust van Montgen. Vanaf dit plek wens ik jullie nog een hele goeie snoijverder.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Ale Bos. Omroep Zeeland.
1: En weer een hele goeie morgen, Harkes Tiege. Hartelijk welkom hier weer bij je eigen geestelijk fysiekplatenprogramma Glorieklanken. Ja, je eigen geestelijk fysiekplatenprogramma nemen we het altijd omdat het een programma is dat maken we het terug je. Maar ik luisteren we het terug je natuurlijk. Ja, het wordt maken terug je. Maar je mag ik de liedjes omvragen. En dat ken ik je weer op het telefoonnummer 0518 44 15 02. En keuzenummer hoeft op snel ook net meer, maar eventueel keuze in je broeken. En dan krijg je hem of Gera Kornman of Lolkje Daum aan de telefoon. Zij noteren graag Jim Winsken en het nummer waar je hem graag Jervol. En het kan natuurlijk ook best wezen dat je een plaatsje Jervol, wat al heel lang net draait is. Nou, zij zie je dat dan van hem op. Maar ik zei ze altijd, denk eens om dat stikje naaiste leefde. Even een plaatje voor een oor omvregen. Even om een oor denken. En dat is toch fantastisch dat dat kind op snijdt woon. En ik zou dan zei ze van Skilly 0518 44 1502. En dan komt dat weer helemaal goed. Dat je een plaatje omvregen. Zie je die beide vrouwen dat op. En dan komt het hier de bus. En dan kunnen wij het voorlezen en uw techneutje Hannes die start het nummer op en dan komt het weer helemaal clear. Fysiek is kun je me vragen omdat er geen jiddy is. Het kan als een bemoediging, het kan voor allerhande soorten van dingen. Gewoon skill je 0518 44 15 02. En wij wensen je hem alvast een hele mooie horloeren glorieklanken om. Wij beginnen met 12 fysiekjes die het verleden week lezen blijven ben vanwege de tijd. En het eerste, dat is onvrede doel terug Jan Meersma van Sint-Anne. En die wil voor alle harkers nog graag een plaatsje draaien. Iedereen een hele goede snijnt aan wenskje. En hij had vregen om het nummer Heer wees mijn gids. Nu hebben wij een versie daarvan. Die is voor uw jubileum, uw 30-jarig jubileum, maken terug dominee Karel Bogert en bariton Piet Baarsen van Urk. En dat hebben ze speciaal voor uw programma toen opnomen. En dat geven nou ik weer naar haar kien. Karel Bogert en Piet Baarsen, Heer wees mijn

Ja, toch weer prachtig om zo'n lied. Ja, het is een heel bekend lied natuurlijk. Maar dat het zat toch Karel en Piet zongen het. Omdat Jerk nou weer eens even een keer te draaien. En het is natuurlijk ik steeds nog om te vregen. Het zit in ons bestand. En ja, wat we dus bestand hebben. We hebben verleden week een hongervraag gekregen van Hongers. En net Hans, maar Hongers. En wat Hongers waar komt, weet ik eerlijk zo net. Maar hij vreeg een verske woord van hemzelf. En voor alle harkers van dit programma. En elk krijgt een bemoediging van Hongers en een fijne snoeit aan wensken. En Hongers die hier verleden week een nummer omvregen, een brug over woelig water. En ja, wij konden dat nummer hier net vinden, want dat hien wij dus net in uw bestand staan. Maar dan thuis daar even naar om ontzieken. Het nummer hier trouwens als een brug. Maar het is een nummer zongen door Elisa Mannen. En we hebben nu al in ons bestand staan, dus we kunnen ik draaien als een brug over woelen.

Ja, best een aardig nummer van Elisa Manna. En die komt ik weer in uw bestand te steken natuurlijk. En dan is hij vaker ontevreden. Ik heb dat niet eens, ik vergeet hem te zeggen. Maar ben ik in trode week ik via de mail een plaatsje om vregen. En dan ben je eigenlijk een beetje wist dat het snijnt om ons in het begin van het programma al draait wordt. En dat kan via glorieklankenapenstaartomroepzilt.nl. Dan komt het bij een van de presentatoren, presentatrices te wonen. En dan wordt het weer mooi om van de

komende snoeien. Op snoeien zelf kun je hem net via de mail een plaatsje jongen vregen. Want wij kennen die mail, je net hier ben je, dat kennen alleen een buis thuis. Dus troe de week tot snoeien toen kun je hem ik via de mail een plaatsje jongen vregen. Goed, we gaan naar de eerste woordvraag van deze snoeien. En die komt van Seike Wassenaar. En Seike die schreeuwt, graag wil ik een lied jongen vregen als bemoediging voor elk die het harkert. En in het bijzonder voor alle zieken en alle eenzame mensen. Ik wil dit liedje graag opdragen aan het team van Glorieklanken. Mooi dit lied kreeft, treest en hoop brengen in elke situatie, schreeuwt Seike. Zij het ongevregen nummer uit op bundel van opwekking nummer 687. Heer, wijs mij uw weg.

Ja, ik werd een prachtige lied uit de bundel van opwekking. Zoals 182, Heer, wijs mij uw weg. En ja, dat wil ik niet zongen, Heer. Dat jouw Heer Jezus witte wat er te doen is op ierde. En jouw het deze waar ik beroen. En ja, fantastisch dat wij ons daar gewoon oplokken mooi. Goed, geldt eigenlijk ik een beetje voor de volgende vraag. Want die komt van Sjoerd Mier van Haas. En die had een plaatsje om te vragen voor hemzelf, maar ik voor alle harkers die het lustrie hoort. En Sjoerd is schreeuwt omdat dit een fantastisch mooi lied, omdat ik dit een fantastisch mooi lied vind, om nooit te harken. Maar het is ik heel erg wichtig, zoals Sjoerd, om te weten dat hij, uw Heer, er steeds weer bij is. En ja, dat is iets wat we zeker weten mooi. Hij is er altijd bij. Hij wil ons helpen in alles wat we doen. En dan kind. Het wordt zongen, dit nummer, door Rijer van Drongelen en Mirjam Kerkhoff. Mirjam Kerkhoff, dat is tegenwoordig de zangeres van de groep Sela. En het nummer wat Sjoerd oorvregen heeft voor u zalig hier is Hoop in mij.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02.
1: Ja, zeker. Toch die tune er maar voor even in, want het is ontzettend stil bij de telefoon. En ja, de dames die zitten beide met de handen om elkaar. En die wil graag wat doen. Dus skillie nog even 0518-44-15-02. Keuze nummer hoeft officieel net meer op snoeien, maar desnoods keuze inbroeken. Want je moet de redactie van de studio in Frinsie hè. En dan komt het weer helemaal goed. Dan kun je hem nog even een plaatsje om vragen. En ik zei ze in het begin ik altijd, het is een programma voor jemme, maar ik trog jemme. En ja, daarom gewoon even Skilly en u's helpen om dit programma ik weer vol te maken. En ja, zo geweldig van jem zelf ik heerlijke oorlang muziek draaien te kin. Geen angst, geen vrede, maar hoop in mij zongen. Mirjam Kerkhoff krijgt in dat verske hoop in mij. En ja, daar ging de kerk het eerst ik hoor van de moment heen. Geen oorlog meer, maar vrede. En één keer komt dat, als Jezus weer omkomt. Maar ja, toch, ik werd fantastisch mooi. Goed, gauw weer verder naar de volgende oorvraag. En die komt van Arend de Graaf van Balzert. En hij het voor hemzelf, maar ik voor zijn familie, voor alle vrienden en voor het team van Glorieklanken een plaatsje om te vragen. En het is ik werd een beetje een onbekend lied, en tenminste net een lied dat we heel, ik geloof dat ik het één keer had, draait, hè. Een prachtig liedje om toch wel te draaien. Het is een nummer van aanbidding die herstelt. En ja, het is wel een heel mooi lied om nooit te herkien. Laat God je genezen door dit lied.

Aanbidding die herstelt. Het is toch een heel mooi lied om zo nooit te harken. De volgende vraag die komt van Jitske. Jitske, dat is ik gast een vriendin van dit programma. Want Jitske die vraagt ik al weekend een plaatsje. Jongen. En Joet ik. En Jitske die zei het nummer van haarzelf. Maar ik voor al harkers, al die mensen die lustig van de moment. En Jitske die schreeuwt, als ik naar de muziek van Christian Verwoerd luister, dan word ik stil, troch ontroering. En ik denk, troch de teksten van dit lied heen, wat is het toch fijn om de Heer heel dicht bij die te hebben. Ja, dat is echt de speaker op de kop, Jitske. Fantastisch om dat weer op te schreeuwen en ja, dat ik dat dan weer troch vertellen mooi. Want zelfs de Heer Vromfine in de vogeltjes die fluitje heeft, dat is fantastisch. Christian Verwoerd, en hoor jij de vogels nog fluiten?

De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt.

0: Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Ja, Christian Verwoerd, hoor jij de vogels nog fluiten? En ja, zat ik al zo gekregen, he? Van zelfs in het fluitje van de vogeltjes kiven de stem van ons Heer Jezus Heer. Fantastisch mooi dat hij er bij alles altijd bij is. Kees Boersma, die had van hem een betietig skillen. En die wil ik voor hemzelf en voor zijn mem, Matsje Boersma Ekema, die het in het zorgcentrum in Verwet wint. Graag weer een plaatsje, om Freggie. En Kees die zei dan, ik word maar weer even een mooi plaatsje om naar te harken. En hij had uitzocht Johannes de Heer, nummer 22. Machtig God, sterke rots.

0: Ik wacht op het tune.
1: Glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02.
0: Ja, en dat die ik mee opzet, omdat het Noy Olven is. En Noy Olven, dan gooi je vaak die tune er nog even in, om Jim er even om te herinneren dat het een programma voor Jim is, maar ik trog Jim. En ik Jim mooi Joodweskilly 0518 44 15 02 om een fysiekje in te chainen bij dit programma. Uw telefoonteam die zit er helemaal klaar voor. Er is nog ruimte genoeg, dus ja, er... Ik ken nog best een paar plaatsjes van hem eruit weer. En ja, dat is toch heel erg bijzonder om dat op deze snoeite morgen ik weer even te doen. En ja, het mooi van hemzelf wezen, maar ik var een oor. Even dat stukje nice te leven, even om een oor te denken. Dat is toch fantastisch. Goed, Kees Wierstra, die heeft dus ik skillen. En die wil graag een plaatsje draaien van Betty Prins, van Britta van der Wouden, van Tine de Vries, van Frans van Tuin, voor Oane en Romy Steekstra, voor de Bilkerts en voor het team van Glorieklanken, waarvoor wij dan natuurlijk weer heel hartelijk dankzij Wierstra. En jou hebben ongevraagd voor deze snoeite morgen een nummer. En dat staat op een cd, breng dank. En het nummer heet, is uw paspoort getekend?

Ja, ik wist zo'n prachtig mooi nummer, is uw paspoort getekend. Nou hebben we een telefoontje gekregen van een Dijkstra uit Haas. En hij wil graag een plaatje draaien voor de hele familie Dijkstra. En haar een allie tankje, want deze Dijkstra, die we oorroende weken jiddy. Of vorige weken, ja. En hij wil elke niet graag bedanken voor het prachtige mooie feest wat ze Malko vieren mochten. Ter ere van die Fiedi. En om elke neer te bedanken, heeft hij een nummer uitzocht uit de bundel van Johannes de Heer. Vaste rots van mijn behoud.

Judith, uw zangeres uit Haas, die had ik weer een plaats, jongen, vregen. Voor haarzelf, maar ik voor alle harkes. En ja, Judith zou het gewoon, omdat ik een heerlijk lied vind om nooit te harken. En het gaat dan om een lied dat zongen we door het Ademproject. En het nummer heet ik Adem.

0: gansvrij.
1: Ja, ik wist een prachtig mooi liedje. En zo simpel, adem in het leven zoals we de adem nodig hebben om te leven. Die adem krijgen van ons Heer. En Hij is er dan dus, ik houd dit weer bij. Dat is toch gewoon fantastisch. Gewoon een mooi lied, zo duurt het. Nou, het is ook een mooi lied. Goed, Seike Wassenaar, die heeft dus ik nog via de mail een liedje om vregen. En Seike schreeuw het graag, wil ik van mezelf eens een liedje om vregen. Omdat ik dit een geweldig mooi lied vind. Het komt uit de bundel van Johannes de Heer, noem het Redje. En ja, je hebt van dit lied, ik wandel in het licht met Jezus, een hele grote verschillende versies. Maar ik vind dit ook een van de allermooiste versies. Maar verschillende en solozangers en koren, zong. Ja, prachtig mooi. Johannes de Heer, noem het Redje. Ik wandel in het licht met Jezus.

Ja, ik vind dat echt een fantastische mooie uitvoering. Goed zo. Sjoerd Meer, die had ik nog een plaatje om te vragen. En dat had Sjoerd via de app dingen. Maar Sjoerd, die zei het, ik wil heel graag een heel beetje gelukkig maatje, Sjoerd. Mooi dit lied. Want elke keer als dit lied voorbij komt en zij er naar luistert, naar harkt, dan krijgt ze trien in eer. En zij weet zelf wel wat ik bedoel, Sjoerd. Dus dat hoef ik echt net te zeggen. Het is gewoon een topper. Maar voor haar dus, want het gaat om een haar, zingt Sepp Schleuter Counting My Blessings, oftewel zeg ik dank voor de zegeningen.

0: blessings, knowing I can't count that high.
1: Ja, het moest beslist de akoestische versie wezen die het Sjoerd omvreken. Die hebben dan ik voor hem draaid. Ja, dat doen we, dat jij er dan ik gewoon bij. Ja, ik wil toch nog even een oproep doen. Want het zien van Toven, dan is dus het programma klaar. Dan heb ik geen fysiekjes meer, dus dan kan ik het programma net volmaken. Dus zoek je hem toch nog even oproepen voor om nog even de telefoon te pakken. Nog even te skillen 0518-44-1502... En nog even een liedje terug, Jan. Dan kunnen we het programma in ieder geval vol mooitje. Dat hebben Cor en Tini Veenstra, ik die in. Die hebben jeder van de morgen al skillen. En die wil graag een plaatje draaien van Joke en van Pieter van der Duim. Haren een hele protte sterkte en een bemoediging daar wenski. Mooie nummer zongen terug het christelijk mannenkoor eiland Urk. De nieuwe schepping.

Ja, ik wist zo'n fantastisch mooi lied van het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. Een nieuwe, of de nieuwe schepping. Dan ben wij skillet door Jitske Vellinga van Sint-Jacobi-parochie. En die wil een plaatje draaien voor Siem Vellinga, of ter herinnering aan Siem Vellinga. Dat is even net zo heel duidelijk. Maar goed, zij heeft een gedichtje voordroegen van de telefoon. En dat komt erop deel als ik die naam net meer weet. En ja, wij weten even zo goed net wat voor plaats je er nog bij hebt. Dus we hebben nou even, en ik zie je daar van de weekend nog wel even om, ook daar iets van Vineken. Maar een nummer uitzocht van Jansje en Nansje, als het tjuster wordt. Denk even naar haar kind.

Ja, een Quarantini Feestra van Frinsje, die heb ik nog een plaatsje om te vragen. Deze keer voor Willem Bouma. En Willem, die krijgt ik een bemoediging en een hele mooie snijta wensje. En van Willem heeft zij ongevregen noemen, dat zongen we toch twee Chinese benen. Tan Zi Yun en Li Cheng Yu. You raise me up.

Ja, het beeld een fantastisch mooie uitvoering van die beide Chinese BN8 en Xinjiang, wie ze doet, ze het opnamen voor kloppen. Maar goed, mooi om Dirk Werders nooit te harken. Maar het Chris Wiebinga, die het dus skillen. En die wil graag even een bedankje u delen. Want Fred van een Wieke, hij zei in het programma Horizon de stichting Kars behandelen. En dat is een stichting der Kerk in Actie, die werkt daar heel mooi. En die wien dwanden om daar geld bij elkaar te sammelen. En ze hopen op 20.000 euro. En nu bel het Chris krijgt dat de teller die stiert nu al op 58.000. En dat is toch wel fantastisch dat de mensen daar zo geweldig hoe mooi die het hebben. En daar wilden al die deelnemers wilden daar graag voor bedanken. En daarom heeft Chris een nummer uitzocht van Christian Verwoerd. Wat een wonder!

Wat een wonder, zong Christian Verwoerd. En daarmee waren we dan aan het laatste plaatsje waar we nog draaien kunnen. Joert en uw techneut, die start dat wel even correct op de direct. Maar die is omgevregen terug een inwender, Ruud Belsum. En het is bestemd voor alle harkers en voor het team van Glorie Klanken, waarvoor wij dan natuurlijk heel hartelijk dankzij ze. En elk krijgt een zegene snijn te wensken. Mooi, dus dat nummer. U bent mijn schuilplaats van Sela. Er zijn er nog twee liedjes lezen. Ja, dat hij dan krijgt op leest nog even een oproep doggen. Dan wordt er nog even drokskillen. Maar goed, dat hindert niks. Die nemen we na een wieken mooi. Britten van der Wouden, die wil voor Tine de Vries, voor Kees en Betty, voor Klaas en Marijke uit Drachten. Een plaatsje draaien. Harren Aljer een hele goeie, mooie snijnt, dat wens je. Mooie nummer De Rivier. En dan het Tine de Vries, ik nog skillen. Die wil van mij dat een oukje van Sietske Talsma, van Kees en Betty, van Frans en Fortuin en Britten van de Woude. En vooral harkers ter bemoediging nog een lied van Sela draaien. Ik dank u wel, mijn vader. Dat binnen lieden die na een week nog draait worden, ik deze die we nu nog draaien, want ja, daar helemaal we boterig in, dus die nemen we na een week ik nog even een keer mooi. Ik wil Jim al hier heel hartelijk dankzij de beste harkers voor het mooi doen in dit programma. Het weer weer fantastisch. We zitten weer helemaal vol en dat doen we het voor. Een programma voor Jim, maar vooral terug Jim. En ja, zo kunnen we dan weer een prachtig mooi programma mooi. Onder de telefoon zitten Joert, Gera, Kornman en Lolkje Douma. Zij hebben alle telefoontjes om alle fysiekjes noteerd, de vestjes erbij zocht. En ja, dat is dan ik weer dik in water. De techniek die waar die en terug Johannes Bleker. En ja, dan markeerde ik weer helemaal niks om, dus ik weer dik in water. Glorie Klanken is er na een week weer dan in de presentatie in handen van Saskia de Jong. En ik zelf mooi dan de techniek weer doen. Maar goed, dat is al je weer van naaien wieken. Van nou een hele goede snoei verder te wensken. En zat ik al zo, Glorie Klanken is er naaien wieken weer. Dus tot dan!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. De voorzitter van het Duitse IFO-instituut waarschuwt dat Duitsland in een recessie kan belanden als de Amerikaanse importheffingen uitmonden in een handelsoorlog. President Trump wil de tarief op Europese auto's verhogen naar 25%. Vooral de Duitse auto-industrie wordt hierdoor geraakt. Volgens economen is snel overleg nodig om verdere schade te beperken. Oekraïne heeft opnieuw de Russische olie-industrie aangevallen en daarbij twee olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. En de redding van bultrug Timmy heeft geleid tot discussie binnen het reddingsteam. Er is oneenigheid ontstaan over het moment van vrijlating en de gekozen aanpak. Eerder klonk ook kritiek van experts, omdat de ingreep te zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. Hoe zulke reddingsacties in de toekomst moeten verlopen, blijft voorlopig een punt van discussie. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Goedemiddag, welkom bij het muziekprogramma Roots Music. Vandaag gepresenteerd door Anita Damsma.
3: I'm just gonna start playing and everybody's kind of coming in and I'll start singing. Just try to get a groove going.

0: Goedemiddag, welkom bij Roots Music. En we begonnen natuurlijk met Willie Nelson, die dit jaar alweer zijn verjaardag mocht vieren. En wat zijn we er blij mee. Samen met Merle Haggard zong hij It's All Going to Pot. En dat betekent zoiets van het gaat allemaal naar de knoppen. En dat gaat het eigenlijk ook, maar ik hoop niet dit uur, want ik heb een speciale gast. In verband met 17 mei, want dan staat Bob Sumner in een cultuurfabriek, de Kooiaap. En wij hadden zoiets van, daar gaan we eens even aandacht aan besteden. Maar een van de grootste drijvers achter de cultuurfabriek Kooiaap is Henk Bleker. Goedemiddag Henk.
1: Goedemiddag.
0: Ja, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: En stel jezelf eens voor als je wil.
1: Henk Bleker, 57 jaar, geboren in Hallem, getogen in Heerenveen, woonachtig in Oude Leien, ja. En een prachtig project met de cultuurfabriek Kooiaap.
0: Hoe ben je erbij gekomen?
1: Nou, in de tijd, 10 jaar geleden waren we met de stel vrienden. Zaten we vaak bij elkaar. En ik zat in een andere studio in die tijd. Ik ben fotograaf. En toen ging ik naar die nieuwe plek. En er was best wel veel ruimte over. En toen heb ik met de eigenaar gesproken. Die zei van, er stond een zaal beneden eigenlijk leeg. En die wouden we eigenlijk wel misschien omtoveren, omtunen tot een soort concertzaaltje. En kleinschalig. En omdat we alle drie country minded zijn, dachten we, nou, dan gaan we alleen met country. Gaan we alleen country programmeren. Die we zelf mooi vinden. En die laten we dan luisteren naar mensen. En hopen dat die mensen dat ook mooi vinden. En zo zijn we even kijken, 2013 geloof ik, zijn we begonnen in januari. En dat was met Gerrit Breedler. Die helaas ook ons ontvallen is. En dat was. Dat was nog in de eerste zaal. Dat was eigenlijk in mijn studio. Die ik toen een beetje omgebouwd als concertzaal. En later zijn we naar beneden gegaan. Maar dat was een heel... Eigenlijk was Gerrit wel een heel goed concert. En natuurlijk bijzondere zanger. Bijzondere meneer. Bijzondere schilder. En zo hebben we dat langzaam uitgebouwd. Naar andere artiesten die we interessant genoeg vonden om bij ons te komen.
0: En dan 17 mei, Bob, maar het is een cultuurfabriek. We specialiseren, of we pakken nou ook eigenlijk vandaag de muziek eruit.
1: Ja.
0: Want dat is bij Roots Music, maar er is meer daar.
1: Ja, we hebben daar een. Het is een heel groot pand. Hè. Het is 6000 vierkante meter. Het is de voormalige Kooiaapfabriek, waar de legendarische Kooiaap ontwikkeld werden. En. Ja, dat is heel veel ruimte. Dus we hebben daar een wikkelhuis uit Amsterdam zitten met hun tiny houses. Er zit een metaalbedrijf, er zit een camperombouwer. Er zitten kantoren. We hebben elke 2 weken hebben we een boerenmarkt. Die biologische of biodynamische, zoveel mogelijk dat soort producten bij ons verkopen. En we hebben dan een gallery, de Wetlands Gallery. Dat is mijn eigen gallery, fotogallery. En dan hebben we, mijn studio zit er natuurlijk ook. En de cultuurfabriek. En we hebben nog wat ruimte over voor kleine ateliers.
0: Oh, nou, het is. Kan je daar gewoon door de week zo naar binnen stappen?
1: Ja, het is meestal gewoon. Vrijdag heeft mijn voorkeurdag, omdat ik vrijdag ben ik er zelf ook altijd. Dan kun je gewoon naar binnen kijken. Dan kun je even de sfeer proeven en kijken of je dat vindt.
0: Ja, nou ja, en er is parkeergelegenheid genoeg.
1: Volop, dus, gratis, voor de deur. Wat wil je nog meer?
0: Dus je had ook een muzieklijstje meegenomen. En bovenaan je lijstje staat Dave & Ellen Co.
1: Ja, Dave & Ellen Co is vorige week woensdag overleden. Ik had wel een mooi verhaal over hem eigenlijk. Want een paar jaar geleden was ik in Paradiso met een journalist. En toen deden we een interview met Hank de Third. Henk III, de kleinzoon van Hank Williams. Een van de grote country meesters. En die was in Amsterdam. En die 's middags om 4:00 hadden we een afspraak met Henk. En hij lag, we gingen naar beneden naar de kelder. En daar lag Henk op de grond. Niet uitgeteld of zo, maar hij lag daar even. En toen zei hij steeds, een oogontsteking had hij nogal last van. Zijn bindvlies was helemaal rood. En toen zei hij steeds, show some respect for Henk the Third. En dat vonden wij zo mooi. En dat hij dat steeds zei, want hij dacht natuurlijk, dachten wij later van, oh, nou is hij in Amsterdam. En ze vinden hem vast een dikke redneck. En rechtse jongen en country en allemaal dat soort toestanden. En dus dan dacht ik misschien, ja, ik kom nou in dat hele groene, liberale Amsterdam terecht. Het vrije Amsterdam. Misschien vinden ze het wel helemaal niks dat ik hier ben. Maar goed, de hele zaal was uitverkocht. Het was een fantastisch concert. Er stond met 13 man op het podium. Dus het was echt het dak eraf. En tijdens het interview zei Henk, ja, mijn vader is natuurlijk Henk Jr. Dat is, die had allemaal vliegtuigen. En was die was een big, show it big. Zo'n man was het ook. Dat zie je ook wel een beetje aan zijn foto's. Ook een fantastisch muzikant, overigens. Ook een fantastische plaat gemaakt. En ook heel belangrijk geweest voor de country. Maar toen zei hij van, ja, mijn vader was eigenlijk niet met zozeer met mij bezig. Maar meer met andere dingen in het leven die het leuk vond. Dus hij zegt, mijn echte vader was David Allan Coe. Die heeft mij opgevoed. Daar heb ik alles van geleerd, zei hij. En een van zijn grote inspiratoren was dat. Dus vandaar.
0: Ja, nou ja, en je hebt gekozen voor A Sad Country Song.
1: Yes.
0: Yeah.

0: Ja, heerlijk, die oude country klanken. Er komen straks nog wel wat meer voorbij. Henk, je zei op een gegeven moment ook, je bent fotograaf. Volgens mij heb jij ook heel wat van dit soort artiesten voor de lens gehad.
1: Ja, zeker. Kijk, het is vroeg begonnen. Ik zat bij, dat was heel leuk. Het is eigenlijk begonnen in Heerenveen. Wij zaten op karate bij Raymond Snel. In de tijd de legendarische, of nog steeds de legendarische Kuikensien-trainer. En Raymond, dat trainden wij in Heerenveen met z'n allen. En daar kwam ik ook een man tegen, Harry de Jong. En Harry was natuurlijk de popjournalist van Nederland, zo'n beetje nu. Die heeft iedereen gesproken. En zo kwamen we. Zo Harry zei, Henk, jij doet toch iets met fotografie? Ik zei, ik ga naar Den Haag, naar de fotoacademie in september. En ik zei, nou, dan moet ik maar een keer een pad samen. Nou, en zo kwam ik dus eigenlijk in no time. Kreeg ik echt grote sterren voor mijn want ja, iedereen wou wel een praatje met Harry maken. Eigenlijk die van BNG, de grote maatschappij. Daar deden we veel dingen voor. En dan ging de telefoon. Dan had ik Harry aan de telefoon. Henk, Steven Tieven ging. We moeten donderdag even naar Hilversum. We moeten even naar de Golden Earring. We moeten even naar ZZ Top. Of we moeten even naar... Ik heb een hele hoop country mensen hebben we ook gefotografeerd. Dus ja, zodoende is ook het boek ontstaan. Ook mede met die foto's ook erin van de bezem door Nashville. En dat was eigenlijk het begin van dat ik eigenlijk op zo'n manier in die fotografie... In dat soort tak van fotografie wat terechtkwam. Ja, ik had nul ervaring. Maar ik deed maar wat. Ik had een Olympus... dat was het ook weer een OM2, geloof ik. En op film. Nou ja, dan was dat ook allemaal moeilijk. In zo'n donker hotel. Een American Hotel in Amsterdam is dan niet echt een plek om hele goede foto's te maken, vind ik. Maar goed, daar was je dan. En die mensen die zaten daar. En die deden dan hele interviewsessies. Ja, en zodoende zijn we dat, hebben we dat jaren gedaan. Ja.
0: Wat was nou de meest indrukwekkende artiest die je voor de lens gehad hebt?
1: Daar ja, ben ik altijd, die horen we straks hopelijk ook nog. Dat is echt mijn grote... Dat was niet in Nederland trouwens. Dat deden we in Austin. En dat was Terry Allen. En dat was heel mooi. We zaten echt in zo'n sleazy motel in Austin. Hadden we gehuurd. En nou helemaal in stijl. En Terry die werkte toen net aan zijn nieuwe album. Het zwart omrande... God, dan ben ik de datum even kwijt. De naam even kwijt, man. Bottom of the World. Heel prachtig. Heel, heel zwaar. Heel, heel, heel, heel, heel moody. En toen zei hij, we kunnen wel om 5:00 vanmiddag een interview doen. Nou, toen kwam er inderdaad een Ford F-150 kwam er aanrijden. Een hele oude, verroeste blauwe, donkerblauwe. En dat was net, ik vond net een county film. Of net een soort cowboy film. Hij stapte uit. Ik zag hier zo'n cowboylaars links, paf. En daar stond de grote Terry Allen stond daar beneden. En wij zaten bij eerste verdieping. En toen zei hij, how do I come up, boys? En toen, hij is natuurlijk echt, hij komt van West Texas. Hè? Dat is natuurlijk de Austin, hoe heet het? Yeah. Amarillo en zo rond hier. En Lubbock, daar zit hij natuurlijk in die hoek zat hij. En... toen kwam hij naar boven en dan zat hij bij ons in de hotelkamer aan zo'n tafeltje met van die meubeltjes. En toen begon het gesprek en toen zat hij wel 1.5 uur aan tafel. En daarna gingen we, laten we een stadswandeling maken. Dus toen, want we zaten bij een plek waar best wel een mooi park was. Ik dacht, dan ga ik hem daar schieten. En beneden bij het gebouw, was een beetje met trappen en zo, heel leuk. En zo gingen we wandelen met meneer Allen en... Nou, kon ik hem onderweg mooi fotograferen. Een beetje tijdens het lopen. Dat werkt ook altijd wel goed. In mijn beleving. Nou, en toen zo. Dat vond ik eigenlijk het mooiste, het meest indrukwekkende interview ook. En ook ja, dat ik hem ook zo waardeerde, die mannen, wat hij kon en wat hij deed.
0: Ja, dat zijn dan
1: van en hij leeft nog steeds. Ja.
0: En dat zijn ook van die mooie cadeautjes in het leven.
1: Dat je dan zo dichtbij kan komen, dat is dan heel, heel bijzonder.
0: Ja.

0: Dat was je al, hè?
1: Daar is dat Mr. Allen. Yes. Ja.
0: Hey, Henk, je zit hier ook in verband met de cultuurfabriek Kooiaap. Wij waren daar voor een paar weken terug. En daar hadden we Cactus Lee.
1: Ja.
0: Hoe kom je aan die artiesten? Mailen die jezelf van, goh, Henk, ik heb gehoord, je hebt iets leuks daar. Helemaal in the middle of nowhere. We komen langs.
1: Ja, het is, het is de positie is zo, er zijn meer artiesten dan poppodiums in Nederland. Volgens mij is het overal zo. En op een of andere manier, ik krijg heel veel op de mail. En ik heb een paar boekers en die zeggen dan tegen mij van, nou, is dit wat voor jou of is dat wat voor jou? En zo kwam ik ook bij Cactus uit. Dus via de mail.
0: Ja, en het eigenlijk was dat een heel wonderbaarlijk viermans bandje.
1: Een heel wonderlijke. Ook, het was ook heel, ja, het concert, ik vond het heel, heel leuk. En aparte bandje.
0: We vonden de muziek ook wel leuk. We hebben een plaatje uitgekozen en dat is Lone Star.

0: Ja, lekker was dit. Het is wel weer leuk om dat even terug te horen. Cactus Lee. Heel bijzonder. Een artiest die met weinig woorden, maar heel veel muziek. Ja, de Kooiaap wordt vooral, de muziekgedeelte vooral gerund door vrijwilligers.
1: Ja, het is anders is het echt onmogelijk om het te doen. Ja.
0: Heb je nog vrijwilligers nodig?
1: Ja, ik heb altijd wel mensen nodig die wat willen doen. Ja, we hebben sowieso wel vrijwilligers nodig, ook voor het hele pand wel. Ja,
0: ja ook jullie zitten
1: daar. De tuin en ja, het moet heel veel gebeuren steeds.
0: Ja. Ja.
1: En uiteindelijk zie je ook met vrijwilligers mensen. Ik heb heel veel respect voor alle vrijwilligers hoor. Maar ja, op een gegeven moment is het ook weer klaar. Hè? Dan is het weer voorbij. Dus er blijft een harde kern over. Maar er komt steeds wel wat bij. Maar steeds weer gaan we wat weg. Dus,
0: ja, nou, wij bij de omroep hebben daar dan ook wel last van. Ja. En wij zeggen dan ook nog wel eens. Vrijwilligerswerk is heel erg leuk. Is vrijwillig, maar het is niet altijd vrijblijvend.
1: Nee.
0: En dus kijk goed uit wat je doet.
1: Ja.
0: Maar goed, het is wel natuurlijk heel erg leuk om zoiets draaiend te houden en dat soort dingen. Want muziek hebben jullie niet, zeg maar, elke laatste vrijdag van de maand? Of
1: nee, ik doe 4-5 concerten per jaar.
0: Ja.
1: En dat is het ongeveer. En het moet zich aandienen. En we moeten het ook leuk vinden. We moeten achter staan, achter de keuze. En ik wil ook wel. Mensen zeggen ook, waarom ga je geen coverbands doen? Ja, dan heb je het heel druk. En dan is dit hele hut vol. Maar dat was niet zo, zijn we niet begonnen. Dat was niet echt ons missie om coverbands te doen.
0: Bepaal jij alleen wie er komt?
1: Ja, ik heb wel een beetje het laatste idee erover.
0: Ja. Ja. Dus als iemand hier in Harlingen zegt van, nou, ik wil daar spelen.
1: Boas hebben we ook gehad.
0: Ja.
1: Boas was een paar jaar geleden. Ik had hem in coronatijd, had ik hem al ontdekt. Maar toen mocht niet doorgaan, maar toen had ik hem al geboekt. Dus
0: ja.
1: Ik was een van de early adapters. En ik zag dat natuurlijk wel. En ik heb toen ook nog, toen hij zijn laatste cd, heb ik ook nog wat dingen voor gedaan. Voor de foto's, dus ja. Dus ja, maar kijk, hij schrijft zelf. En dat is wat wij zoeken.
0: Het is het vernieuwende.
1: Ja,
0: het,
1: en zelf schrijven.
0: Ja.
1: En niet iemand nazingen. Nee.
0: Nee.
1: Dus dat vind ik interessant.
0: Wie staat er nog bovenaan je lijstje die je hebben wil?
1: Mariko J. Ik boek nooit vrouwen nergens om. Want maar Mariko J, dat is, ja, dat is een beetje de vrouwelijke Kris Kristofferson in mijn ogen. Dus het is... vind ik echt wel heel gek, ja.
0: Kan ik alvast 2 kaarten reserveren?
1: Ja, zeker. Ja, ze is geregeld in Nederland, hoor. Dus dat zou best kunnen. Alleen, ja, we moeten kijken of het er gewoon
0: ja, ze komt in mijn programma ook heel vaak voor.
1: Ja.
0: En ik val dan altijd wel een beetje stil bij die stem en de nummers. Ja, het geweldig.
1: En nog één, maar ik weet niet of dat nog lukt. Dat is de Tom Russell. Die zou ik ook nog wel eens willen. Ja. Die zit vaak in. Die zit wel vaak in Scandinavië, zie ik. Maar eigenlijk nooit meer in Europa.
0: Nee dat, ja. Daar begint ook meer de artiesten naartoe te gaan.
1: Het valt me echt op. Ja. Die country die leeft daar toch meer als hier, lijkt het. Ja,
0: ja en vooral ook in Duitsland.
1: In Duitsland ook. Goede markt.
0: Ja. Ja. Dus ik kijk even naar Roland. Wat heb je klaarstaan, Roland?
2: Hank the Third.
0: Hank the Third.
1: Hank the Third.
0: Staat te trappelen.
1: Mooi.

0: Hank William III, Mississippi Mud was dat. Echt lekker, lekker, ja. Ja. Cultuurfabriek Kooiaap. Ja, Henk Bleker staat daar zelf ook met een expositie, zei hij al. Wat voor expositie heb je momenteel?
1: Ik heb momenteel, het was heel leuk. Ik ben eigenlijk net een week terug uit Zuid-Amerika, uit Paraguay. En als je aan Paraguay denkt, dan denk je toch aan... als mensen zeggen Paraguay, dan denken mensen aan de oude naties na de oorlog. Die zaten daar toch allemaal verstopt. Hè? En die zaten ook in Argentinië en in Brazilië. Nou, dat is deels waar. Maar ik zag een programma met de Reizen Waas. En die was in Paraguay. En dat was heel leuk. Dat was 2 jaar geleden. En toen dacht ik van, daar is helemaal niks. Dus daar wil ik wel een keer kijken. En zodoende kwam ik in Paraguay terecht. En toen hoorde ik heel vaak, ik reed door die eindeloze sojavelden. En toen dachten we echt van, nou, wat zou dat toch zijn hier? En, nou, het zei ze, ja, dat is allemaal van Mennonites. Ik zei, Mennonites, ja, dat zijn die grote boeren hier. Die hebben 40.000 hectare en die doen allemaal hele, hele grote dingen hier. En toen dacht ik, Mennonites, hé, dat is toch wel Menno Simons hier uit Witmarsum. En toen dacht ik, goh, ik zag ook wel eens aan zo'n karretje rondrijden met zo'n man met zo'n hoedje op. En nou, ik dacht, wauw, dat is mooi. Dus toen heb ik 2 plekken bezocht op een gegeven moment in de Chaco en in een ander stuk van Paraguay. Nuevo Durango heet dat. En Nuevo Durango, dat is eigenlijk een... Durango is een stad in ook in Amerika, maar ook in Mexico. En er zijn... de geschiedenis van de Mennonieten is eigenlijk een beetje zo dat ze waren dus pacifistisch. En Menno Simons die wou van de babydoop af. Dus die wou de volwassenen doop ging die doen. Dus net zijn doopsgezinden eigenlijk. Maar ja, goed, die katholieken die wouden het niet, want hij is een middeleeuws figuur, 1541 ongeveer. En dus die zeiden dan van, nou ja, we jagen je op, jongen, want je moet je kop eraf. En dat deden ze toen in die tijd. Nou, en toen moest hij vluchten en hij had al heel veel aanhangers en ze moesten allemaal naartoe vluchten. Dus op een gegeven moment waren ze in Rusland en in Polen en steeds verder weg. En uiteindelijk, na een grote omzwerving, ook in Brazilië en in Canada en Amerika... En Mexico. En zo hebben ze, nou ja, een kolonies noemen ze dat. Mennonieten kolonies. En die werden steeds uitgebreider. En die, op het gegeven moment konden ze gratis land krijgen in Paraguay. Want het zijn wel superboeren. Ze kunnen echt van woestijnlanden kunnen ze gewoon een soort vruchtbare aarde maken. Het zijn ongelooflijke mucho trabajo, zeggen ze dan in Spanje. Of in, dat is gewoon hele harde werkers. Nou, en zo kwam ik op het idee om daar een fotoshoot te doen. En ik heb daar een week of wat gezeten tussen die klassieke Mennonieten. En vrouwen gescheiden, mannen gescheiden en grote gezinnen. 9 tot 12 kinderen. Een beetje staphorst-achtige dingen, zeg maar, van heel van de jaren 50. Dus ik ging 100 jaar terug in de tijd. Dat was natuurlijk hartstikke mooi. En ik heb contact kunnen krijgen, want ze spreken Platditje. En Platditje is ook, dat is een beetje een taal. Dat is een beetje een taal die ook in Oost-Friesland en in Groningen ook al een beetje gesproken wordt. Dus ik zei op een gegeven moment tegen een jongen, ik kwam daar binnen en ik kwam een man op een kar met een paard. Met allemaal melkbussen erop. En ik dacht, nou, ze even aanspreken. En hij had een hele mooie naam. Hij heette Jacob Redden Friesekop. En toen dacht ik, goh, mooi jongen. En, nou, hij nodigde me thuis uit bij hem en toen... Nou, bij zijn gezin, zijn vrouw en allemaal kinderen had hij. Heel veel tweelingen zag ik daar ook, vond ik ook bijzonder. Nou, en toen zei hij steeds, dan liet hij me wat zien. Had hij 2 paarden, had hij een paar varkentjes. En het was eigenlijk de omgedraaide wereld van hier. Hè. Grote boeren, alleen dat is gewoon daar heel kleinschalig. En eigenlijk een heel rond bedrijf hebben ze. Hè. Ze eten hun eigen vlees en ze hebben eigen kippen, eigen eieren, eigen melk. En ze hebben allemaal een coöperatie waar ze naartoe brengen. Dus het is een heel mooi systeem eigenlijk. Tenminste, zo lijkt het. En toen zei hij steeds tegen me, einfach aber gut. En dat vond ik zo mooi. En dacht ik, ja, zo is jullie leven hier ook. En wij hebben in het Westen natuurlijk een heel andere perceptie van wat oké is. Hè? En zo heb ik een hele mooie serie kunnen fotograferen. En toen kwam ik een week later in Asunción in de hoofdstad. En dat was een kunstweek waar ze met allemaal galleries die open waren. Nou, toen kwam ik zo bij een dame terecht. Laura Biagoni. Ze komt oorspronkelijk uit Italië. En ze heeft daar een gallery met een partner. En een mooie gallery. En toen... ik had wat dingen bij hem. Ik zei van, nou, kun je het laten zien? Ja, tuurlijk. Nou. Toen zei ze, oh, dit is fantastisch. Zei ze, ik wil een show met je doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. In de afgelopen 6,

0: Ja, ik heb het mogen aanschouwen en ik was aardig onder de indruk. Dus heel erg leuk. We gaan even naar de artiesten die de 17 mei dus in de Cultuurfabriek Kooijab staat. En dat is Bob Sumner. Even een voorproefje. Lekker.
1: Yes, mooi.

0: Papa Sumner. Ja, 17 mei. Heeft hij jou gemaild? Heb jij hem gemaild?
1: Ik had een boeker uit Berlijn, een boekster. En die mailde mij al. Ik heb een artiest voor je. Dus ik zei Bob Sumner. En ik zag zijn foto. Ik denk, wauw, dit voelde wel goed, die foto. Ik ging aan op die foto. En toen ben ik hem een beetje gaan beluisteren. Dacht, ja, dit past helemaal. Hij komt niet met zijn band. Hij komt alleen met een gitarist, met Etienne Tremblay. En Bob is een man die komt uit Vancouver, Canada. En vroeger, hij is heel lang met zijn broer, is hij op pad geweest. En de Sumner Brothers. En misschien is bij sommige mensen ook bekend. En nu is hij dus in Europa met zijn gitarist. Hele bijzonder mooie, goede gitarist. En daar komt hij bij ons spelen. En zijn liedjes gaan vooral over verlies, over alcoholproblemen. Over echt wel die moeilijke kant.
0: Ja, de
1: telefoon gaat.
0: Ja. Maken we ook niet vaak mee in de uitzending.
1: Ze bellen.
0: 17 mei, 16...

0: 4 uur.
1: 4 uur 's middags, ja. Beginnen we.
0: Deuren gaan open om 3:30.
1: Ja, zoiets, ja. Niet te vroeg komen hoor, want dan zijn we nog bezig. Want wij werken met vrijwilligers.
0: Ja, kaartje.
1: €18 in de BTW.
0: En hoe kunnen wij aan kaartjes komen?
1: Je kan via de website cultuurfabriekkooiaap.nl. En daar staat een mooie foto van Bob Sam erop met een beetje informatie. En daar staat een rode knop bij bestel tickets. En dan heb je weer een WeTicket. Kom je op de WeTicket pagina en dan kun je daar een kaartje kopen. Maar het kan ook aan de deur hoor.
0: Ja. Nou ja, goed. Leuk.
1: Ja, het concert begint om 4 uur. En het is meestal, ze doen meestal 2 sessies van 3 kwartier. En dan meestal een half uurtje pauze, 20 minuutjes pauze. En dan beginnen we weer. En dan is het ook weer klaar.
0: Ja, ja, nou ja, en het parkeerterrein is ook niet te missen. Ik reed er van een week langs. De aanhangbiljetten, ja, de grote borden staan er al. Ja. Dus dat is ook een heel warm onthaal voor zo'n artiest.
1: Heel leuk, ja. Ja, ze is ook altijd heel mooi. En het is ook wel mooi. Ik heb dan maandagochtend ga ik nog een fotoshoot met hem doen. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Want hij had ook wat goede nieuwe beelden nodig. Dus die mag ik dan ook wel maken. Dus dat is ook wel mooi, ja.
0: Ja, nou, we hebben nog een nummer voor hem klaarstaan. Lekker. Ja.

0: heerlijke klanken van Bob's nummer. Sumner. Die MN-combinatie, dat doet het hem. Meestal krijg ik het er wel vloeiend uit. Laatste concert deze zomer. Ben je al met de volgende bezig?
1: Laatste concert, ja. Wat zich weer aandient. Als het wat is, dan komt het op de lijn. En dan gaan we het weer doen. Ja.
0: Nou, dan hoor ik het graag.
1: Ja, tuurlijk,
0: dan ben je weer van harte welkom om hier weer plaats te nemen. En dan kunnen we het weer over hebben. Je had een heel mooi lijstje met muziek meegenomen. Als je een keuze mag maken, welke plaat zou je nou willen horen?
1: Nou ja, we hebben toen ook een concert gehad in 2019 of zo, of 18, van G.P. Harris. En ik vond, G.P. Harris was toen nog nooit in Nederland geweest, of hij is nog nooit in Europa geweest. Dat was de, zeg maar, de zingende timmerman, want hij is carpenter, hartstikke mooi. En toen zei hij, ik ben nog nooit in Europa geweest. En hij was daar met een band, en dat was ongelooflijk dat hij met die band daar was, want hij is nu nog wel eens in Nederland en in Duitsland veel, maar dan is hij altijd maar met een artiest. Want het is voor een artiest is het best moeilijk om met een band te toeren in Europa. En dat zegt Bob Sumner ook. Ik kom eigenlijk, als ik met een band ga toeren dan in Europa, dan moet eigenlijk altijd aan het eind van de rit moeten geld bij. En dat is dat houdt natuurlijk ook een keer op voor die mensen. En dat is zo jammer. Dus daarom maken ze het team steeds kleiner. Want als je nou met z'n zessen bent of met z'n tweeën, die hotelkamers moeten ook geboekt worden. Hè. En dat is natuurlijk wel een ding. En GP was dan met zijn hele voltallige band, was hij met pedal steel en drums en twee gitaristen had hij. En zelf natuurlijk een fantastische zanger en gitarist ook. En dat vond ik wel een hele mooie. Een van de hoogtepunten in de historie, onze korte historie nog maar, van de cultuurfabriek Kooijaap. Maar dat vond ik wel G.P. Harris, ja.
0: Ja, het nummer is To The Doves.

0: Ja, J.P. Harris, ook al eens een keer in de cultuurfabriek Kooiaap geweest. Er zijn toch al heel wat bekende en onbekende namen bij jou geweest. Dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk.
1: Ja, Corp Lunt, natuurlijk die Canadees. En, we hebben heel veel grote dingen gehad, eigenlijk. En eigenlijk een hele kleine exposure.
0: Ja.
1: Het zal wel onszelf liggen, hoor.
0: Ja, nou ja, goed. Nederlandse artiesten ook. Sunke Lent en Edwin Jongendijk.
1: Edwin Jongendijk is een mate. Ja, hartstikke leuk.
0: Ook
1: ja.
0: Heel erg leuk. Hilde Vos, die ook regelmatig hier bij mij in het programma voorbij komt. Die houdt ook wel van heel dit soort zaaltjes.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja, Boas heb je ook net ook al genoemd.
1: Boas en zo.
0: Dus ook als je artiest bent, gewoon contact opnemen met Henk Bleker. Ja. En wie weet sta je de volgende keer wel zelf zo'n heel groot op zo'n billboard.
1: Of in een voorprogramma, hè?
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Henk, ik vond het echt enorm leuk om gewoon met je gesproken te hebben. Ik zag nog wel, je hebt een camera meegenomen. Is dat nou de camera waar je alles mee hebt gefotografeerd? Of het grote delen?
1: Nee, maar ik denk ook wel eens van, ik heb ook wel heel vaak gehad, had ik geen camera bij me. En dan miste ik toch iets. En dat vond ik, dacht ik, allemaal, ben je nou een fotograaf? Ik moet hier neer zijn camera bij je. Dus deze neem ik eigenlijk altijd mee.
0: Mensen zeggen ook tegenwoordig met de telefoon van,
1: tuurlijk.
0: De beste camera is de camera die je bij je hebt.
1: Vind ik ook.
0: En dan met je telefoon is
1: is ook goed.
0: Maar jij bent niet van de fotografie met telefoon?
1: Nee, ik ben nog wel. Ja, kijk, ik ben echt met film opgegroeid. Hè, dus met het zelf ontwikkelen en op verschillende formaten negatief schieten. Of diapositief. Dus ik ben nog een beetje een oude stempelfotograaf. Ik hou van mooi licht. Ik hou van compositie. Ik hou van vorm. Ik hou van inhoud. Ik hou van restvorm. Ik hou van kader. Ik hou van standpunt. Ik hou van allemaal dat soort dingen.
0: Ja, en met zoiets kan je dat allemaal nog lekker allemaal zelf bepalen.
1: Ja, en het vertraagt ook. Hè, een kamer. Een beetje wat een klassiekere camera, die is wat minder snel. En die moet je echt instellen. En dan krijg je een soort vertraging van het beeld. Dan moet je beter kijken, moet je langer kijken. Ik ben een fotograaf van dat vind ik mooi.
0: Ja, nou, we kunnen nog uren doorgaan. Helaas, mijn uurtje zit er gewoon op. Je komt gewoon nog een keer. Ik vind het heel erg gezegd. Ja, we hebben al de verjaardag van Willie Nelson genoemd. En daar gaan we er ook mee uit. Maar niet voor iedereen een hele fijne zondag te wensen. Henk Bleker, nogmaals bedankt voor zijn komst. Wij zien elkaar in ieder geval 17 mei. En ik hoop dat iedereen nou ineens denkt van, goh, het is een beetje regenachtig. We pakken de auto. We gaan richting Ouwelijen.
1: Het is zondagmiddag. We hebben ook na de tijd lekker nog een lekkere kroket kun je krijgen. Dus het is allemaal prima.
0: Nou, helemaal fantastisch. Ja. Iedereen bedankt. En Willie Nelson. En he is the last man standing.
1: Absoluut.

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. De politie onderzoekt of een grote brand bij een dessertbedrijf in Ermelo is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit op een industrieterrein en verwoestte het pand volledig. Volgens de politie wordt een misdrijf niet uitgesloten en zijn onder meer camerabeelden bekeken. Of er al verdachten in beeld zijn, is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. En Oekraïne heeft opnieuw de Russische olieindustrie aangevallen en daarbij twee olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
4: Nieuws, sport en muziek.
5: Zilte middag.
4: Pieter en Steven Vellinga.

0: Ja, welkom weer naar de uitzending van de Siltermiddag. Op deze snel 3 mei. Het is 3 minuten naar 1 en dat betekent hoor, dat de simprogrammering met begonnen is. Dan beginnen we in Oeren.
1: Dat moeten we nog wennen, hè? Steun.
0: Tino mij natuurlijk, ja, jij spreekt al. Mijn naam is
1: je eerste keer is wedstrijd. Nou.
0: Ja, dan moest nog ik jaren beginnen.
1: Ik
0: ben hier nog een beetje inhouden, dat stinkt.
1: Nou, ik ben even op visite geweest. Dus wie aanhoudt over. Het wie ietsje meer aan het
0: volgen.
1: En wij wie een krekvertrouwen werd er in wij thuis. Dus dat zien we mooi in.
0: Oh, fantastisch.
1: No? Dus ja, we hebben het hebben jullie, dat was graag weten, denk ik.
0: Zeker.
1: No?
0: Zeker.
1: We hebben jullie, we zitten aast in Weiden bij Alfred Miedema. Die had de afdeling van de hoofdklasse. Of, nee, dat is net wie, net de hoofdklasse. Dat moest ik even nog wennen. Maar het is natuurlijk alle keertjes de start van de. Het keerseizoen is altijd in Weiden, hè. Ja. En bij de dames ben je in Reduzum straks. Dus daar zit Henk Hempen. Dus geef je haast niet gelijk in. Maar en het tweede uur, dan kom hier drie jongens van de zachte balpersij. Die zullen even wat vertellen over de zachte balpersij. Want het is de 15 hier en het wordt groot uitpakt.
0: Ja, ja we hebben verschillende dingen al over verteld, ja. Hè, hoe groot dat wordt. Maar we kunnen nog meer...
1: Ja, we kunnen zeker. Dat is niet mooi dat ze wat te vertellen. Hè? Dat
0: ja.
1: Nou, want ja,
0: hoe komen ze hier net?
1: 100 hier sportclub Friends at Wiester. En daar ben de man ik in het bestuur. Hè? Dus
0: ja.
1: Die hebben al 3 dagen een feestje aan, denk ik. Maar laten wij eerst maar even. Ik denk dat wij eerst maar even. Laten we eerst maar even naar.
0: Nou, is het verste verslag houden bij de dames van dit seizoen. Hè? Dus jij hebt het hele seizoen weer in alle wenkimmers van Friesland. Henk, ja. Hempenius.
2: Ja, goeiemiddag, heer.
1: Goeiemiddag.
2: De studio. Ja, goeiemiddag. Ja, het blauwe trouwens altijd hoofdklasse wedstrijden. Zowel voor de vrouwen als de mannen. Maar dat even ter zake in dit geval. Als het een afdelingswedstrijd is, maakt het niks uit. Oh, dat soort de hoofdklasse net mooi doen, heren.
1: Ja, oké. Ja, daar heeft ook Likon.
2: Dus... Maar ja. Dat hindert niks, dat maakt het niks uit.
1: Dan heb je ook wat meer ervaring als mij, Henk.
2: Ietsje meer. Dat scheelt net zo heel veel.
1: Nee, oké. Dat is weer. Nee, dat is weer.
2: Maar ik neem eerst de eerste lijst, maar zo mooi hem terug. Want die is ondertussen hier natuurlijk al lang verkeerd in. Ja, Reduzum van de morgen om 10 uur uit aanzetten. Trek je een partoer op de lijst. En wat nou is dit hier, we hebben 2 KNKB-partoeren. Dat betekent dat vooral die en dat die natuurlijk ik van de heren. Als je geen afdelingspartoer hebt, dan kan je los op Jan en bij de KNKB. En dan een keertje. Als waren onder een neutrale vlag, in dit geval onder de vlag van de KNKB. En er staan dus partoeren op van de KNKB hier in Reduzum. Ja, en die ben aardig op wooi, zou ik maar zeggen. Het eerste KNKB-partoer, Louise Krol, Rikster Winia, stonden zien hoe Wiet Marsen. Annie Koopmans, Selma van der Molen en Vrouwkje Westgeest. Ja, daar gingen de bordjes in je kant door. Het partoer van Annie probeerde het wel, maar kreeg een geen grip op Louise en Rikster. En dat betekende dat het partoer van Louise en Rikster Winia, Louise Krol natuurlijk en Rikster Winia, trouwens de tweede liste gaan. Meer spanning ziet er tussen de Bolzwart, Tessa Westra, Rix Blanke, Noël Elzinga, Sjint Tjum, Afke Sielstra, Janne Palma en Gerbrich Koster. Ja, dan nam het bedoel van Tjum een traaimier voorsprong. Nou wordt het nog even spannend, dat we traaien eerst in de leek. Dan is het toch uiteindelijk het proef van Tjum wat een 4-3 voorsprong neemt. Maar ja, Bolzwart jouwt het net op, maar komen uiteindelijk te kwad op 4-5. En 4-5 zoals Gerbrich retour tot van de keers en dus zijn nou die tweede list. 5 en 6 dan op na een KNKB-partoer. Annette de Haan in dit geval, maar Iris Oosterbaan. Sint Makkem, Lieke Tuinier, Anouk Smink en Larissa Smink. Dat wordt uiteindelijk een hele mooie partij. Het bedoel van Annette en Iris nemen maar liefst een 4 om hier voorsprong. Dan komt de spanning wat weer om, want het wordt uiteindelijk 4 om het draaien. En dat wordt eigenlijk 4-4 en 6-2. Alles in het voordeel van Annette de Haan en Iris Oosterbaan. Dus ik zei naar die tweede list. Ja, Lollum, Maaie, Mirte Joustra, Britt Joustra en Jelde Koopmans maken er een fantastische partij van Sint-Sijs Bierum. Anna Enema, Vierde de Vries en Rianne van der Walt. Ja, het wie uiteindelijk eerst Lollum wat de touwtjes in hand nam. Ze kwam op een schinnetraai eerst een voorsprong. Dan wordt het traaien met 2. Het wordt 4 om het traaien. En uiteindelijk wordt het 4 weer een week en 4 Sijs in. Dan is het uiteindelijk toch het bedoel van Jim wat on het. De partij van Sjoerd Bierum wat onlangs aanloopt. Want zij willen de keerste passeren en daar mag je inside dus naar die 12 list hier in de Duzem. Gewaaien hier dan. Berber van de Goot, Richt van de Velde en de Master van de Goot. Sjin, Jesterijn. Maar Rudy Kronik, Jeske Terpstra. Ja, en Goedhold, Sietske Akema. Ik ben erom even op de keertje hielden. En zij is aan de opslag bij Jesteran. Ja, dat waren uiteindelijk 0-5 en 4-6. De laatste partij op die eerste lijst is ondertussen ik, Keerst, Sint-Anne, Maya, Aisha, Mahmoud, Sophie, Kroondiek en Noël Hiddinga. Sint-Ronriep, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Sandy Tsadi. Dat waren 1-5 en 2-6. Een zitbal van Iris Veldman levert Dronriep de tweede omloop op. En steend nummer hier, Makem 2, zeg maar, Mare Dijkstra en Indy Tuinier. En dan hebben we op die tweede list hebben dus dan de volgende partijen staan. De nummers 13 en 1. Makem 2, Mare Dijkstra, Indy Tuinier zien het KNKB partijen, Louise Krol en Rikst Winia. Fjouwers zien 5, Jim Afke Sielstra, Janna Palma, Gerber Koster. Zien het partijen van het tweede partijen van de KNKB, Annette De Haan en Iris Oosterbaan. En 8 zien Sien, Sois Bierum, Anna Enema, Vierde De Vries en Rianne van der Wald. Zien Jesteroen, Rudy Kroondijk, Jeske Terpstra, Sits Kagema. En dan als laatste het partij nummer 12, dat hier een steent nummer. En dat is Dronriep, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Sandy Tsadi van Safir vanuit Reduzum.

0: Ja, die laid back my sunshine reggae.
1: Ja, we dachten natuurlijk dat de zin en net een huis daar komt, dan laten wij de zin en de huiskamer in komen, Steven.
0: Goed bedacht.
1: Sunshine reggae, ach jongen. Wij nemen naar Woidem daar, hè? Alfred Mierdema. Alfred, goeiemiddie.
2: Ja, een hele goeiemiddie, man.
1: Hoe was hem nou een beetje droeg?
2: Ja, zeker. Oh, de heer kurkdroeg op dit moment.
1: Kurkdroeg,
2: en
1: perfect.
2: En weer prachtig keert waar.
1: Mooi. Dan brand los.
2: Zeg even... Ja, Tomer.
1: Ik zou branden los.
2: Ja, Bramelo. Nou, natuurlijk om vanmorgen jou te zien is deze bekende bangma-partij hierin. Waar je moet aanzetten. De heren haatkassen, de aardraap van het keertseizoen 2026. Ik zal even de eerste les mijn intro nemen. En dat winnen de patoeren 1-2, Belsum, Tjendambad. 4 minuten en 6 fjouwer winnen de patoe van Belsum. Nummer 3 en fjouwer, Witmassum, Tjend het KNKB-patoer. Ekkeer is 1 KNKB-patoer op de lijst. Maar het patoe van Witmassum winnen 4 minuten en 6 fjouwer. De roer riep waar nummer 5 in Huzem, 6 4 eerste klik en 4 6 woon het patuur van Huzem. Zo'n 10-8, Mantgen 10 eerste rijn. Het patuur van Mantgen woon maar 4 om het waar en 6 niks. Ja, en natuurlijk van Mantgen keert het aan de bos, mooi. Nog een zingen, min het keertje in Boldwit, weer een hele mooie partij. Het patoe van Boldwit, die om mij 4 om niks voor. En het patoe van Minneke Helling, en die woont op 4 weer een klik en zoit klik de partij. Noemers Alwe en Tolwe, Dronriep Ingen Haas. Dat waren 4 om niks en zoist waar van Dronriep Ingen. Noemers Tretjen en Vietjen, Arem, Tjen Frentje 2. Woon op toe van Arem of 4 om 4 en zoit niks. 15, 16, Tjum, Tjen, Moralises. Woon op toe van Moralis, maar 4 om 3 en zoit gelijk. Toen op toe van Woidem, Tjen, maak hem dat weer gespannen partij. 4 weer een gelijk en zoit geluk. Woon op toe van Woidem, krijgt de partij. En dan noemen ze Njootje en Toijder, Weesem, Tjen, Bitgem. David, ik 4 weer een gelijk en zoit gelijk. En op toe van Bitgem, woon die partij. 21, 22, Sint-Anne-Prachie. Tjent Ljauwert, waar 4 om het waar en 6 fjouwer voor het toe van Ljauwert. 23, 24, Zwaartje en Exmara. Woon op het toe van Exmara, maar 4 om in en 6 waar. En de laatste partij op eerst omloop. 24, Bolte 2, Tjent Frentje Dingen. Woon op het toe van Frentje Dingen, maar 4 om in en 6 fjouwer. Ben je dus op het waardelijst en natuurlijk straks volle meer daarover.

0: Ja, hoort, snap it up with the power.
1: Ja, wij gaan even naar Henk Campagne zien. In Reduzum, Henk. Hoe is het eigenlijk met de deelname? Ik heb wommels net op een lijstje, jongen. Ik ben nog een peer net.
2: Nee, dat klopt. Detro gisteren natuurlijk ik die bij de KNKB heb doen. En je zit eigenlijk misschien min of meer ik nou in de vakantietijd. Het is, dus dat heeft misschien zijn invloed ik. Maar ja, dan krijg je de nieuwe bos zit nergens meer en we hinden er even door. Je mist er samen een stuk of drijfje al bedoelen, ouderings bedoelen, die er gewoon je net binnen. Ja, er ben trekje bedoelen wol. En ja, dan heb je het dan je wordt even maar dan.
1: Ik snap het. Ja, ik snap het, Henk.
2: Dus,
1: het waren
2: ja, ondertussen. Ja, dat waren listen. Daar is in je partij is er ondertussen al vanuit. Want ja, dat krachtverschil wie gewoon simpel wordt groot. Dat wie het twaalfde partij van Makem, Mare Dijkstra in die tournier probeert. En het woltje in Louise Krol en Rick Stavinia. Ja, dat verschil wie echt wel vierste de groot. Want de botjes gingen al hier in je kant door. En daar waren dus 0-5 en 2-6. Zitbal van Louise uiteindelijk levert hun de hele finale op. Ja, in die hele finale ben ze ondertussen al uit aanzetten. Kom ik zo op, zien wie zij steen. Nummers 4 en 5, die mag ze er weer. Ja, 4 en 5. Maar ze werden een prachtige uiteindelijk. Nou, wordt het een prachtige wedstrijd. Tjum, Afke Sielstra, Janne Palma, Gerber Koster moesten in de achtervolging op het tweede KNKB-partoer aan Net naar Haan en Iers Oosterbaan. Want ja, dat partoer dat ging vliegend uit de stadblokken. Komen we op een schinnen voor eerst en voor. En langzaam maar zeker krijgt Janne haar beide maten, Afke en Gerber meer en meer grip op de wedstrijd. 4 om 1, 4 om 2, 4 om 3 is het nou ondertussen 4 eerst en week worden en 4 gelijk. Dus die partij die laat weer volledig iepen wat dat betreft. En kan dan in één keer samen weer alle kanten op. Dan de laatste beide partijen van die tweede omloop. Dan ben de nummers 8 en 10. Soibierum, Anna Enema, Vierde de Vries, Rianne van der Wald, Sint Jestrein, Roelie Kroondijk, Jeske Terpstra en Sietse Kakema. Ja, dat gong de beide eerste bordjes waren mooi gelijkmatig verdeeld tot de eerste gelijk. Dan rint het bedoel van Jestrein, er rint even fut naar een traai meer. Ja, ik denk hier de spanning moeten we hebben om, want daar is het op dit moment traai om het waar. En dan ging het ik zoiets waar in het voordeel van Jestrein. En Sietse Kakema zei je mooi de keert verdedigen hier die het vlak voor u sluit. Ja, zowat tussen de middellijnen en de voorlijnen in. En deze Sietse die opslag neem ik nog maar even. Mooi, want ja, ze kennen de voorsprong verder uitbouwen. Nou, misschien wel de 4 om het waar. We zullen het al wat zien, maar de Sietskaker maar brengt de bal achterin bij Vierde de Vries. Oh, die slaat hem vlot maar naar de groen. Ja, dat is dus net genoeg, want die bal die smoort eigenlijk vlot in het gas. En zij komt het bedoel van gisteren in ieder geval op een 4 om het waar voorsprong. Ja, zet ik al zo. De eerste hele finale is uit aanzetten. Dat binnen nummers 12 en 1 hier in Reduzum. Dat is het bedoel van Dronriep. Maar je natuurlijk Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Sanne Itzardi. Ja, en zij binnen een gangje in. Dus het eerste KNKB-partoe zit, maar wat als eerste in ieder geval op de lijst staat. Louise Krol en Rick Stavinia. De eerste bordjes zijn gelijkmatig verdeeld. En op het moment hing het er een schinnershuis in voordeel van partoe van Dronriep onder Telegraaf.

0: Ja, James Brown, wie dat Living in America.
1: Ja, wij gaan even naar Voidem daar. Alfred, bij ben ik net een soort tour, daar mis ik nou wat.
2: Ja, zeker, daar mis ik een tour. We hebben zo'n van de tour opgelegd. Ik ben eerlijk zo net helemaal op hechten wat het oors weer. De win was dubbele tour bij, die ben er nou ik bij natuurlijk. Maar ja, ik neem een tour als Sint-Jabik, dat mis ik toch opgelegd.
1: Ja, Wommel zit er net, dus Wommel zit er net onder de oren. Nee, die doet net mooi.
2: Terrein, ik net zeker.
1: Ja, juist. Terrein al. Juist, Terrein in de Lauw.
2: Sorry. Zie ze staan. Ja. Foutje.
1: Hier niks, jongen.
2: Ik mag er weer in komen.
1: Daarom. Ik zoek recht zeggen, de winter is west vandaag. Dus dan moet nou weer...
2: Ja, ik mag weer door de bak.
1: Dan moet weer door de bak.
2: Ja, maar dit is leuk werk. En natuurlijk, ik zit hier het warm op. Ik... De keertjes zitten in het aanhouden. We zien nog de partij tussen de nummers Inge en Draaien, Belsum, Mooi Corné Tuninga, Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. Die keertjes zien om het draaien, Wietmassum, Jari Visser, Redmer Sagemans en Jaren Hofstra. Een mooie partij om te zien. En op dit moment zit het waspulling gelijk en een skin of jouwer voor het toe van Wietmassum. Zo is het zien zongen, dat ben Huzem, René de Haan, Steven van der Meer en Jarko Kingma. Die keertjes zien Montgem, Gert Arne van den Bos, Gjeltier de Groot en Tieme Jonker. En daar zit het op dit moment 5 om het draaien in het voordeel van het patoer van Montgem, volgens mij. Nee, 4 om 4 wordt het, maar het is wel in het patoer in het voordeel van Montgem. Jochentje Alben, Minnetke, Mattenbergsma, Jurrit Ozinga en Hendrik Kotera, Tsikkeertje, Droonriepien, Tjesse Steenstra, Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. En dat is ik een mooie partij om naar te zien. En dat is hier de draaien eerst glik en 4 glik. En dan hebben we nog nummer Stretje en 4 16, Arem, nummer 13, Germ Epema, Dirk Henk Kupers en Jan Bouke Talsma. 10, nummer 16, Marilis, Johan Sipma, Siebe Veenstra en Jan Bandstra. En destijds het Fjouwerom in het voordeel van het lijstnemende patoer. Ze keert ze nog in 5 perken op dit moment, maar eerder als de partij u dan gissen, wordt het veel te verloren uit draaien perken. Nummers Sontje en Njootje, nee, die zit we nog op de wacht zien. Boydem die keert ze aan zien. Op de oef van Bitchem en 22 tegen 24, dat is Ljouwer tegen Exmarre en die partij is ik nog op het waarom op. En nummer 26 Vriendendingen, dat had een steend nummer.

0: Ja, Dan Hartman wie dat. I Can Dream About You. Nog een plaats uit de 80's. Right?
1: Ja, klopt jongen. Wij gaan even naar Reduzum, de damespartij, afdeling Henk Hempenius. De tweede omloop nog steeds, Henk.
2: Ja, nog steeds. En ja, er zit echt wel spanning in die partijen. Hier hebben we nummers 4 en 5. Die zijn nog steeds aan het keersen. Het tweede KNKB partoer. Annette Haan, Iris Oosterbaan, staan nog steeds op het keersveld. Het partoer van Jim, Afke Sielstra, Janne Palma en Gerbrecht Koster. Het is ondertussen wel wedstrijdpunt voor het tweede KNKB partoer. Annette Haan, zij is onderwijs naar die opslaglijn. Brengt de bal naar achterin bij Gerbrecht Koster. En ken, Iris erbij, die kent erbij. En dan moeten de dames van Jim heel erg snel wezen en ze reageer ik heel erg snel, want het is uiteindelijk Janne die er heel goed bij is in het tussenspel. Ze keert de bal van de keerts en dat betekent dus dat die partij nog net in is. Het wordt vier om vijf en zoals jullie. Ja, en dan hebben we de laatste partij op die twaalf listen, 8, Sint-Sien. Betoe van Jester Oijn, met Rudy Kroondijk, Sietz Kagerma en natuurlijk Jeska Terpstra. Ze hebben nog een gang zien het betoe van Sijs Bierum, Pieters Bierum. En dat is Anne Enema, Vierde de Vries en Rianne van der Wald. Ja, de wiet krijgt 4-2 en zoals jullie. Ja, en dan krijgt uiteindelijk krijgt Jeska de bal in het vaarperk en die werd er wel hier, maar die bal die keert een heel line over de boppen in hier in Reduzum. En dat betekent dus dat in het Peru van Jester Oijn in ieder geval als eerste het vijfde eerste pakt. En nu is het Annette de Haan die de bal opslaan mocht op de 4-5 en de Cycle League, het tweede bekraken bij Peru. En daarmee pleegt zij een prachtige zitbal, Annette. En daarmee ging zij dus ik naar de hele finale. Dus in die hele finale hebben we dus eigenlijk twee KNKB-partoeren in de eerste. De eerste hele finale is al on de gang. Dat gaat tussen de nummers 12 en Inge. En dat zijn natuurlijk de partoeren van Droomriep. Iris Veldman, Lisanne Skaringa, Senitza. Die zijn binnen de gang. Zijn Louise Krol en Rick Stavinia. En dat gaat mooi gelijk op. Bij partoeren met aardig om elkaar wegen. Het wie krijgt eerst een gelijk. En dan wordt het uiteindelijk op een eerste gelijk. En zoals jouw Bobberslaf van Lisanne betekent spul om het eerst. En daar krijgt een boetenslag van Iris Veldman vervolgens op de Vjouwen Sois. Betekent dus een spul om het. En dan heeft het bedoel van natuurlijk de twaartal Louise Krol. En het in ieder geval de voorsprong werd pakt Louise natuurlijk samen met Rick Stavinia. En zij staan dus op dit moment draaien het waar voor. En dus de tredde hele finalist is dus bekend. En dat wordt het twaartal kraken bij Petour. Dat is Petour nummer 4 op de list hier in Reduzum. Yes.

0: Ja, Spargo wie dat. Just for you. Kwam zij net uit Utrecht, die band? Spargo? Ik zit er even goed. Het is wel Nederlands band natuurlijk. Of niet Den Haag?
1: Ja, dat, ja, Den Haag ook. Volgens mij Den Haag. Maar dat weet ik al. Ik zou even vroeger, dat zou ik al heel vaak
0: zeggen. Ja, dit, no? Dat is een heel bekend verhaal.
1: Ja. Dus, nee, dat weet ik.
2: Toen ze nog jong
1: is. Maar volgens mij Den Haag. Volgens mij Den Haag. Ik denk je neemt maar vanuit.
0: Ja.
1: Maar ja, we gaan even naar het kerstdag in Weidem, Alfred Mierma, Alfred, wie maakt het daar?

0: Nou ja, min het geen Maarten Bergsma. Jurrit Ozinga, dat mooi als Faris en Hendrik Kootstra achterin. Ja, dat is een mooie partij naar de zin. Ek de partij tussen Belsum en Wiet Massum is een mooie partij naar de zin. Dat is het ik vier om een fjouwer en zoiets fjouwer. In het voordeel van, even zien, van Belsum. Ja, ik ben een mooie partij om naar de zin, man.
1: En, ja, dat is de Droliep is een grote favoriet. Ja. Minnes is een favoriet. Ja. Die beeld zien we gewoon.
0: Ja, die keert zien dus dat gaat eigenlijk niet nou.
1: Dat heb ik in de gaten.
2: Ja.
1: Dat in de gaten. Net zo'n verstand van Kirsten, maar dat is
0: ook wel. Ik kan hem daar wel een beetje in begeleiden natuurlijk.
1: Ja, uiteraard, uiteraard.
2: Dat ging ook voor u, Alfred.
0: In de muziek kan ik hem net begeleiden bij die band.
1: Dat weten we wel vast ook graag. Dat komt eigenlijk wel. Nou?
0: Oké, ik denk goed net om te vregen.
1: Als ik die beste wand bloost, Alfred, dan komt dat eigenlijk wel.
0: Ja, uiteraard doe ik mijn best, altijd.
1: Daarom, dan komt het thuis wel.
0: Maar ik zie hem nog heel even toch in bijpraten hoe die twaarom op wedwinst zitten. Noem eens in het draaien waar ik al zei. Noem maar in Belsum, Corné Tuninga, Wietse Wassenaar, Thomas Dijkstra, Tim Wietmassum, Jari Visser, Redmer Sagemans en Jorn Hofstra. En op dit moment, zit Corné Tuninga kleef voor zijn opslagbal. Er loopt een hele lietse keerts op dit moment. En hij gooit een bal boeten. Dus een zitbal brengt de winst van de patoe van Belsum. En die kind dus naar de trein omloopt. Noem eens Soistje en Zongen. Huzem, René de Haan, Steven van der Meer, Jarko Kingma. Die keerts je Mantgum, Gert Anne van der Bos, Jaltier de Groot en Tieme Jonker. En destijds vier wezen gelijk. Soit gelijk, maar die partij is dingen, neem ik aan. Zeg even mijn secondant even jaren wie dat doen hè. Klaas, wie had die partij woon van Mantgum?
3: Dat had Huzem moeten.
0: Dat had
3: van der Bos, alles onhang.
0: Alles onhang, boeten van der Bos en het bedoel van Huzem gaat verder naar de treinomloop. Jongens in Alwe, wat ik krijg, het zou in het keer, Matten Bersma, Jurrit Ozinga, Hendrik Kootra, Tjindro Riep Ingen, Tjisse Steenstrijd, Jan Laas van Beem en Rick Minnetsma. En destijds het. Ja, 5 om 4 in het voordeel van Droriep en een 12 van Minnetskeer. En dan noemen we Stretje en Sectje heb ik hier dan nog Arem, Germ Epema, Dirk Henk Kubus, Jan Bouk Talsma. Tien noemen we Sectje en Moralusus, Johan Sipma, Siebe Veenstra en Jan Bandstra. En daar is hier het 5 om 1 in het voordeel. De partij is ik die in, dus het bedoel van Moralusus wint de partij op 5 om 1 en zo het klik. Straks wordt het spul even stil, want het veld wordt even in kwaad, dus straks voor meer keertsen.

0: Ja, denk ik dat de favoriet had, hè? Michael Jackson.
1: Nou, verschrikkelijk. Ja.
0: Is het de Shadows? Ja, de eerste helft is de seizoen van Heerenveen?
1: Nee, nee, ja, de eerste acht minuten en toen maken ze je nul, hè, al.
0: Ja, er zit nog steeds nul in.
1: Ja, nog nul in je dan. Ja, ja, ja. Wie een prachtig doelpunt trouwens.
0: Luca Ooyen.
1: Ja, weer een mooi doelpunt.
0: Ja, nul in je.
1: Geweldig doelpunt.
0: En zit er nog steeds 12 minuten spelen daar.
1: Ja.
0: Verder binnen nog een aantal wedstrijden in deze speelronde te spelen. PEC Zwolle neemt onder andere op het Heracles. Fortuna tegen Feyenoord, dat is wel een belangrijke wedstrijd. Want Feyenoord krijgt echt goede zaken om platte plak. Hè. Ajax pakt een puntie bij PSV.
1: Klaar in de 100ste minuut.
0: Ja, en NEC verspeelt eigenlijk wat punten bij Telstar.
1: Ja, klopt.
0: Ja, goed, dertig keer Feyenoord wil Utrecht in het Fortuna zit dat. Wie ik de winnaar van het weekend weer is, FC Twente nog. Hè. Die met een watje AZ, Utrecht nog.
1: Ja,
0: maar stel Feyenoord die verspeelt toch punties. Dan kan Twente samen eens heel dichtbij.
1: Ja. We zullen het zien.
0: Van de plak komen. Ja.
1: Ik denk dat we nog gauw even naar Reduzen met Steven, naar Henk en Peenjes. Henk?
2: Ja, dat ken altijd, Pieter. De hele finales die zijn compleet bekend nu hier in Reduzen. De eerste hele finale die is al zowat op de helft wat dat betreft hier in Reduzen. Die hier tussen nummers 12 en Inje. En dat is natuurlijk het partoe nummer 12. Dron Riep, Maya, Iris Veldman, Lisanne Scaringa en Sandy Tsardi. Ze zijn nog een gangje in het eerste KNKB partoe, Louise Krol en Rix Winia. Daar kom ik zo op waarom, want ja, die beide laatste partijen op die 12 list, die binnen ondertussen ik verkeerd. Tjum, ze komen heel dichtbij, maar komen correct te kwaad uiteindelijk. Ja, Afke Sielstra, Jana Palma, Gerber Kostersjen, het Zwarte KNKB partoe, Annette de Haan en Iris Oosterbaan. Het wordt er uiteindelijk 4-5 en sorry, zitbal van Annette. En dus zei ik naar de hele finale. De laatste partij die ging tussen Sjoerd Bierum en Jes Troijn. Sjoerd Bierum, Anna Enema, Vierde de Vries, Rianne van der Walt, Sjin Jes Troijn, Rudy Kroondijk, Jeska Terpstra en Siets Kalkema. Daar hebben we natuurlijk 5 om het 2 en Sjoerd Jouw in voordeel van Jes Troijn. Dus ik zei naar de hele finale. En dan zit die hele finale erin. Je reduce hem als volgt uit. Nummer 12 dus Sjin Iem. Daarom liep Maya, Iris Veldman, Lisanne Scaringer, Senne Itzadi. Sjin het eerste partij van op de list. In ieder geval Louise Krol en Rix Winia. En de tweede, dat ben dus tol. En we hebben dan 15 Sienaars nog. En dat is het waar de hele finale. Die keer tussen Annette en Haan. Hier is Oosterbaan, KNKB per toer. Sien Jesterheim, Rudy Kroondijk, Jeska Terpstra en Siets Kalkema. En dat zijn dus de beide hele finales van de eerste ouderingswedstrijd hier in, van het seizoen hier in Reduzen. 12 Sienaars, daar ben je wel aardig op Hawaii. De Wietse krijgt spullen geliek. We hebben het 12 om het draaien. In het voordeel van partij nummer 1. En dat ben Louise en Rix. En dan wordt het keert de spanning echt snel weer om. Terwijl draaien is Kinesois. Iris keert de bal voor de keert. En dan is het draaien eerst een gelijk. En Iris bloot heel goed werk doen voor haar partij. Want ja, vervolgens op de Sois-jouwer is het opnieuw Iris die de bal voor de keert weer te keer. En daarmee komt het partij van Dron Riep op een 4-jouwer om het draaien voorsprong. En het is opnieuw voor de derde keer is het Iris dit keer in die hele finale. Die het weer op het goede plaats ziet op het goede moment. Op de zoals jouw keert zij de bal voor de keers. En daarmee wordt het 4 draaien hier in van Dron Riep. Zien dat KNKB partoe dus van Louise Krol, Rix Winia en Dron Riep natuurlijk. Maar Iris Veldman, Lisanne Scaringa en Senne Itzadi.

0: Ja, dat weet Joe Cocker, my Unchain My Heart.
1: We gaan gauw even nog naar de... hoe heet het nou? Waarom daarmee moet ik
2: in? In hoofdklasse.
1: Waarom naar de heer
0: hoofdklasse. Dat zit al bij de zachte boompc in.
1: Ja, dat zoek ik als zeggen. Ja. Dat klopt. Alfred, kom maar in.
3: Ja. Zeker de bekende bankmaatpartij die voor het waanzondigste keer wordt. Houden we het hierin, Weidem natuurlijk. Het veld is in kwarten van 4 perken, ben we naar 3 perken gegaan. En het spel is hervat en we zullen naar de partij. Dus we noemen Sontje en 20, noemen Sontje en Weidem dit, ja. Of zijn, ze zijn het zelf voor het eerst op het ware omloop bedaren. Weidem mooi, Remmel Bauma, Jip Bakker en Teun Bauma. Die keertje noemen 20, Bidgem, Paul Dijkstra, Gerard de Vries en Leon Weining. Die partij is dus ik krijg los. En dan de laatste partij op het warm op. Toen moest 22, Tjefjouwer en 20. Dat is Ljouwert, André van Dijl, Sjoerd de Jong en Kevin Jordiemstra. Die keertje in Exmara, Jarno Veenstra, Matt Leijenaar en Gerben de Boer. En die partij is dus ik krijg uit de huiszet. En Exmara heeft de eerste 12 punten. En dan krijg je de tweede perk, daar ben je correct oproepen. De nummer 27 Zinningen, 27 Frentje Dingen, Lennart Veenstra, Albert Hoekstra, Jan Team Eisma, die keertjes in Belsum, Corné Tuninga, Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. En dat wordt de eerste partij op het tweede omloop. En nummer Zoon en Alwe, dat is Montgum, Tjendroriep. Dat is de tweede partij op het tweede omloop. Dit aansten ik natuurlijk verkeerd werd. Letter en nooit van volle meer.
0: Ja, Alfred. Ja, dankjewel, Alfred. Is er nog eentje? Wij hebben natuurlijk nou...
1: We kennen nog even naar Henk, hè?
0: Ja, best.
1: Ja, laten we even naar Reduce meneer.
4: Ja, dat kan altijd. Want je laat het ondertussen even stil. Er wordt wat perken uithellen. Dat betekent dat de eerste hele finale tussen de partoeren van Dronriep, Iris Veldman, Lisanne Scaringa, Senitza. Die zien dat de KGB partoer Louise Krol en Rick Stravinia. Ondertussen dingen is het wie de trei is een leek. Dan wordt het 6-jouwer. Ja, en dan beert eigenlijk de serie van Iris Veldman. Trei is een leek, 6-jouwer. Steeds op een goede plak, op het goede moment. Keert de bal voor de keers. En dat betekent voor jou om het draaien. Vervolgens in het volgende eerst. We het op naai, zoals Fjouwer. En is het op naai, Iris Veldman. Die toch weer op het goede plaats staat. En goed is in het tussenspel. Keer de bal voor de keerts. 400 draaien voorsprong voor Dronriep. Ja, en die 400 draaien jouw zich nep en fut. En het wordt uiteindelijk voor de tweede keer op rij. Tweede keer op rij wordt het zoals Fjouwer. En wederom staat Iris Veldman op het goede plaats. Op het goede moment. Keer de bal weer voor de keerts. En daarmee loodt zij eigenlijk hun partoer van Dronriep. Naar de finale hier in Reduzem. Dus de eerste finale. Is bekend. Dronriep, Iris Veldman, Lisanne Scaringa en Zenit Sadi. Zij kennen we even in de wachtkamer, want de oude beide partoeren ben correct oproepen. Annette Haan, Iris Oosterbaan, van de KGB partoer, Tjen Daarsen, Jesterheim, Rudy Kroondijk, Jeska Terpstra en Sjits Kokkema. Ja, en natuurlijk is er een prijs beschikbaar voor de beide dames Louise en Rix. Zij winnen in ieder geval Jood een tweede prijs hier in Reduzem. Het veld wordt even een beetje aanpast, er worden wat perken nu tellen. En dan gaan we los met de tweede hele finale hier in Reduzem.
0: Ja, dankjewel Henk. Jij hebt wel dag. We hebben in het einde van het eerste oerkom van de Siltermiddag. Zometeen een hoop meer. Hè? En daar hier te krijgen hoor. De voorsprus die het maar de heer van de zachte bal PC Bin inmiddels arriveert in de studio.
1: Ja, Jaske zei jongens, ik word het komt altijd clear. Nou?
0: Ben we zometeen weer om met 12 uur van de Siltermiddag. Tot zometeen.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. De politie onderzoekt of een grote brand bij een dessertbedrijf in Ermelo is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit op een industrieterrein en verwoestte het pand volledig. Volgens de politie wordt een misdrijf niet uitgesloten en zijn onder meer camerabeelden bekeken. Of er al verdachten in beeld zijn, is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. En Oekraïne heeft opnieuw de Russische olieindustrie aangevallen en daarbij twee olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bevolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.

0: Ja, goeiemiddag. Ja. Volg mij waarom.
1: Ik denk hij valt niet sliep.
0: Ja, nee. Technisch, maar...
2: Oh, dat is even een knapje.
0: Ja, nou. De knapjes toen even goed. Maar maakt het uit. We binnen, daar gaat het om.
1: Ja.
0: En daar wist ik nog steeds.
2: Ik ben nog steeds, hè. Daar wordt even weten waar we doorgaan. Nou ja, ja, we zitten natuurlijk in Weiden, mooie Alfred Mierden, maar bij de heren afdeling en bij de dames in Reduzum, daar zit Henk en Penius bij de vrouwelijke afdeling. En hier in de studio ben Remco Prins en Jan van Duin, die vertient worden hier wordt de zachte bal is even ruzie en dus de heavy taas nemen maar hoor. En verder hebben we uiteraard muziek. Maar ik denk al we eerst maar even naar het kerst gaan en gauw even. Zullen we eerst naar Weiden thuis?
0: Ja, vind ik een heel goed idee. Alfred Biedema.
2: Alfred hier is even. Alfred. Henk Campagnes, Ireduzum denk ik. Henk.
3: Ja, dat ken altijd Pieter al. We binnen in oude aanzien van die tweede hele finale. Dat de partoe van Jijs Rijn en dat KGB partoe. Ze staan beide al op het veld. Maar ze binnen mooi de rek- en strek oefeningen bezig. En dus ik denk bij een liedje 2-3 minuten. Want de vrouw die even inslaan, hè, dan staat het over het algemeen 3 minuten voor. Tellen ze 2 minuten mee op, dan ben we wel los in Reduzum. Mooi dus die tweede hele finale, die strijd om dat tweede finaalplakje hier. En de eerste finalist is dus al bekend, dat is partoe van Dronriep. Natuurlijk maar Iris Veldman, Maria Lisanne Skaringa en Sandy Tsardi. En wie het uiteraard niet uit commercieel, dat maken we nog even een ouwe. Tweede prijs is er voor Rix Winia en Louise Krol. En die hele finale aarten die de put stiet eigenlijk van begin is Jesterheim. Maar Sitske Akema onder opslag voorin Jeske Terpstra en achterin Rudy Kronik. Die heeft hier weer een dubbelfunctie eigenlijk. Want normaal gesproken is in de vrije formatie alleen nog opslagen. Dus ja, die kent hij goed maar uit leven wat dat betreft hier in Reduzum. En het zien we dat KGB partoer van Annette, we gaan en Iris Oosterbaan. Ik denk maar Lietse, draai 4 minuten, ben je los in Reduzum.
2: Oké Henk, dank u wel. Nou jongens, Jim, mooi om je binnen vanmiddag, beide. Vader al wel over de zachte bal per se praten. Eerst even naar Juster, Jim was toen 100 jaar, maar de sportclub Cambuur. Cambuur? Nee, Vraneker. En hoe wie het feestje?
4: Ja, wij zitten nog steeds in de jubileumroes. 100 jaar... Sportclub Vraneker. En ja. We hebben een jubileumweekend gehad met zoveel wilden. Ik heb zelf een bescheiden rol gespeeld in de organisatie. Maar dat stond als een huis met z'n allen.
2: Ja.
4: En wat het weekend zo mooi maakt, zijn natuurlijk de mensen en het weer en de hele sfeer. Het was één grote reunie. Oud, jong, alles was op het park. Iedereen was vrolijk. Het was gezelligheid. Goede sfeer. Top.
2: Mooi. Ja, je meen mooi waar, hè? Dus... Nou, dan hebben we het aas nog zacht de bal. Pak weer eens een stukje muziek, Steve.
0: Janis Joplin zit klaar met me en Bobby McGee.
5: Busted flat in Baton Rouge, waiting

0: Ja, dat is Janis Joplin, maar me en Bobby McGee.
1: Ja, dit is Janis Joplin, de van de ploeg van Sound wat ik hier, hè?
0: Ja, onder andere, ja.
1: Hij weet het goed. Hey jongens, mooi mee binnen, hè, dat hier krijg ik al maar Remco, even door de zachte boven zei, hè? Dus hoe het ontstond, want ook best dit langs bij je get.
2: Nou, dat is de 15 jaar in.
1: Ja.
2: En de James en Tony wie in Leeuward bij de horecakeerserij.
1: Maar even een achternaam erbij, hè, want dan weten wij
2: één weer het woord. En Teun van de Mol.
1: Ja.
2: En die wie in de West. En die kwamen bij Verom. En die belanden in de bocht van Gené.
1: Ja.
2: En daar zie je de kerk.
1: Ja.
2: En toen hing het roer zei van, hoe kunnen wij dat hier de Frenzy te organiseren? En hoe kunnen we dat deelt zetten op een street ergens? Maar dat kwam net zo uit. En toen dachten we van, nou ja, we hadden het zoeken in huis lezen. Dan doen we het net op straat, maar op het gas.
1: Ja, maar eventjes, de zachte, ja oké, okay. dat is de oorzaak ontstaan.
2: Nou dus, ja, toen
1: waarom is het zachte bal? Waarom is het zachte bal, hè?
2: Een zachte bal, ja, maar ja, dat is mooi keertje natuurlijk. Ik maar de harde bal, een zachte bal, kan iedereen wat meer uitdoen.
1: Dat maar, is het verschil met de PC.
2: Maar ja, dat vind ik wel. En dat is voor iedereen en dat is natuurlijk heel veel het meeste keer mooi dwaan.
1: Ja.
2: En zachte bal, dat is wat makkelijker de keert natuurlijk. En, ja,
1: want wat is je functie in bestuur van een zachte bal, Jan?
3: Ja, nou, ik ben langzaam omhoog gevallen. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar ik ben erbij gekomen omdat Kees en Klaas Bindert Malda, die deden altijd alle commerciële zaken.
1: Ja.
3: En die mannen hebben in de loop der jaren die zachte bal ook gewoon groot gemaakt. Echt een succes gemaakt.
1: Ja.
3: Ook financieel. En ja, er kwam toch door omstandigheden vacature vakant. En James Gurton die zei, Jan, dat moest erbij.
1: Ja, nou dat snap ik net al de laatste zo uit, maar.
3: Nee, dus wat ik nu doe, nou, het contact onderhouden met alle sponsoren. Maar ja, James is eigenlijk de grote roerganger, ook daarin.
1: Ja, maar dit is de eerste hier. Dit wordt in eerste seizoen, zeg maar.
3: Tweede jaar
1: al.
3: Ik had het idee dat ik eventjes tijdelijke vervanger was.
1: Oké. Okay.
3: Maar ik ben erin gezogen.
1: Oh ja, nou, dan bloost er ik wel in. En Remco, wat was het ook?
2: Nou, ik ben altijd een mannetje van alles wat. Ik heb materiaalboel doorgehoord. En ja, we zetten de hele boel er mooi op. En maak je er een mooie arena van. Nou, daar ben je wel onderdeel van. Ik ben trouwens nou een beetje de penningmeester geworden. Dat is op papier dan. En mijn broer Jack, die Jack Prins helpt me direct mooi.
1: Ja.
2: Dus dan wil ik het goed regelen. Maar we doen met je nou omdat we gewoon een hele ploeg die bouwt mij op. Ja, dat is een prachtige arena wat de Delft zet om Tjukkelen. Dat is gewoon.
1: Oké. Okay. En nou klaar, dan voel ik mooi van. Hoe werkt dat?
2: Nou ja, het is opgave, is al begonnen. Dan kist hij op een site, kist hij op,
1: ja.
2: En dan kist die patoer.
1: Is er hoeveel patoer dat er op dit moment mooi door?
2: We zitten nou op. Ik denk zo'n beetje 30, dacht ik.
1: Ja.
2: En. Nou ja, dat maakt nog heel soort bijkomen natuurlijk.
3: Ik zou zeggen www.zachtebalpc.nl.
1: Ja.
3: En daar is meteen ook een link voor de opgave. En ik zou zeggen, geef je op, het is een prachtige partij.
1: Ja, dat klopt. En dan, wat is Max?
2: 64.
1: 64 per toer? Oké. Okay. Ja,
2: en dat deelt ik mooi. Nou. Dat is dan, mijn vliegersronde, dat is ik wel. En dat kist ik mooi uitkrijgen en die. De eerste keer hebben we 50 per toer, dan zien we, nou, hoe komen we uit?
1: Ja.
2: Nou, dan winnen we op een medium 4 uur en gaat kleren zo. Nou, en bij 64 per toer, dan ben je iets later. En dat rent mooi de hele dag terug. Maar als je om 9 uur begint het. Dus dan.
1: Het grote verschil is dit hier, dat de KNKB plande oors altijd om je zachte bal per se heen. Of de jaren ervoor. He, want ik ben er natuurlijk wel west, dus ik weet er wat van. En dan die in de hardklasse is ik mooi. Maar dit hier is toch.
2: Ja, ze hebben toch besloten de KNKB van, nou, we doen een hoofdklasse op dezelfde de zachte bal per se. Wij vinden het net erg.
1: Nee.
2: De keertjes, de bijbel hoofdklasse, die vinden die partij echt mooi.
1: Ja.
2: Maar wij zeggen ook hoofdklasse, maar dat de hele balkeertje, maar dat het prioriteit nummer 1 natuurlijk bij de KNKB.
1: Ja, dat klopt. Dus de jongens doen het mooi.
2: Nee.
1: Dus nee. Voor iedereen meer kans, want zij werken het aanvaard.
2: Zeker dat. Ja.
1: Dus, ik denk al een stukje muziek doorsteunen.
0: Nou, ben ik bang dat je net toch die 64 dit hier hebt? Want je hebt haast elke keer die 64 hellen. Volgens mij toch, ja. Ben ik bang dat je met dit hier dan, nou, misschien een fors minder aantal om patoeren mag je wel?
1: Ja, maar.
3: Ja, wij zijn nooit benauwd.
1: Nee.
3: Wij denken dat we altijd een hele leuke partij hebben. We hebben ook een jubileumeditie. We hebben een groot feest met de hoenderkop na afloop. En we hopen toch dat de mensen de herinneringen aan 15 jaar zachte bal per se met elkaar willen ophalen. En zich toch inschrijven en dat we toch weer volle bak hebben.
0: Nou, jij mag hier wel nog een stukje muziek, denk ik. Kom net.
1: Ja, doen we.

0: Ja, die Simply Red Hoyt, My Fairground. Wij kregen dan Alfred Miedema, die bij de Heerenhofklasse in Waarden zit. En hij zei hoyt dat hij al haar slipte. Dat hebben wij nooit. Meestal zit meestal onder zijn lippen, hè?
1: Ja, sorry.
0: Maar Alfred Miedema Alfred is niet slipte gast. Nee.
2: Nou, ik moet zeggen, de muziekkeuze is geweldig, jongens.
1: Ja, dat komt nog wel, Alfred. Dat komt nog.
2: Je hebt soms even een moment dat je denkt, nou, die koel weer even in uitzending. Maar je minder.
1: Ja.
2: En wij zullen hier nog steeds nog een mooie partij natuurlijk hier op die 22e bangmaarpartij hier bij de inbreng van het keertseizoen hier in Woerden. Ja, het is hier nog droog, maar ik zei, het is haast net leeuw, maar ik heb het idee om hier naar buiten om Woerden heen. En we zitten na de partij tussen nummer Sontje en 20 Sontje Woerden. Niet verrassend, de eerste omloop van Makkum, 4 wezenlijk zuidelijk. Remmelt, Bauma, Jip, Bakker en Teun. Bauma, die keert het in Bidgem, Paul Dijkstra, Gera de Vries en Leon Weinink. En daar staat op dit moment 4 minuten in het voordeel van Patoe van Bidgem. De tweede partij werkt naar zitten nummer 22, 24, 22, Ljauwert, André van Dellen, Sjoerd de Jong en Kevin Jordi Hiemstra. Die keert het in 24, Exmare, Jarno Veenstra, Martin Leijenaar en Gerben de Boer. En daar staat 12 minuten in het voordeel van Ljauwert en 6-2 in het voordeel van Exmara. En de derde partij, dat is de eerste partij op het tweede omloop. 26 Zinningen, Frentje Dingen, Lennart Veenstra, Allard Hoekstra, Jan Tim IJsma, die keert Tim Belsen, Conné Tuninga, Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. En destijds het eerste klik. En een skinne saus voor het toe van Belsen. Straks natuurlijk volle meer.
0: Ja, dankjewel Alfred. En net in Sleepal, hè?
2: Kom goed, man.
1: Ja, mooi.
0: Nou, best, best. Nou, dan gaan wij nog even naar de Duurzaam, waar Henk Penius druk zit bij de dameshoofdkast. En Henk, die is zo vast net in sliep van, hè? Henk?
3: Nee. Dat door even langer voordat die tweede hele finale op gang is. Ja, die is ondertussen niks op gang. Die gaat tussen het bij Joert Jules Oosterbaan aan het de H16 aan de kant van het perk. Zien we Jester Hein, maar natuurlijk een Sietskager, maar Rudy Kroniek en Jeske Terpstra. En daar hebben we ondertussen twee bootjes verkeerd. Het eerste bootje was verkeerd op de size niks, dan de bal voor van Sietske. En nou wordt die vliegend rekker voor Iris Oosterbaan. Maar ja, het is net genoeg. Het is Jeske Terpstra die op een goede plaats staat, op een goed moment. Zij keert de bal voor de keertse. Ja, zat ik al zei, het eerste bordje was verkeerd op de Schinnen Sijs. Sietske voor, dat betekent dat het eerste bordje ging. Nou, Iris en Annette. Ja, vervolgens is het op de nul Sijs. Jeske die er fantastisch in staat in het voorperk. En die bal die gaat een heel lijn fut hier over de boppen heen in het reduzum. Dat betekent eerst een lieg. En nou het reduzum of het partoe van gisteren een schinnensuis voor. Ziet Sietske maar op de boppen bij de opslag. En dan is het de beide dames Rudy en Jeska de taak om die bal die keert van een hele meter te keren. De bal komt heug op achterin bij Iris Oosterbaan. En die liet hem vallen. Die site van ja, leuk proberen Sietske. Die bal gaat uiteindelijk boeten. En zak komt er dus eerst in de league. En Sijs 2 om de telegraaf te hingen. We zijn kijk bezig mooi dus die tweede hele finale hier in Reduzum. En dus ben ik eigenlijk benijd wie als eerste dus dat spulvoorsprong pakt. Is het het partoe van Jester Hein of is het toch het partoe van de KNKB? Maar de beide dames zijn net naar haar, nou voorin, hier zo te baan achterin. En op oren kan dus Sietske Okkema de hele dag voor best op. Jeska voorin en natuurlijk Rudy de dubbelfunctie van minst op en achterin. En dan is het eigenlijk nog Sietske Okkema om die bal weer richting dat perk te sturen. Eerst een leak en size to ice. En wat er dan ook gebeurt, dan gaat Sietske is dit klaar. Jeska loopt de hand nog even aan en dan gaat het hinder om dat te treden eerst. Dus in die tweede hele finale hier in Reduzum komt die bal van Sietske maar voorin bij Annette de Haan. Die rekken een bol. En dan komt er een keertselitten van een meter of 12 voor de middellijnen. Eerst een leek en zoist waar onder de telegraaf hier in Reduzum bij de eerste afdeling van het seizoen bij de Vrouwse Haarklossen.
4: Ja, mooi Henk. Dank u wel. Hè. Jongens, hier in de studio Remco Prins en Jan van Duin van de Zachte Boppers. Hoeveel vrijwilligers doen dit hier mooi? Want, wist dat? Dus nou, over het dat hier zo net verwachten, die vraag. Ik zie die woordje.
5: Nou, het bent er een heel soort de meesten. Maar ik denk dat we wel 30, 40 vrijwilligers hebben. En dat is geweldig, want die meesten ons helpen natuurlijk. Want zijn daar kist er absoluut niet zonder.
4: Nee.
5: Nee.
4: En een paar vrijwilligers ben ontvallen. Hè. Dat woon je hem tikken in die 15 jaar. Dat woest ik graag willen hebben, Remco of Jan. Hè.
5: Nou ja, de eerste naam is Frans Poppers. Die heeft dus natuurlijk in het begin mooi opstarten. En die man die heeft natuurlijk een geweldige ervaring. Vroeger is het vastgekeerd, niet vroeger.
4: Ja.
5: En dan ziet hij, dat regelde hij. Dat ziet hij in de organisatie met Jan Bok en En nog één. En die hebben dat geweldige ding erop vastzitten. Dat was fantastisch mooi. Ik heb er al een foto van
4: maken. Dat wie ik maar zachte bal, zei maar.
5: Echt maar zachte bal. Ja. Dat wie op vast is hartstikke mooi. Ik was 15 jaar toen woon ik het daar.
4: Dat oh ja, van de ernaast het er even nog hebben woord.
5: Nee, maar nee. Zo'n Frans die staat daar naast me. En die man die had sa, maar dat kerst, dat is een prachtig man. En die had dus dat mooi geweldig hulp met erin.
4: Ja. En maar die is nou in die 15 jaar verstongen?
5: Ja. Nou, helaas is die man overleden. En dat is helaas dat jammer.
4: Ja.
5: Maar we hebben ontzettend voor aan die man hangen.
4: Ja. En dan hier is nog Johannes, hè?
5: Johannes van de Ploeg, ja. Dat is een, die keertsweek is een beetje ontstaan door Johannes van de Ploeg. Die kwam bij ons en zei van, jongens, kunnen wij net samenwerken? En hij heeft zo'n mooie arena dat het zoeken aan.
4: Want Johannes weer bij de keertsvereniging Boksta?
5: Ja.
4: Oké. Okay.
5: Nou, en die doet ook gewoon van alles. Die eigenlijk van alles hier in Friends zit. En ik vooral met het keertsen. En die man weer altijd betrokken bij. En die heeft dus daar echt maar geweldig mee geholpen. En bij ik met die keertsweekend, dat is ook een mooi ontstaan dat bij elkaar is nou. Dat alle keertfacetten, harde, zachte bal, dat alles op het zoek aan
4: is. Want inderdaad, in die weken, dat is de weken van, even nog maar de trein van de mooi volgens mij, dan begint het veld is opbouwd. Daar komt het eigenlijk op deel. Ja, en dan gaat dat de hele weken terug tot.
5: Ja. We bouwen dat voor de Pinksten, bouwen we dat op. Dan hebben we de sneeuws eerst die Jong Nederland.
4: Ja.
5: Man is de bond.
4: Ja.
5: Wij zitten de jeugdkeertserij, de squalband. De tongsjes hebben de 54 plussers. En wij als zachte bal per se de sneus. En dan de snoeis is de hoofdheer en hoofdklassepartij.
4: Dus dat is een mooi vol programma.
5: Dat is een mooi vol programma. Ja. Ik ben wel benieuwd, maar het waar hoe dat al je komt.
4: Ja, positief.
5: Maar daar gaan we positief in. Ja. En snoeispartij op dat cyclone. Ach, ja. Dat viel bij dan ook goed bij. Dus.
4: Daarom. En je hebt het voetbalveld nog niet meer nodig, dus wat dat betreft.
5: Moet het altijd zo wijzen, dan kunnen we al die tijd heen kijken.
4: Hey, de kosten van het Maidan van de keertjes, Jan. En wat houdt het verder in? Want je doet hier krijgen we de hoenekop.
6: Ja, nou ja, omdat de jubileumeditie is, 15 jaar zachte bal per se, is er inderdaad de hoenekop. Partuuren die zich opgeven betalen €20 voor één partuur. En dan zitten de tickets voor de hoenekop bij in.
4: Ja. En voor de sponsor zit er dan extra? Nee, dat hebben we net over.
6: Alle sponsoren die zijn van harte uitgenodigd, hebben tickets voor de hoenekop.
4: Oké. Nou, blijft dat.
6: En ik heb wel door, je bent er zelf een.
4: Ik? Ja, ja.
6: Hier ben ik hier welkom om het feest te vieren met ons.
4: Ja, ik ben er sowieso bij. Dat klopt. Hey, wat zoek ik nog meer vragen? Want ik hier nog wat op. Steven, neem het even door.
7: Toen is toch hier nog helemaal een speciale treatment kregen, toch?
4: Of nee? Ja, maar ja, daar heb ik nog net door. Dat is wat doors.
6: Maar even een vraag vanuit mij. Is het niet leuk? Jubileumeditie zegt de bal per se. Om zelf mee te doen.
4: Nee. Nee, jong. Nee. Ik heb zo'n hoe goed dat ze kids kennen. Dat wordt met mij niks. Ze vegen ze.
6: Samen zeg, dat, met je zoon, zou dat niet mooi zijn?
4: Ja, dat is heel mooi. Maar hij doet de marathon, dus dat wordt helemaal niks.
7: Het is nog besprutsen, maar toen bleek het toen dacht ik, de 30ste, dan daai en naai een halve marathon.
4: Maar van meesten die zeiden die wand, hè, maar de hudeballen de wand, dat moest echt naar een zachte bal per se. Want ik bedoel, ze keert dus om de wand. En ze jouwen ze oeren tinten heen. Hè, dus wat dat betreft. Dat moet ik net. Nee, ik ben aan de sideline en dan. Dan neem ik even niet en praat ik in met Remco. En even met James en zo. Dat doe ik dan.
5: Dat kan altijd.
4: Ja, nou, dat doen we dan.
5: Hebben ze een woord?
4: Ja, ik stik je muziek maar eens even.
7: Ja, net dat wel. Ik heb Steppenwolf Kleist in mooi. Born to be Wild.

0: Ja, dat is Steppenwolf, Born to be Wild.
1: Wij gaan even naar Woidem, Alfred.
2: Ja, zeker werd ik nog steeds naar de laatste paar partijen op het waarom. Op zitten zin, noem een zontje in het weinig. Noem een zontje in Woidem, Remmelbomen, Jibakker en Teubomen. Die kidsje noem het weinig Bitgem. Paul Dijk, Tragere de Vries en Leon Weinink. En op het laatst nemen de betoog Bitgem stiert maar 4 om je voor. En het is 6-4 in punten van Woidem. De laatste partij op het waarom, 22, 24 en 20, dat is Ljouwert André van Ellen. Elke zei Sonneborg, maar ik zei Sjoerd de Jong en Kevin Jordi Hiemstra, die kids in Exmara, Jarno Veenstra, Martin Leijena en Gerben de Boer. En dan is het Spullinglik en Zuidglik. En dan de eerste partij op het trainomloop, 26 in 1, Frintje de Jien, Lennart Veenstra, Allard Hoekstra, en Jan Tim IJsma, die kids in Belsum, Corné Tuninga, Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. En dan is het Traum in het voordeel van het betoog van even zien Belsum. Ja, ik. Even zien wat gebeurde hier krijgt. Ja, het betoog van Woidem pakt nou het spul. Dus dit Woidem zien Bitgem. Dit nog 4 om het waar. En dan vol in het voordeel van Bitgem. Maar zo Woidem weer opkomen.
0: Dankjewel, Alfred. Ja, dat is al meteen van die. Wij gaan dan geen naar de Reduzum, waar Henk Peens bij zit. Bij de dames hoofdklasse der Henk.
3: Ja, hier is het, die tweede hele finale wedstrijd, ja, die gaat mooi gelijk op tussen Jester Hoijn en Siets Kakema, mooie Jeske Terpstra. En natuurlijk Roelie Kronik, zij staat er achterin op dit moment. En het is dat zien we natuurlijk Iris Oosterbaan en Annette de Haan. We hebben ondertussen de paraplu weer even op, want ja, ze nou en dan ja, liek het al heel knap te gaan. En dan heen niet, krijgen we even een buiken. Maar het gaat allemaal al knap hier in de duizen. Iris Oosterbaan brengt de bal naar het Perkta. En wie krijgt op spul om het eerst en Sois jou. Dat Jeska de bal in vapper kreeg. Je wist er wel hier, maar die bal ging een heel lang door de boppen heen. Dat betekent dus spullen gelijk onder de Telegraaf hier in Reduzum. Maar die waren hele finale wedstrijd. En dan is het een boetenslag van Iris Oosterbaan. En dat betekent dus dat het toer van Jesterheim in ieder geval in dit eerst op voorsprong komt. Ze pakken een skinnerfjouwer voor. En dat is dus volledig in Liekwicht. Spullen gelijk. Hier is ze maar uit op Nijen proberen. Die komt maar heronder en brengt de bal bij naar het perk daar. En achterin dit keer bij Rolie Kroonik. Die rekent hem goed. Ken Annette erbij. En dan is de bal is boppen. Ja, zag je het in één keer even hut in het voordeel van Jester Hoijn. Stond een spul om het eerst achter. En dan werd het spul om Gulik. En dan via deze bopperslag van Rudy Kroondijk pakken zijn skin en size. Maar ja, daar hoort dan een keertje van. Wat zal het wezen? Een meter of jou of 5. Uit de voorlinie mooi. Dat betekent dus even naar Ruiter van opslag. Dan is het natuurlijk Sietse Kakema die twaalf keer verdedigen. Oh, die eerste keer verdedigen mooi. En ze stuurt weer beide dames naar voren. Rudy en Jeska in dit geval. En dan is het daar nog Annette en Iris om te proberen in ieder geval om die keertje te pakken. Want dan doe je nou volop mooi in dit eerst. Spullen gelijk dus en Skinner Zoys. Alles in het voordeel van Jesteren. Sietse Kakema stiert clear. Het de bal in handen. Beide dames ter hoogte van de keertje. Nu is het Perk stiert clear. En dan is het dan Sietse om. Maar naar richting die opslaglinie te gaan. En dan die bal richting dat perk. De stewarden komt de bal achterin bij Iris Oosterbaan. Ja, en dan staat Jeske op het goede plak op het goede moment. Zij keert de bal voor de keerts. En dan ja, draait Jeske Rijn in één keer deze partij op dit moment even om. Zij komt op een 3-0 voorsprong. Hierin de Duzem.
1: Oké, jongens, van zag de bal per se. Jan van Duin en Remco Prins. Praat get ik altijd een. Al ons kofke, want ik zit hier nu ook al hartstikke wel 4 weer, hartstikke 6 denk ik, dat er een A- en een B-klasse komen. Want ja, de B wordt wat klacht noord dat het, dat het de goede petorenblauw hoort hem samen. Nou weet ik wel, dit hier is, wordt het oorst denk ik, want de H-klasse ben er net bij, maar wat hij hem daar wat horen te zeggen?
4: Zeker. Nee, we zijn met de jubileum bezig. 15 jaar zag de bal per se en wij willen het voor iedereen toegankelijk hebben. Dus voor dit jaar mag iedereen nog gewoon meedoen. Volgend jaar inderdaad overwegen wij sterk om met een A- en een B-klasse te gaan werken. Zoals we het bij het horecakaatsen Leeuwarden ook doen.
1: Maar
4: ergens is het de charme dat iedereen tegen elkaar kan kaatsen. En dat maakt het ook leuk. Maar ik ben wel een keer met horecakaatsen Leeuwarden heb gekeken bij Jort Nodder en Lars Belsma. En mij Lennart Veenstra. Die stonden tegen Dylan Drenthe, Kees van der Schoot.
1: Ja.
4: 5-0, 6-0 en die zijn geen één keer gedraaid.
1: Nee.
4: Alles vloog over de tent. Ja. Nou, dan heb je mindere dag.
1: Ja, daar is niks om. En dan, als je, dan wordt het voor degene die dat heeft, want ik weet wel, daar ben ik wel traaie vrouw hier die dan mooi door hem samen. Dat is achter de bal per se bedoel ik, hè? Ja, had hij dan zien een Daniel Iziger, want die zul ik wel mooi doen, denk ik. Met de onderoren, ja, dan wordt het wel even een. Dan krijg je wel eens even een knauw, denk ik. Nou,
4: ja, dat is net als wat je weet dat het risico er is, inderdaad, dat je een goede kan treffen. Maar anderzijds, ja, die toppers die trekken wel publiek. Hè, de mensen komen voor de kaatsen.
1: Zeker.
4: Iedereen is welkom. Ja. Alles is leuk.
1: Daarom moet ik het net mooi doen. Daarom moet ik het net mooi doen, Jan. Nou, maar het is voor ze natuurlijk. Ze hebben dit hier wel voor die 20 euro. Hebben ze dit hier wel gratis kaart, draai gratis kaarten voor de hoenekop. Hè. Want de hoenekop boeten de keertjes om. Eerder natuurlijk toegankelijk. Nou, jongens bedoel ik.
4: Ja.
1: Wat ben de kosten daarvan? Wist dat? Ja, ik weet het wel, maar wist ook dat?
4: Ja,
1: dat wist even de financiën.
4: Nee, maar via debocht.nl kunnen tickets worden gekocht inderdaad voor de hoenekop. En voor mij 15 euro.
1: Ja,
4: zeg
1: klopt.
4: Het goed. In één keer jackpot.
1: Jackpot.
4: Ja. Nee, en het is geen geld voor zo'n mooie band.
1: Nee, maar het is wel een beperkt aantal, een limit, hè?
4: Ja, nou,
1: in principe ben ik voor jou 100 kaarten, ik het goed begrepen, hè? Voor degene die van nou de netkeersers komen en de vrijwilligers net, die hebben 400 kaarten. Dus ja, het is maar een klein aantal eigenlijk. Vast een goede band, zo als zo is het.
4: Alle sponsoren, alle deelnemers en onze vrijwilligers, die hebben allemaal kaartjes inderdaad. En die hebben wij opgekocht. En er is nog een gedeelte over van de rest.
1: Ja.
4: Maar wees er snel bij, zou ik zeggen.
1: Ja, dat wordt krap. Maar goed, dat ging dus zelf, Remco. Dus is er al door valszuiver in sleep, Remco. Dat is ook wel. Dus is helemaal in de waan van.
5: Nee, maar ik luister altijd mooi.
1: Dan luister ik goed, ja.
5: Want hier wordt hij, dan vind ik het altijd mooi. Dan luister ik altijd mooi.
1: Ja, dat is mooi. Het is 30 mooi. Hè. Hoe heb je het, Maas?
5: Nog een uur. Het is nog zo'n 30 per toer. Kunnen we nou nog op, Jan?
1: Ja.
5: Dus we hopen dat er natuurlijk nog.
1: Jan op een site. Op welke site met z'n hun op, Jan?
4: www.zachtebalpc.nl.
1: Heer, ik hoop dat hem een heel soort willen, hè? 30 mooi. Dan heb ik dat tekenen, uiteraard, want ik zal er bewijzen.
0: En dan, ja, daar is die kaarten kregen natuurlijk, als sponsor.
1: Ja,
0: dat is sowieso bij de hoenekop.
1: Ja. Ik krijg nou wat meer, ik nog, hè? Volgende.
0: Ja, daarom.
1: Ja. Nou ja, goed, dat horen dat.
0: Neemt u een silt microfoontje ook maar af, denk je, ik ben vrij.
1: Ja, ik weet net wat, dat moeten we even zien.
0: Oh, okay.
4: Oh, ik neem aan dat we die dag met Omroep Zeeland ook even goed in de stijgen zetten.
1: Ja, hem kan altijd bellen, hè. Nee, ja, dat moeten we even nog lezen hoe dat even naar dwang gaan. Maar ik denk wel dat we er altijd bij zitten.
4: Ik denk dat je er met James wel uitkomt.
1: Ja, misschien. Ja, dat weet ik net. Nee, die ken ik net eigenlijk. Nou jongens, hartstikke mooi met Wien. En ja, ik hoop dat hij hem lekker koers houden.
5: Ja,
1: Wien dregen drie dagen. Dus, ja,
4: dan ben je wel dagen inderdaad.
1: No?
4: Maar zo langzaamaan toe aan rust.
1: Daarom. Ja. Hey jongens, bedankt.
5: Ja, dankjewel.
0: Tijd voor een plaat denk ik, hoort. Ik heb de Dire Straits klister in mooi Calling Elvis.

0: Gavin de Dice Face, maar calling Elvis. De man van de zachte bal PC, die flit de studio inmiddels. Ja, het is de hoop. Zo'n 30 per toerke naar mij dan. En zeg eens op Jan, tot en met de 23ste van mij.
1: De 24ste de lading heb jij gekregen. Dus het goed is dan.
0: En bij wie die bocht, bij wie die ik alweer...
1: Dat weet ik even zijn. Okay. We nu de holle net. Maar goed, de 24ste is de lading bedoel ik. Dus ik denk dat wij gauw in de woorde moeten, Steve.
0: Doen we. Heer de hoofdklasse, Alfred Biedema.
2: Ja, zeker. En er is weer een partij uit. De partij tussen nummer Sontje. Partij op het waarom ook nummer Sontje. Tjentwaardig Sontje. Maar we hebben Remmelbouwma, Jip Bakker en Teunbouwma. Die kent zijn bed gaan. Paul Dik, Tragera, De Vries en Leo Weining. En het lijst nemen we de partij maar 4 om het waar en 6 Fjouwer. Dan de laatste partij op het waarom op werk naar zitten. Tjent nummer 22, Tjent Fjouwer en 20. Liauwert, André van Dalen, Stuart Jong, Kevin Jordi Hiemstra. Die keert het Tjent Exmoire, Jarno Veenstra, Matten Leijena en Gerben de Boer. Krijgt een geweldig. De zitbal op Sois Glik op 3-2 en Sois Glik voor Jarno Veenstra brengt de stand voor Exmar op 4-2 voorsprong. De tweede partij, dat is de partij tussen nummer 26 en Ingen Frentje Dien, Lennart het Veenstra, Allard Hoekstra, Jan Tien Meisma, die keert Stien Beltsum, Corné Tuninga, Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. En het lijst nemen de partij stiet hem op 4-2 voor en 6-4 stiet het er. Dus de revie een paar kleeg en daar beginnen nou de partij nummer 16-5, Huzem, René de Haan, Stefan van der Meer, Jerko Kingman nummer 6, die moet opnemen tien de partij van Dronriep in Tjesse Steenstra, Jarn Lars van Beem en Rick Minnesma en die ben nog in staan, dus daar is nog niks van te zien.
0: Ik wil Alfred, die wij nog eventjes naar de dames hoofdklasse waar Henk Capenius voor u zit. Henk.
3: Ja, daar is het toch het bedoel langs mijn hand van Jes Rijn, maar Siets Kakema, Jeske Terpstra en Roelie Kroon. Die bouwen langs mijn hand steeds verder. De voorsprong uit Sinanet, De Haan en Iris Oosterma.

0: He, ondertussen het vierde bordje al te pakken. Sinds het fjouwer om het 12 voor. En misschien een fjouwer 12 voor in het eerste. En het is aan net de hand die het naar de bal richting het perk sturen. Maar van dat twatal dat namens de KKB dus Jord in actie komt. Komt de bal achterin bij Rolly Kroondiek. Kan Annette hem retourneren. Ja, daar stiet Jeska weer. En kan, daar is het. Hier is Oosterbaan. Die probeert die bal op de boppen nog te keren. Krijgt nog wel een stuitje die bal. Maar ja, hij gaat onder Iris terug. En zo had het bedoel van Jester. In ieder geval pakt als eerste weer de sausje voor. Hier in Reduzum en dan liet je zij opbouwen als eerste naar dat vuurde eerst in die tweede hele finale hier in Reduzum. Maar die vrouw is eerste uitdeling van het seizoen. Safir is het nog net, de eerste finaliste. Die zit er mooi rustig, denk ik, in de warmte in de kleedkamer. Dus Dron Riep natuurlijk, maar Iris Veldman, maar Lisanne Scaringa en Sene Itzadi. Annette Nahaan is weer onderwijs, brengt de bal voorin bij Jeske Terpstra. Maar die is op hoogte, die bal gaat weer een heel lang door de boppen heen. Ja, zo komt Jeske Rijn hier in Reduzum. In ieder geval op een 412 voorsprong.
1: Dat was nou een mooie foto geweest, hè?

0: Ja, de Chainsmokers en Bibi Rexha, dat Call You Mine.
1: Ik denk dat we gauw even naar Reduzen moeten, want volgens mij je de hele finale gaat houden, Henk.
2: Ja.
1: Henk Campenius.
3: Ja, ik ben er nog. Ja, die hele finale die is die rint richting het einde. Hij is nog net Haroun, want het is Iris Oosterbaan die de bal nog naar het perk brengt. Voorin bij Jeske Terpstra. En ja, Jeske die werd er op zitten. Wel even hier, maar deze bal die gaat via de rochterhoeken naar de bobbeline heen. En zij komt het bedoel van Jeske Terpstra. Dus eindelijk op, wedstrijdpunt. En dan is het alle hens aan dek voor Annette en de Haan en Iris Oosterbaan. 4-1-2-1 staan ze dus ondertussen achter. Dat krijgt via dus Jeske Terpstra die tik Taslang sloeg. Op de size en het vierde bordje van Jethroin. Onder de telegraaf hang. En nog een size voor jou. En dan later een keer die laat de Farus op een meter of jou. Var de middeline. En dan is daar een schietskakker. Maar op de boppen die de opslag verzwaar hier mooi. Samen naast haar natuurlijk Jeske. En ja, zij staan dus mooi in je voeten. Misschien wel in de finale hier in Reduzum. Savier is het natuurlijk nog net. Ja, Annette en Iris zullen er alles onder aan om dat te voorkomen. Ja, 4-1-2, zoals jou, het kan aan hun kant in ieder geval niks meer leiden. En Sietse Kalkema is onderwijs om die bal nou richting het perk te sturen. Komt de bal achterin bij Iris Oosterbaan. Ja, die bal die heeft eerst de volle gang. En daar kan Sietse zich ook nooit bij komen. Probeert het uit alle macht in een sliding nog. Maar ja, het is net genoeg. Die bal die een meter voorbij de keert voordat Sietske draaiende bij ging. En dat betekent Soiglik. 4-1-2. Soiglik, dat wedstrijdpunt hing het er nog steeds voor gisteren. Ja, en Matje zei het dan nog haast niet houden. Dat is nog haast. Eerst dan Sietske Akema op naar die mooi die opslag verzwaar voor het bedoel van gisteren. Zij had de touwtjes wel in hand. Maar ja, Iris en Annette hebben Jut. Ik was je aan dat ze in ieder geval de Bob ik probeerde te vinden. Dus ja, wat is lid Sietske Akema richting dat het perk ging? Dat is de vraag natuurlijk. Het de bal alweer in hand. Jeske stiet ik alweer kleer. Roelie ter hoogte van, ja, zo wat tussen de middellinie en de opslaglinie. En Sjen wat het perk der aard zien hoe ze zet. Zowel Annette als Iris. 4-1-2. Sorry, Glik. Ja, geven we nog even terug. Of is het toch gisteren wat nog naar de finale gaat? We zullen het jou wassen. Maar die bal wordt vol rekken terug, Iris. En die kon er net helemaal lekker onder komen. Want hij valt eigenlijk vlak achter de Annette de Haan. Deel een goede opslagbal van Sietskakker. Maar en dan is het, ja, nou gaat Annette. En Iris ging als je bij richting de stuit. Ja, en dan is het een keerts. Wat zal het worden? Meter of 4 van de middellinie. Dus net een al te grote keerts. En dan staat er op de andere kant natuurlijk aan het perk van Jeske. En dan rolde hij om vader Jesterheim misschien nog wel definitief die winst toch voor hun partoer binnen te slepen. En dan gaan we dan naar een Nederlandse pauze. En dan gaan we op naar die laatste partij van de dag hier in Reduzen. Ja. Dat is eerst aan Annette de Haan om die bal richting het perk te sturen. En misschien wel die keerste behouden. Wie weet. Perk ziet kleer. Annette heeft de bal in handen. En wie het maar gaat daar hierin. Komt nog maar die jongen in. En de Sjen wat er nou gebeurt. En hij komt achterin bij Rudy. Ja, dat is een prachtige zitbal van Annette de Haan. Dus we gaan nog even terug hier in de reduction. De achterstand wordt wat lietser. Het wordt 400 rijden.
0: Dankjewel Henk. Geef mij eventjes naar Waardem. De heer hoofdklasse werd Alfred Miedema voor u zit. Alfred.
4: Jazeker, en die zit nog steeds naar de laatste partij op het Ware Omloop. Daar is de nummers 22, 24. Ljouwert mooi, André van Dalen, Sjoerd de Jong en Kevin Jordi Hiemstra. Tjent Exmara, Jarno Veenstra, Matenlein en Gerben de Boer. En op dit moment staat de partij van Exmara staat voor me 4-2. De eerste partij op het Ware Omloop, 26, 21, Frins zit in, Lennart Veenstra, Allard Hoekstra en Jantie Meispa. Kits in Belsum, Corné Tuninga, Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. En het ligt erop dat het betoog van Ljouwert. Frins zit bij weer omkomt, maar 4 van mijn draai is hier de betoog van Belsum nou voor en verder geen punten. De tweede partij op het rijden omloop, nummer 16 alweer. Huizem, René de Haan, Steven van der Meer, Jarko Kingma, Keertertje, nummer alweer, Droriep Ingen, Tjesse Steenstra, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma. En het lijstnemende betoog had er de eerste voorsprong. En nummer 16 en 20 ben ik oproepen om een kleur te houden. Dat is de nummers 16, Marilius, Johan Sipma, Siebe, Veenstra en Jan Bantra. Die mooi daar een opname met Jim Bitchem, Paul Dijkstra, Gerard de Vries en Leo Weining. Ja, het ben een mooi partij bij West-Jewet. Dus we weten net hoe let of je Jewet die je binnen.

0: Ja, dat is Alpha veel mooi, Big in Japan.
1: Ja, Steven, dit video weer twaalf uur, hè?
0: Ja, dit gift is kijk ook, maar dat krijg je natuurlijk, hè? Wij hier natuurlijk wat mensen in de studio zitten.
1: Ja.
0: Van de zachte bal PC en hebben we natuurlijk volop nog keert, hè? Dus, ja.
1: Je zachte bal per se, dus dat treint wat een mooie opjong worden.
0: En dan ben je nog zo'n trietig patoer. Ja. Die dus, je op Jan kennen.
1: Ja, dus dat wordt een volle bak, hè? Uiteraard. Ja. Wordt vol feest. Mooi, op een voorstrit de hoenekop. De letter op de dooi. Dus dat is mooi. Wordt een mooi midi, hè? Een mooi jong.
0: Ja, dat moet wel. Wat je er even niet van de reclame, wat ik heb samen met weer bij een brom voor het tweede uur. Alweer van de Siltemiddag. Tot zometeen.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jesse Gulls op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. Twee activisten van de Gaza Flotilla blijven langer vastzitten in Israël. Een rechter heeft hun detentie met 2 dagen verlengd nadat ze eerder werden opgepakt bij een actie met hulpschepen richting Gaza. De twee worden gezien als organisatoren van de vloot en worden ondervraagd. Volgens hun advocaten klagen ze over een slechte behandeling tijdens hun detentie. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de politieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga. Omroep Zeeland.
0: Ja, goedemiddag en welkom weer bij de Siltemiddag. Het derde uur inmiddels van deze snoei treien mei.
1: Ja, Steven. En ik denk dat we maar gelijk even naar de duizend beginnen. De hele finale. Henk en Penis.
8: Ja, daar stiet het bedoel van Jester Heijn. Het nog steeds de touwtjes in hand. Maar Sietse Kakema, Jeske Terpstra en natuurlijk Rudy Kroendijk. Want ja, zij stonden 4-1 draaien voor. Ondertussen is 4-1 fjouw geworden. Dus de spanning erin. Waarom? Waarop? En dan is het Annette Haan en Iris Oosterbaan. Zij gaan nu richting het perk. Dan is het nog 2 keer in het tussenspel. En er hing het fjouw 12 voor Jester Heijn om de Telegraaf. En dan zij gaan dus richting de stuit. De eerste keer die luidt op. Wat zal het wezen? Een meter of 4 van de middelin en de orde later krijgt 2 meter achter zo ongeveer. En dat betekent dus dat Jester Heijn die barricaden probeerde mooi te behouden. Een slagje ze erin. Dan staan ze nog in de finale. En dan, ja, dan komt misschien het patoer, het twattel aan net te gaan. En iedere Oosterbaan komen wel heel erg tegen daarbij. Ja, dan kent ze allemaal niet op een street zien wat er nou gebeurt. Ziet Schakema die mooi de eerste keer ze verdedigen. Dat is de liefste van de beide keersen hier in Reduzum. Dus Sietske, ze komen nog mooi heron in de zien wat er nou gebeurt. Ik denk er wel achterin bij iedere Oosterbaan die rekken het vliegen. En daar kan Jeske net mee bij op de boppen. Ja, zo is het dus. Fjouwe Gliek aan de Telegraaf. Vier Fjouwer en Fjouwe Gliek wordt het. Dan hebben die twee keer nog. Die loopt oorlogmeter achter de middellijn. En dan is het daar een Roelie Kroniek die grootste van de twee keer even opslaan. Maar ondertussen ja, neemt de wien wat daar hier in Reduzum. En ja, dan zullen we even naar de lucht. Het is best zo goed als droeg had ik daar zo om in een sjug. En dan gaan we op Wai straks naar die finale hier bij die houdingswedstrijd. Is het Roelie Kroniek. Die brengt de bal nou naar het perk daar. En ja, die had aan de Haan. Die liep net zo'n rare bal, maar die had een knapper. Dat betekent dus dat die bal in het perk, ja, die komt perkbeluut, maar net 4-8 om de keertje in ieder geval te passeren. Ja, en daarmee wordt het dus 4-1 Fjouwer en 6-4. Alles in het voordeel van Jester Heijn. Ja, en klaren zijn dan de klus. Sietske het de van beste opslag even hoe je onder Kroniek in dit geval. Je hebt misschien even wat meer power in deze fase van de wedstrijd. Om misschien dat slot echt op de door te doen. Annette Haan, hier zo is de baan. Zij staat in clear en Roelie is onderwijs naar die opslaglijn. Bal gaat gaat Roelie onderuit, maar het is dan net de haan voor de tweede keer dat die in ieder geval geen echt grip op die bal krijgt. En dan komt er een keert van een hele meter voor de middellijn te lezen. Ja, het rangt natuurlijk de het mis het wat. Ja, dan uiteindelijk de nappen vol van de schoon. En dan krijg je dit soort tafereel. Maar het is gelukkig dat Roelie in ieder geval vierde keer skeerde oproen. En dat is natuurlijk ik het belangrijkste. En dan gaat zij haast een eigen plekje in het achter de perk. En dan Jeska voor hem. En dan loopt die keers dus op een hele meter van de middeling. Hier is Annette Steenbouw aan de kant van de opslag. Pakt het bril van Jester Heijn op daar en plaatsen ze zich als het ware voor de finale. Met ja, Dron Riep al een heel skoft zit te wachten natuurlijk, want ja, die wien hun hele finale even al lang ouderen. Dus Annette de Haan, die heeft de bal weer in hand. Perk stiet clear. Hier is bij haar op de boppen. Wat loopt Annette nou uit de heugenhoed? Dat is natuurlijk de grote vraag. Komt ze maar herom in. Daar die bal tussen in. En dan kan Roelie die even wat te greden ging. Die zoer die bal een behoorlijke reis, Jan. En dan denk je dat zo'n wedstrijd daarom is. Ik zeg het om de uitdrukking van Jenko, de scheidsrechter Jenko Sipro daar. Je hoort van, hier misschien toch van, nou, zit die wedstrijd er misschien op? Maar ja, Annette en Iris jou het net op. Vier om of jou en Sojlik. En dan is het Sietske die rent maar zo. Nou, haar perk daar. Ik bedoel, die bloot achterin steen. En Jeska voorin. Er is dan wel even een lisse tussen de beide dames van, maar misschien even wat oors. Maar het liep er net echt op. Nee, Jeska gaat weer naar het voorperk daar. Dat betekent dus dat Annette de Haan zich kleermaatje kent om die opslag dus te verzwaren. 4-1 voor jou, Cyclic. Sjen werd Annette nou van plan is dat ze nou die bal in stuurde. Ik denk dat er op naaien richting het achterperk gaat. Maar je weet het maar net nooit. Nou komt die, daar is het voor de twaalfde keer eigenlijk op rij. Dat Roelie een knapper heeft. En ik denk dat ze dan even te gretig slaan wol. Echt uit volle macht. Ja, en dan knapt zo'n bal je bij de vingers onthouw. En dan heb je een Cyclic aan de telegraaf in je. Zijn je wel 4-1 voor jou voor, maar een keert van traaien. Heugruut traaien, een hele meter. En dat betekent dat ja, mogelijkheden voor Annette en Iris. Misschien ik wil dat vuur de eerste om de telegraaf te hingen hier in Reduzum. En dan zie je dus nog een hele mooie, hele finale. Dus tussen de bedoeling van Jester Heijn en dat kaken bij Pedoer hier in Reduzum. Zien wat Roelie nou dwangt. Die stiet op de boppen. Het de bal al in handen kregen. Jeska die zei van ik zet het blokje nog een meterke naar links daar. Want dan heb ik even wat meer rond bij het perk. En Sietske stiet ik terug van die keers. En dan is het al een Roelie Kroniek. Zij stiet clear op de boppen. En biedt maar haar concentratie natuurlijk op die zij. Komt ze maar die jongen in. Brengt de bal nou naar het perk. Voorin bij Annette de Haan. En die is veerste de mooi. En dan geven we dus nog even een trochje hier in Reduzum. Het wordt Viewesten Gliek.

0: Ja, dan heb je Destiny's Child Survivor. Wij gaan even naar de finale van de hele finale van de dames hoofdklasse. Het is toen 4-4 jou zo dus Henk.
1: Ja, dat wiert. Want ja, de eerste bal die het nooit perkt, giert wie een zitbal van Roelie. En vervolgens komt er een keerslissen. En dan moet je Sietske Hagema drie keer opslaan. En dat betekent de vierde fjouw of jouw. Een zitbal van Sietske nog tussen terug. Is het ondertussen dus draaien boetenslaan van Sietske in hetzelfde eerst. En dat betekent vier weer snelik en zes jouw in het voordeel van Annette Haan. Hier is de Oosterbaan. En dan loopt er een keers op, ja, zowat op de middellijnen. En dan is het een Jeska en een Roelie om ja, misschien wel die op waar te gaan naar die vier weer snelik. Cyclic hier in Reduzen. Wie zal het zissen? Annette Haan, zijn maar die opslagverzwaring is onderwijs. Brengt de bal nou naar het perk daar achterin bij Rudy Kroondijk. En die bal giert uiteindelijk kweer. En dat betekent dus dat het partour van KNKB partour van Iris Oosterbaan en Annette Haan. Zij plaatsen zich als twaarde voor de finale hier in Reduzem. En mooi daar een opnemmachine drone riep. Mooi Iris Veldman, Lisanne Skaringen. En natuurlijk Sandy Tsadi. En een tredeprize is het partour van Jesterijn, Rudy Kroondijk, Sietske Hagema en Jeska Terpstra. En door de tredeprize die giert Joert naar het partour van Louise Krol en Rick Swinia. En wie er uiteindelijk op het einde van de duim en de kranten van Trogin, dat maken we nog heel oud wat. Ik denk dat we een liedje 10 minuten pauze hebben hier in Reduzem. En dan melden we u weer voor de finale.
0: Zo Henk, geef wij ondertussen nog eventjes naar Alfred Miedema bij de herenhoofdklasse.
2: Ja, en die zit bij die 22e bankmanpartij hier natuurlijk, Gerrie Weidem. De laatste partij op het waaromloop is die in nummers 22, 10, 24, 22, Ljauwert, André van Delle, Stuart, Jan Kevin, Jouder Hiemstra. Die keten zien ex-mara Jarno Veenstra, Martin Leijena en Gerben de Boer. Krijgt op 5 op het rij en Zuidklik pakt de partij van ex-mara de winst terug het voorbijslaan van de kids. Dus zij gaan naar de treinomloop waar ze steen nummer hebben. De nummer 27 die we partij wilden spelen, dat we Frentje in Belsum, wat Belsum woon maar 4 om het rij en 6-2. En we zullen nu naar de partijen, nummer 16 alwe, Huzem, René de Haan, Steven van Meer, Jarko Kingma, die keert het in Droriep in je. Tjesse Steentree, Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. En dat is de draaien om een in het voordeel voor de partij van Droriep. De orenpartij tussen nummer 16 en 20. Marilius, Johan Sipma, Siebeveentree, Jan Mantra. Die keertje nummer 20, Bitgem, Paul Dijkstra, Gerard de Vries en Leo Weining. En dat is het een eerst voorsprong voor de partij van Marilius. En een skinnetwa. En dus in die hele finale, straks het keertje dus de partij van 24 zinningen. Dat is Exmara. Tien de partij van Belsum. Dat is de eerste hele finale partij.

0: Yes, we hadden mijn owner van Lonely Heart. En daarvoor jij niet de hoenekop. Maar Jilt, en die keer dus binnenkort bewonderen in Frenchen, hè? Bij de zachte bal PC.
1: Ja, nooit keer, hè? En nooit de band die het voor hiervoor speelt.
0: Ja.
1: Wij nemen een voordem daar, Henk. Alfred Miedema.
2: Ja, dank u wel, jongens. Hey jongens, ik zit in het redomloop van deze Bangla-partij. De nummer 16, nummer 11, Huzem, René de Haas, Steven van der Meer, Jarko Kingma, die keertje in Droriep, Ian, Jesse Steenstra, Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. Het betoel wat Flynn die deze partij wil. En het betoel van Droriep staat al voor mijn vier jaar en zo is het waar. Dus ik denk dat Huzem het net redt, deze partij. De andere partij tussen nummer 16 en 20, dat is de partij tussen Moiralissus, Johan Sipma, Siebe Veenstra en Jan Bantra, die keertje in Bidgen, Paul Dijkstra, Gerard de Vries en Leon Weinig. En daar staat het op dit moment 12 in 1 het voordeel van de ploeg van Moiralissus. Dus daar is nog niks van de zijden. Dan wachten we op die partij tussen nummers 24 en 1, dat is in de hele finale. 24 ex-Marre, Jarno Veenstra, Matt Leijen en Gerben de Boer. Die keert aan Tim Beltsum, Corné Tuninga, Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. En dat is de eerste hele finale partij. Dus dat is nog even afwachten. Wij hopen natuurlijk dat het hier vast zo is. Het is, we beginnen er al een beetje vanuit. Het is hier nog steeds droog. Ja, een paar spatjes hebben we hier nog maar gewoon. Het valt u hier nog helemaal mooi. Het waar. Ik weet niet hoe het verderop is in de provincie, maar het valt hier nog mooi.
1: Nou, dat is mooi al, Alfred. Wij, ik weet dat het ook het fan bent van Rebouille. De Wommelse band Rebouille. En ik denk, ach, wist wat? Een nieuw begin. Lieve dat maar draaien, Alfred.
2: Hartstikke mooi, jongens. Bedankt.

0: Ja, dat wie naar het begin van de band Rebouille uit Wommelsvoort oorspronkelijk, hè. Wij gaan even naar Alfred daar in Woerden. Alfred?
1: Ja, zeker. Een schitterend nummer, jongens. En bedankt dat je hem deze even draaien wou. Ja, ik zit nog steeds bij die Bangma-partij, de 12e Bangma-partij natuurlijk hier in Woerden. Ik ga krijgen dat de hele finale nog net verkeerd wordt, omdat de perk naast even om hadden, want de Wien is draait. Ja, we wachten dus op een partij tussen nummer 6 en Albe Huizen, René de Haan, Steven van der Meer, Jarko Kingma, die keertje in Roriep, Tjesse Steester, Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. En daar staat het 4 momenten op dit moment en 4 gelijk in het voordeel van Roriep. Dan die laatste partij in het rijden om op 16.20. 16 Waarlijs, Johan Sipma, Siebe Veenstra, Jan Mantra, die keertje in Bitgen, Paul Dijkstra, Gerard de Vries en Leo Weinig. En daar staat het spullen meteen in het voordeel van de bedoel van Waarlijs. En ik zou het vier. En nooit die partij, dan worden de perk nog mooi. En dan begint pas de hele finale. Dus het zit hier ik een beetje tien. Hier in Woerden natuurlijk. Maar ja, het is net als de wind is draait en de skietrof zei de perk maat aansnomen. En het mooi net jelf in een partij. Dus dan maakt de eerste partij uit tussen de betoeren Waarlijsers en Bitgem. Het is net als.

0: Ja, dat wie chic. Mooi, Le Freak.
1: We gaan even naar Weidem. Over het Miedema.
2: Ja, en die zult nou de laatste partij op het rijden omhoog natuurlijk nog steeds. Nummer 16, tje, noem het weinig. Moiralis is Johan Sip, Massie, Feinstra, Jan Mantra, die keert Jim Bitgem, Paul Dijkstra, Gerard de Vries en Leon Weining. Ja, heel jong patoer natuurlijk, dat van Bitgem. Maar de patoer van Moiralis staat op dit moment nog draaien in je voor en 4-2. Paul Dijkstra neemt in oren in en die slacht de bal boeten, brengt de stand op 6-2 in het eerst. Draaien in en 6-2. We wachten even maar het veld. Verder om de wedstrijd verder in te letten, omdat het veld maat na deze partij even omhoog weer van de perken. De opslagen slaan voor de win op, ja, en dat is net de bedoeling natuurlijk. Dus het wachten is op deze partij en dan in het veld om en dan kunnen we dan de twee hele finale spelen.
3: Ik krijg geen idee, ik weet het exacte weer niet meer.
4: Nee.
3: Alfred moet er meer verwerken, die ben er dicht bij.

0: Ja, Lenny Kravitz vertelt, it ain't over till it's over. Wij gaan naar Alfred Minima bij de herenhoofdklasse. Alfred?
1: Ja, en dan ben ik natuurlijk ik ben de nummer 16, 20 op het rijden op. Dat is nog steeds Marilius, Mooie Keertes, Johan Sipmasie, Befeetra, Jan Bantra, die Keertje in Bitgen, Paul Diktra, Gerard de Vries en Leon Weinink. En op dit moment staat het Fjouwermingen in het voordeel van Marilius en Soit Glik. Ik denk dat we erin bijblijven, want ja, mocht het vier wezen worden voor het toe van Marilius, dan is het donker hier voor het toe van Bitgen. Maar ja, het, je weet het nooit, draaien spullen zit nooit deze partij na, maar het veld even omlaag worden. De keer te slaan op dit moment voor de win op en dat is net de bedoeling. En daarna krijg je dan de twee hele finales, de nummers 24 in Ingen. Dat is het betoog van Exmara, Jan Roon Veenstra, Martin Leijer en Gerben de Boer. Die keer ze dan zien Belsum, Corneet

De finale inderdaad van deze eerste afdelingswedstrijd van het seizoen bij de Vrouwse Haarklossen. En die stien, ja, stien een KGB op het toer in de finale. En dat ben Annette Haan, Iris Oosterbaan, assistentie-senior Dron Riep, Iris Veldman, Lisanne Scaringa en Senne Itzardi. En we zijn echt correct los uit de startblokken. Twee keersen in het tussenspel, de eerste die gaat naar het toer van de KGB, Iris en Annette, en ze pakken nou ik de tweede keertje. En dan gaan zij in ieder geval goed uit de startblokken. De vier Dron Riep wat aan de opslag beginnen mocht. Ja, en er waren er voor twee keertjes deel. Ja, ze hebben correct in het eerste een skinnerfjouwer hingen.

0: Ja, Kygo en Whitney Houston winnen dat Higher Love. Magdalena Waardem werd Alfred Miedema geregisseerd bij de heren hoofdklasse der Alfred.
1: Ja, en die zucht nog steeds naar die partij. Maar er is dus Johan Sipmassieve, Veitra, Jan Mantra, Dieke Jette, Tim Bitgem, noem het waardig, Paul Diktra, Gerard de Vries en Leo Weining. En zat wij al een beetje verwachten dat het toe van Bitgem komt bij waarom. Op dit moment is de stand 4 om het rij. Nou, vol in het voordeel van Marilisse, die toch ja, een paar foutjes maakt en goed keertwerk even van de betoe van Bitgem Rutte oorslag. Ja, dan komen ze toch weer om. Paul Diktra.

0: staat nou aan opslag en die brengt de bal krekt door het lint. Nee, voorin, de komt wat keertjes te lezen, de betoeren maar even om. Vier om het trein al in het voordeel van de betoer van Mara Liusses.
1: Dankjewel Fred, geven we naar de finale van de dames hoofdklasse waar Henk Kapenius voor u zit. Henk.
2: Ja, dat is correct het eerste verkeerste. En dat gaat uiteindelijk toch nog bij de vrouw van de KNKB. Het is, hier is Veldman die voor Dron Riepen de bal naar het perk te brengen mocht. Ze stonden zoals Fjouwer achter. Zien hier is Veldman, of hier is Oosterbaan natuurlijk en dan net De Haan. En het bedoel dus van Dron Riepen, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Senne Itzardi. Ja, en dan is het Iris die krijgt dus die bal naar het perk gebracht. En dan gaat die bal boeten. En zaak, is het eerste dus verkeerd hier in Ruzum. En geeft dat uiteindelijk een nieuwe te bedoelen van ja, de KNKB. De eerste keer dat het mooi in dit seizoen natuurlijk, want het is een nieuwe regel. Je kan je individueel op Jan en dan kan je wat er een portier vormt. Zo kan je dus ik in één keer in prijzen komen. Zo is een treadprijs natuurlijk, wat ik voor Louise Krol en Rix Winia en nog in deze beide dames ik in die finaal. En dan is het Senne Itzardi die nou de bal naar het perk daar stuurt en die pleest een prachtige zitbal en daarmee pakken zij in ieder geval de eerste twappen op de Telegraaf in het na eerste luid al een hele lietse keert van nou wat zal wij het zien 15 centimeter hoog uit en dat betekent dus dat Senne de van minstopslag voor haar rekening nemen mooi op dit moment en stiet het te perk aan het gaan en hier zo de baan wegkleed komt die opslagbal van Senne tussenin en die pikt hier zo de baan er heel goed tussenuit en dan is het toch Senne die in een doekvlucht eigenlijk die bal weer het onderscheppen en dan hebben we toch hele lietse keersen lissen hier in de duizend het eerste verkeerste dat gaat naar Annette Haan en hier zo de baan en nou die twee lietse keersen de eerste die loopt 15 centimeter uit de voorlinie en dat oren is nou, 12, dat draai je een hele meter grut. En dan is het Lisanne Skaringa voorin, Senne Itzardi achterin. En dan is de opslag eerst haast nog een Iris Oosterbaan. Om die hele lietse keers in positieve baan voor hun te leiden. Ze hebben in ieder geval het eerst om de Telegraaf hingen. En ik neem die opslagbal maar van Iris. Want ja, een lietse keers. Ik ben benieuwd wat zoiets de heugen hoort. De bal komt wat heug op. Dat wie de bedoeling. Maar hij valt boeten Perklin. Ja, hij pakt het bedoel van de Riep in het was de eerste hier en misschien een fjouwer. Het eerste is verkeerd in de duizend. Dat keert nou ja net en Iris. En de Ron Riep is in de achtervolging in het tweede eerste.

0: Ja, dat vinden Doobie Brothers mooi. What a Fool Believes. Wij gaan even naar de Heerenhofklasse in Waarden, waar Alfred Biedema voor u zit. Alfred.
1: Ja, en de patroon Marlius is nummer 16, die keert nog steeds in Bethlehem. Marlius is mooi, Johan Sipma, 57, Jan Mantra. Die de patroon van Bethlehem, Paul Dick, Tragera de Vries en Leo Weidig. Beide partijen, beide patroon bij wat aan het boeken in. En op dit moment zit het Fjouwer om het draaien. In het voordeel van de patroon van Marlius is een Sai Fjouwer. En dan luidt een keert ter richten van een opslag. Vakken Johan Sipma staat klaar voor zijn opslag. En de man van Bethlehem heeft Sint-Paul Dichter en Leo Wijn steady per Johan Sipma. Komt er maar zin om. Brengt de bal voorin en een geweldige zitbal. Ja, Paul Dichter die hier horen. Daar wordt ons voor inhollen dat die bal. Maar Paul Dichter mist de bal. En op dit moment dus wordt het 4 om het draaien in het voordeel van Mara Lissus.
0: Dankjewel Alfred. Geef even naar Henk Penius bij de finale van de dames hoofdklasse. Henk.
2: Ja, hier is Lisanne Scaringa die de bal retourneert van de Boppen. En dat doet ze net goed. Want ja, die bal die bedaart hier door de Kweerline heen. Het eerste bordje ging dus naar het partoer van Annette Haan en Iris Oosterbaan, het KNKB-partoer. En nu kwam het partoer van Dron Riep heel snel weer om. Want ze pakken hun eerste bordje vervolgens. Iris Oosterbaan, Iris Veldman natuurlijk, Lisanne Scaringa en Sene Itzardi. Ja, nou hebben Iris en Annette op Nijden, zoals je de Telegraven hing. En later een hele lietse keert van, ja, deze krijgt denk ik ietsje groter dan in het vorige eerste. Dan later een keert van een senior refugie. Nu is hij een centimeter of 30. Ja, hier is Veldman mooi die bal voor opslaan. En dan is het, ja, die ding van, ja, ik maak maar aan de kant. Want had die bal mij op het lichaam rekken, dan ben we sowieso eigenlijk de punten kwijt. Ja, nu is de bal voorbij van Annette de Haan. En dat betekent dus dat ze op Nij de leiding pakken. Hier in Reduzen met KNKB Pertour natuurlijk. Annette de Haan voorin. Hier zo is de man achterin. Het wie eerst in de league. En die Soysje, die nemen zij mooi. En dan pakken ze dus dat eerst. En zestien is dus weg. Spullen met eerst voor. Zien Dron Riep. En dan mooi Dron Riep voor de twaalfde keer op rij, dus nu in de achtervolging. En dan is het Iris Veldman, zij is hier, de kleer het de bal alweer in hand. Komt mooi haar onder in de schen, wat er nou gebeurt. Hier brengt de bal voorin bij Annette de Haan en dan kan Lisanne hem retourneren. Ja, en dan kan Annette nog een keer, want die bal krijgt een prachtige stuit en dan is het denk ik super daddy. Maar even nooit denken van de bal, hij komt uiteindelijk denk ik terug of zo wat van de opslaglinie te lezen. Het is hier krijgt een spul om het eerst worden in het voordeel van Iris en Annette. Sienne natuurlijk, Iris, Lisanne en Senne.
0: Dankjewel Henk, geef even een ronde Alfred Miedema bij de Heerenhoofdklasse der Alfred.
1: Ja, zeker. En ik verliet hem op een stand 4 om het draaien. Is het door een verre partij van Marlis in Bethlehem. Daarna is die partij die in de perk even omhoog worden. Omdat de opslag van de win opslaan. En dan hebben we dan de hele finale. De eerste hele finale. Die verkeerd wordt tussen een partij 24 en in 24 is ex-Mara, Jarno Veenstra, Martin Leijena en Gerben de Boer. Die keert ze dan tegen Beltsum, Carré Turinga, Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. Maar het succes, het veel naast de eerste even omhoog worden, dus ik denk net dat bij Farsai door deze partij Aron is, maar op het oog van Marlius, die zit op dit moment nog maar 4 van mijn trui voor. Op het oog van Bethlehem, ja, beide partijen, beide partijen die boeken liever een beetje verder en even zien Gerard de Vries die het nou klaar voor zijn opslagbal om de keert te behouden. Hij brengt de bal achterin, diep achterin. Gerard de Vries die kan eventueel retourneren, maar retourneren, dus oh, ja, de keert slaat een bedrog, dus het wordt twaggelijk in punten. 5 om het rijden in de voordeel van Marlius en twaggelijk in punten.
0: Dankjewel Alfred, geef mij weer even het naar Henk Penius bij de finale van de dameshoofdklasse. Henk.
2: Ja, spul om het eerst voor dus Annette en Iris in dit geval. En dan is nou weer Light in ieder geval twee keersen in het tussenspul. En de eerste die Light ja, bij de opslaglijn een meter ervoor. En Annette en de Haan is onderwijs maar haar opslag. Brengt de bal nou naar het perk daarvoor in bij Lisanne Scaringa. Ja, die werd er nou wel hier mooi. Die zei een keer van dankjewel. En rammelt de bal op, het, op de accommodatie hier achter de Boppen. En dat betekent dus dat die bal een heel lang fuck geert. En Fjouwer niks ervaren, Dron Riep. Dan resteert natuurlijk die tweede keer nog, die het op een meter op 6 uit de voorlijn looit. En dan is het dit keer Iris Oosterbaan die het op slagverzwaring richting het perk van Lisanne Skaringa en Sene Itzadi. Sien wat er nou gebeurt uit de hoed van Iris commercieel. Spel met eerst voor, Skinner Fjouwer achter. En nu komt die bal van Iris wat rustiger naar het perk dan. Maar nooit Sene Itzadi die zei van dankjewel. En dan rammelt de bal ik richting de Bob. En ja, dan kan Iris er natuurlijk zo gauw nooit bij komen. En dat betekent dus dat de Skinner Soijs werd. Is vader Ron Riep. Ja, zij kennen de blaas nog wel eens mooie. Eerst om eerst gingen hier in de Duizem spullen om het eerst. En die schinnen zoals die afslagbal van Annette Haan. Die neem ik nog maar even mooi. Want ja, als je dat Ron Riep nog voort waarom sluiten kan. En dan kan wel eens een heel leuke finale tegemoet gaan hier in de Duizem. De laatste partij van de dag hier in ieder geval. Het is Annette Haan die het onderwijs is. Die brengt de bal weer achterin bij zijn iets. Ja, en ik denk daar kan Annette maar bij. Oh, die bal die maakt even een rare stuit. Ik denk ze hadden nou maar het stuitje. Nou, die bal die shit even terug en die leidt op een meter of twee achter de opslaglijn. En dat betekent weer even een ruiding van opslag. En Gitte Dron Riep, in dit geval haast een Iris Veldman, mooi die opslag verzwaring voor haar partoe. En Sjen had zij erin slaagt om die stand weer in Liekwicht te loeken. Hier bij deze eerste afdelingswedstrijd van het seizoen. Iris en Annette hebben heel veel willen rennen op hun gemak even uit perkte. En zie je dan haast net hun posities weer op in het perk. Hier is Adeline en natuurlijk voorin Annette. En dan laat die Keers dus op een meter of twee achter de opslaglijn. Zien wat er nou is. En dan gebeurt Lisanne op de boppen. En zijn het terug van de Keers. En dan is het om Iris Veldman om die bal richting dat perk te sturen. Schinnen Soijs dus. In hun voordeel. Ken zij weer omsluiten op die spullen. We zullen het zien elk moment. Want Iris Veldman is onderwijs manier in je opslaglijn. Dan komt die bal bij Annette. En die rekent hem wel aardig. En dan is het Lisanne Skaringa die hem heel gooit. En heel rustig deel uit. En dat betekent de stand waarin Liek werd. Het werd spullen gelijk hier in de Duizem.
0: Ja, dankjewel Henk. Ben wij alweer daar. On de reclame op basket geschaaid.
3: Ja. Wist ik nou even wat je weet van Fortuna's je final?
0: Nou?
3: INO Sierhuis.
0: Poeh.
3: Fortuna zit voor.
0: Poeh. Nou.
3: Dus dat wordt daar moest man.
0: Daar hoor zometeen meer in het vierde uur van de Siltermiddag. Tot zometeen.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Landen van oliekartel OPEC Plus gaan de olieproductie in juni verhogen. Het is de eerste vergadering sinds de Verenigde Arabische Emiraten aankondigden uit het kartel te stappen. 7 grote olieproducerende landen verhogen de productie met zo'n 188.000 vaten per dag. Analisten verwachten weinig effect op de olieprijs omdat leveringen momenteel worden verstoord. Onderzoekers waarschuwen dat extreemrechtse groepen gebruik maken van de lokale onrust rond asielopvang. Doel is om hun invloed in het land te vergroten door zich te presenteren als stem van de gewone burger. Demonstranten zouden het ook vaak niet doorhebben dat hun zorgen worden gebruikt om te normaliseren. Onderzoekers waarschuwen dat deze ontwikkeling kan leiden tot verdere escalatie bij lokale protesten. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jesse Gulls op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. En de Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bevolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
8: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
10: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.

0: Ja, goedemiddag, welkom weer rond bij de Siltemiddag op deze snoeien. 3 mei, het is inmiddels 12 minuten voor jou. En dat betekent dat wij beginnen om het vierde uur van de Siltemiddag.
1: Ja, zoiets. Ja,
0: moest even... Even nooit denken, maar ja, vierde uur alweer.
2: Ja, ja, kijk. Ik denk dat we gauw even naar Alfred Miedema moeten, Steven. Want ik denk dat die treden al op ouderen is, Alfred.
3: Ja, zeker. Die treden op het patroon van Marilisse. Die wint de partij op 4 uur met rijden en 5 jaar. Van de patroon van Bethgen. Marilisse, maar Johan zit maar Sieben, Venster en Jan Bantra. Tim Bethgen, Paul Dichter, Gerard de Vries en Leo Weining. Het patroon van Marilisse wint die partij. Ja, het bestuur is nou heel hard bezig om de perken om te lezen. We gaan naar de hele finales keerten. De patroon 24, Tjen Ingen. 24, Exmarre, Jarno Venster en Matten Leijer en Gerben de Boer. Tjen Beltsum, Corné Tuning en Wietsewassena, Thomas Dijkstra en de oren hele finale is tussen nummers Alwe en Sektien. De nummer Alwe is Dronriepien. De patroon wat Jeff Lindier, de partij woont. Tjesse Steenstra, Jan Lars van Beem, Rick Minnesma, die neemt het op dan Tjen Maralysses, Johan Sipma, Siebe Veenstra en Jan Bantra. En ze denken dat mooi 15 minuten die partijen beginnen.
2: Mooi, Alfred.
0: We horen in de gaten, gaan wij naar de finale van de dames hoofdklasse werden. Henk Benius waar u zit, Henk.
4: Ja, ik zie er nog een hele mooie strijd tussen Annette Haan, Iris Oosterbaan aan de ene kant. En Dronriepen, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Senne Itzadi aan de andere kant. Voor Dronriepen, dus de spullen gelijk is het. En ondertussen is het zo'n sjouwen voor Dronriepen. Want ja, het is Annette Haan die daar is in die opslagbal verzwaring. Maar komt ze mooi heronderin. Brengt de bal achterin bij Senne Itzadi. En die rekt hem wel goed. Maar daar ziet Annette Haan op een goede plek, op een goede moment. Retourneert de bal tot in het perk. Ja, en zo hebben we dus weer spullengeliek en zoigeliek onder de telegraaf hing hier in Reduzum en dan kan het weer alle kanten op. Wie pakt dus dat treddenbordje als eerste? Met de formatie van de KNGW, een van de KNGW partoeren Jood. Beide zitten ze Jood in de prijzen en ja, de tichtste bij de krassen binnen op dit moment Annette en Iris samen natuurlijk met Ronriep. Want ja, hoe deed die finale houden in de zil dat maar we nog even wat zien. Maar binnen dan het INCL waar spullengeliek en zoigelijk aan die telegraaf. Perke is die klaar, Lisanne Skaringa voorin, Senne Itzadi. Achterin komt die bal van net achterin bij Senne Itzadi. En die bal die wordt vliegend te rekken terug, Senne. Stuurt hem mooi de rechterhoek in van het achterperk bij Bezoen. Dat gaat correct op haren en snaren goed. Die bal die gaat mooi langs de goede kant van de bovenpeil. En dat betekent dus dat Ron Riep op de leiding pakt in de finale hier in Reduzum.

0: Dat is Soul to Soul, maar Keep on Moving. Wij nemen naar Henk Campenis bij de finale van de dameshoofdklasse. Henk?
1: Ja, daar liep het er nog niet. Nou, even de touwtjes in handen. Ten Emiers Veldman, Lisanne Skaringa en Sene Itzadi. Krijgt die fantastische uithaal van Sene Itzadi. Van de goede kant van de peer langs. Dat betekent dat het draait wel voorsprong. En nou bouwen ze de voorsprong even heel snel uit. Schier je de skin of jou weer krijgt Sene die de keers weer te behouden voor haar patour. En nou is de Iers Veldman die de opslag verzwaardig stelt. Komt de bal voorin bij Annette de Haan. Ja, een prachtige zitbal is het resultaat van Iers Veldman op die skin en size. Ja, en daarmee de. Ja, Matjes slaat even een gatje in deze finale hier in de duizend maat per tour van hier zo Oosterbaan en dan net dan het wordt 4 euro om het waar in voordeel van de Roliepen. Ja, en dan heb je dus eventueel eerst een te bereiken zeg maar in zijn partij stenen spul voor. Ja, dat betekent natuurlijk net dat je er binnen, want ja, dat hebben jullie al een paar keer gezien, dan denk je het gaat in je kant door en dan kan een partij zou nog weer kantelen. Dus we was het al goed de Roliepen nou deze lijn terugzetten geert hier in de duizend Annette. En Iris, zij stond er weer klaar voor. Komt nou Iris Veldman weer met haar opslag voorin bij Adem de Haan. En dan is het zijn het diepe bier dat even. Maar links, dat slaat het net helemaal. Er komt een keertje te lissen. En dat betekent 4 euro om het waar. En een keertje in het tussenspel hier in Reduzum. Ja, ja,

0: The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love. Wij gaan naar Henk Apenius bij de finale van de dames hoofdklasse. Henk.
1: Ja, Dron Riep, het touwtje is wat steviger in hand, want ze staan op najaar op een skinnersage voor. Het is Iris Veldman weer onder opslag. Lisanne Skaringa neemt haar op de boppen. En Senne Itza die ter hoogte van de keert ziet op een meter of 6, zo nu te vol in de lucht. Annette Haan en Iris Oosterbaan, ze staan 4 om het water en de skinnersage nog. Komt de bal van voorin bij Annette de Haan en die werd er wel hier mooi, die werd de keert in ieder geval te passeren. En daarmee pakken ze de 6 wappen waarom in dat eerst. Maar ja, via om het water en nou zoiets waar achter. Ja, dan is het die slag van de Senica die krijgt op Spunglik en die Zuiglik liet het misschien wel een troopraak te voorzien in die finale hier in de Duzum. Safir is het natuurlijk nog net. Hier is Veldman, zij stiet ondertussen clear. Hier is Oosterbaan zoiets van ik stap even voorin en is het aan het aan die even achterin gaat. Vooral, ik ben natuurlijk de hele dag al mooi in buitenland keersen en dat heeft natuurlijk ik zien invloed. Zeker dat waar ik wat we goed hebben. De bal van Iris Oosterbaan die stapt even heerlijk in die bal op en dan giet die bal een heel lang door de boppen heen. En zaken met het Saïsjouwer, Fjouwer om het waar en Saïsjouwer. Dan het Dron Riep dat Botje nog steeds net in handen. En dan is het eigenlijk omdat je Iris Veldman niet. Die opslag van haar patoer verzwaring. Maar ja, hij slaagt Dron Riep erin om ja, die voorsprong toch als eerste, in ieder geval dat vuur de eerste te herding. Precies het oude actie, maar Iris is onderwijs naar die opslaglijn. Brengt de bal, stuurt de bal nou naar het perk daar achterin bij je. Wie de bedoeling, maar Iris Oosterbaan die springt op die bal. Maar ja, nou is het Senne Itza. Die kan er nog krek de vingertoppen achter de bal krijgen. Die bal het net zijn heugest uit. Maar het is Giet akkoord verklaard terug in Jenko Sieper. Prachtige mooie toeractie van Senne Itza. En dat levert in ieder geval het vuurde bordje op voor Dron Riep. Zij komen op 4 jongetwa Jerien Reduzem.

0: Ja, we doen op lekkere platen eventjes. Wiki en Griek nooit. Henk Pinjes bij de finale van de dameshoofdklasse. Henk.
1: Ja, daar is het Dron Riepen wat er echt even erop pakt. Pakt dus als eerste het vuur eerst. Ja, een retourslag van Senna tot in het perk. Een retourslag van Iris in het perk. Dat betekent misschien Fjouw, nou is de bal boeten van Iris Veldman. En dat betekent Fjouw 2, 4 en 2 en Fjouw 2. Alles in het voordeel van Dron Riepen hier in Reduzum. Dus zij hebben echt de touwtjes in hun hand. En het liep erop dat zij in ieder geval de kroons binnen handbereik hebben. Ja, dat zei er natuurlijk net altijd alles. Ja, die wedstrijd is natuurlijk nog net definitief spelen. Dus we zullen ze even zien wat Iris Veldman haast richting het perk stuurt zelf. Zij is er al eerst weer omzet. En Sanne Scania bij haar op de boppen. En zijn iets aan die terug van de middellijn. Sien wat er gebeurt. Iris Veldman neemt natuurlijk even haar tijd. Het is Iris Oosterbaan nou voorin. En Annette de Haan achterin. Komt die bal van Iris Veldman naar het perk daar. Ja, en dat, die bal die rekert de groen. En daar kennen beide dames in het perk niks meer mooi. Die bal die shit in één keer terug. Ja, zij is dus wedstrijdpunt hier in Reduzum. 4-2 en 6-2. Terug die prachtige zitbal van Iris Veldman. Die bal die rekken te groen en die shit voor terug. Ja, dan kan je er nooit weer onder komen als perk zijn. En hij had daar dus geen invloed op. Sien had hier is nou definitief de kroos. Nou, Sien, nou je hun patour taaloek ken. De onrin van Iris Veldman voorin bij Annette de Haan. En dan komt er een keerts van, wat zal het worden, meter 5. Uit de vol in de war. En dat betekent alle hens aan dekken aan de kant van Iris Oosterbaan en aan de hand. Die hebben een heel soort duellen met je buiten. Maar ja, die staan nu in de finale van een oude wedstrijd als KNKB-Pedoer. En ja, die ze blauw ik aardig bij. Ze blunnen bij tot aan de spullen gelijk hier in Reduzum. En dan is het zijn iets die op dat moment op de site gelijk die de bal over de boppen slaat. En daarmee als eerste dus treden eerst naar je Dron Riepen taal loopt. En dat liek het achteraf het brekpunt te werden. We zullen zien het perk van Lisanne en Senna nou dwang hier. Annette de Haan is die weer klaar om die bal richting het perk te sturen. Komt Annette maar die jongen in, brengt de bal achterin bij zijn eens. Die is goed tussenop en die bal, nee, die bal helpt het net. En zij is het dus, zij is jou hoor. En dan is de wedstrijd dus nog net spelen. 4-2 en zij is jou. De touwtjes nog steeds dus wel in handen van Riep. Zij binnen het eerste bij de overwinning. En Annette en hier is die hebben ze wat willen, want ja, een twartprize pakken als KNKB-Pedoer op een oude wedstrijd. De eerste in, ja, die het eigenlijk organiseert, want ja, dit seizoen is het voor het eerst mogelijk om je dus individueel op te gaan. Ja, en dan levert het voor het gelijk een twartprize op. Ja, daar ben je natuurlijk sowieso al blij mee. Je wil natuurlijk altijd de kroon winnen. Maar ja, het krachtsverschil liep het nou even te grote wijzen in die finale. Maar zoals jou hoor. En dan is het Annette Haan op naai. Komt mooi heron in. Brengt de bal bij dan het perk achterin bij Zenit Sardi. Die stapt ervoor. De bal gaat boeten van Annette Haan. Dus de eerste uitdelingswedstrijd van het seizoen. De overwinning gaat naar het bedoel van Dron Riep. Mooi Iris Veldman, Lisanne Scaringa, Zenit Sardi. En de tweede prijs gaat dus naar het bedoel van de KNKB. Annette de Haan en Iris Oosterbaan. Een derde prijs is er natuurlijk ik nog. Voor door Petour met zien dus Jester Rijn, mooie Rudy Kroondijk, Jeske Terpstra en Sietse Kakkema en Dore Tredepries. Die gaat naar Louise Krol en Rix Winja. Ja, en dat is dus de laatste slagenwisseling hier in Reduzum. Ik ga natuurlijk straks even op waar nou, van de vrouw om even een interviewtje te doen. Ja, daar komen we zo op waarom.
0: Oké, okay, Henk, dan wachten we dat oude giveaway met een Alfred Minima. Want hebben in de hele finales begonnen bij de herenhoofdklasse. Alfred.
2: Ja, de hele finale staan op punt van begin hier in Woerden natuurlijk. Bij de 12e bangmapartij hier de herenhaatklasse. Oordelingpartij. De hele finale is binnen tussen de Petoeren 24 en Ian 24 is ex-marre Jarno Feester en Martin Leijen aan Gerben de Boer. Die keert het hier nummer Ian Corné Tuninga, Belt van Beltsum, Corné Tuninga, Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. En de orenhele finale is tussen Alwe en nummer 16, nummer Alwe, dat is Dron Riep Ingen, die de vriendier ik woon het, Tjesse Steenster, Jan Lars van Beem en Rick Minnesma, die keert het in nummer 16, Marilisses, Joosip Massie, Beveestra en Jan Bandstra. De perk ben omlaag weer, de opslagen slaan weer in de win op, dus het spul kunnen we losgaan en de eerste slagen binnen Sloin.

0: Ja, dat vind je Avicii met For A Better Day in the 40 and you feel colors by both sides of the story. Wij gaan naar Alfred Biedema natuurlijk, naar de halffinales van de herenhoofdklasse.
1: Ja, en die zucht naar de partij tussen nummers 24, Exmara, Jarno Veenstra, Martin Leijen en Gerben Boer. Tien, op het oog van Belsum, Corné Tuninga, Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. Op het oog van Belsum stipt op het moment een eerst voor en 4 punten voor het oog van Exmara. De orenhele finale tussen nummers Alwe en 16. Alwe met Roriep, Ian, Tjesse Steenstra, Jarno Lars van Beemer, Rick Minnesma, Tjen nummer 16, Marilussus, Johan Sipma, Siebe Veenstra en Jan Bandstra. En destijds een eerst voorsprong voor het betoel van Roriep en een schiene sois. Even zien, later ik een keer. Ik denk het net, nee. Een eerst voorsprong en een schiene sois voor het betoel van Roriep. Tjesse Steenstra is dit klaar voor de opslag. Dimtje oren en brengt de bal achterin. Jan Lars van Beem kan retourneren en luidt hem. Waarom in het perk brengt de stand dus op een spulvoorsprong voor het betoel van Roriep. Ja, en de oorpartij tussen Exmara en Belsum, de stille opslagen van Rekmar, die brengt de bal naar Boeten. Dus daar werd het een eerst voorsprong voor Belsum en Fjouwelijk in punten.

0: als irgendwas.
1: Ja, die Duf mooi Kodo, waar je in naar de hele finale zwerf van de hele hoofdklasse waar Alfred Minima voor u zit. Alfred.
2: Ja, zeker. En die zich nog het wel hele finale hier. Dus de betoeren van Exmara, nummer 24, Jarno, Veenstra, Martin Leijna en Gerben de Boer. Tien de betoer van Beltsum, Corné Tuninger, Wietse Wassenaar, Thomas Wassenaar. Op dit moment staat het een spulvoorsprong en een skin het wel in het voordeel van Beltsum. En even zien, Jarno Veenstra slag naar de bal op en die retourneert. Dus het wordt twaggelijk in punten. De oren hele finale tussen nummers Alwe en Sektien. Droriep Ingen, Tjesse Steenstra, Jan Lars van Wijmen en Rick Minnesma. Tjen Marilussus, Johan Sipma, Siebe Veenstra en Jan Bandstra. En destijds het op dit moment een spulvoorsprong voor Droriep en zuidelijk in punten. Even zien, waar is hier een opslag? Johan Sipma is hier een opslag. Laat er een kind, nee, van mij net. En die brengt de bal achterin bij Rick Minnesma. En die laat er een keer van. Ja, dus, nou, even zien. Nee. Oh, ja, dat komt een keer te lezen. Een spulvoorsprong en zijdelijk in punten. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk, deze slag. Komt op toe van, even zien. Marilis is een tot spul. Maar de eerste af rent Tronriep uit tot Skinnetraai is. Ja, dan gaat het wel rap natuurlijk. De andere partij tussen Belfskum en Exmara. Ja, daar staat het een spulvoorsprong en twaggelijk in punten. En daar komt ik een keert te lezen. Een keert van een 12 meter uit de perkwooi. Tjesse Steenstra, de andere partij staat klaar voor zijn opslag. Komt met zijn oren en brengt de bal voorin. En ik denk dat de bal kwee gaat. Ja, de bal gaat kwee. Dus het wordt Skinnetraai is een farbe toe voor Droriep.

0: Ja, dat is hier Rihanna, mooi. Unfaithful, we nemen naar de hele finale van de heren hoofdklasse Alfred Midua.
1: We hebben toen 24 en Ingen. 24. Sorry, ik maar jaren nog feestere matten laaien en gerben. We hebben die keer in Belsen. Kneetuninga, Witsewassena en Thomas Wassena. Goed opslagwerk van Kneetuninga. Brengt de stand op dit moment op Skinnetraaien van Belsen en Skinnetwa. Kneet die het nou wegleven zijn opslagbal. Hij dwong krijgt de betoog van ex marathon kweerslag. Brengt de bal nog achterin en Gerben de Boers slacht de bal weg weer, dus brengt de stand op een skinne fjouw. De woordpartij tussen noemers Alwe en Sexien Drorip in Tjesseteens, de jaarmaars van Beep Rick Minnesma. Gietje Marlissus, Johan Sipma, Sieben Feinster en Jan Bandstra. En destijds dat ik skinne draai is en een skinne saus voor de betoog voor Drorip. De loopt een keert, denk ik. Maar geef me om in en Tjes Steenstra die het kleed voor zijn opslagbal. Man van Maralisse die geen zin in het perk. Jongens, zit mij Jan Bandstra in het perk. En daar brengt Tjes Steenstra de bal boeten, brengt de stand op. Zo is het waar Skinnetraai is en zo is het waar voor Drorip. En de oorpartij bij Skinnetraai is en Skinnefjouwer voor Belsum.
0: Dankjewel Alfred. Maar ik neem het eens naar Henk Capenius. Henk, daar heeft iemand naast je zitten, Loke?
2: Nee, ik heb in je nergens tegen. Zijn iets hard, de eerste houdingskrans van het seizoen.
3: Ja, mooi kind net het seizoen beginnen natuurlijk. Dus mooi.
2: En we gingen het er even over van... je bent eigenlijk net echt in de problemen best eigenlijk de hele dag. Hè? Je maakt wel even scherp. Wie voor het eerst de KNKB-toeren, beide KNKB-toeren in de prijzen. Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik vind... dit is wel een nieuwe regeling natuurlijk. En ik denk dat er nog wel even wat er nooit tocht kan worden. Hoe dat precies maakt. Want er ben ik wel een peer die hem wel meesten in hun dorp of... zelfs keersen, maar dan wil zich wel linnig op en dat vind ik dan niemand nog even een uitdacht horen.
2: Ja, precies, want dit is het eerste hier dat introduceert wordt, maar even zeggen, laten we het maar eens even hoe je hem zelf hebben. Het ging eigenlijk voortvarend, je zei van hier en der wat moeilijk opstarten, maar dan denk ik bij mezelf, ja, Senne, tweede wedstrijd van het seizoen, dan sting je uiteindelijk op het einde van de dag maar die kransen om mijn nekken. Wat ik denk dat het een mooie opstart nu te steen hebben.
3: Nee, we mogen echt niet klagen. Maar aan het begin van de wedstrijd gewoon elke keer wat zelf wat fout zien. En dan mag het even oppakken. En dat doen we ook gelukkig. Dus dan elke keer maar twee is. En dan vlinnen we er doorheen eigenlijk. Dus dat is fijn.
2: Ja, want dat was inderdaad vol een punt. Hè? Op het moment dat je hem de twee eerste bereiken. Dat wie nog in de finale. Ik zag een belangrijke slag eigenlijk. Spullen gliek en zoilijk. Rekkers hem vliegend. Ik dacht van, oh jee.
3: Ja, ik liet hem iets zakken en toen ging hij wel wat richting de kweer, maar hij voelde zijn kant op en daarna ben we eigenlijk niet meer in problemen geweest.
2: Nee, want dan kerst dus echt zien hè, dat zo'n bosje eigenlijk de doorslag Jan kennen. Spullen gelijk, zo gelijk, pak je hem 3 om 2. En dan is het eigenlijk misschien een saus, pak je hem 4 om 2. En dan is de wedstrijd eigenlijk niet een keer spelen, hè?
3: Ja, en dan wist ik echt wel dat bijna kleren zijn. En nou, ik vier rondlopen draait, wij draaien. Hun weer ik mooi zien 2, dus dan heeft toch wat energie oer. Dus dan kist de mooie oer in keertje.
2: Ja, precies. En uiteindelijk, Juster, wat is nou het verschil met Juster? Junioren, dat komt er natuurlijk ook op om. Dan moest ik 2 keer keertje. Ja. Heel omstandigheden natuurlijk, want je zinnen erbij. Nou, je wordt koud, ruinerig.
3: Ja, nee, Juster, wie ik een mooie opstart, mooi waar. Volle wij in Alphen toe, dat is een mooi begin. Echt leuk voor jongere famkes, zo mooi is mooi te doen. Maar wij merken dan toch dat het wel een heel groot verschil is, mooi. Wij als hoofdklassers en famkes. Maar het is wel leuk dat hun dan wat op mooi is, op hun oom kunnen loeken, zeg maar. Maar voor u is het wat.
2: Want de regels is

0: ben natuurlijk ik wat verhoren. Het is voor je Mick Schakelin zijn weekend natuurlijk. Want juist al in de opslag zou je 2 meter dichterbij. Jutten we 2 meter verder. Zit dan ik mooi dat omschakelmoment of valt dat nou mooi?
1: Nou, Jutten wieken wel weer gewoon gelijk bij. Maar juist maar 22 meter, ja, traint natuurlijk ook net op. Dus dan dat rint gewoon heel oors. Maar ja, als het dan weer op 24 meter is, dan is het gewoon krek als weer normaal.
0: Ja, dus uiteindelijk van de eerste wedstrijd van het seizoen, de eerste afdelingswedstrijd van het seizoen, gelijk de kransen, beter bien als afdeling, kende hij het net, hè?
1: Nee, en wie ik de eerste hoofdklasse krons, of nou ja, maar deze afdeling hebben we nooit eerder gedaan, dus nou ja, beter is het seizoen net beginnen.
0: Nee, want wat dat betreft inderdaad de primeur, want je hebt een heel soort voor hier, ik wil, als je hem hek wil regelmatig in de finale stond, dan lukte het krek net. En Jut voelde toevallig hier een plaatkant op, hè?
1: Ja, klopt. Maar het is ook, we worden natuurlijk ouder en de meeste stoppen en nou ja, nou hebben we ze gewoon zijn pakt.
0: Ja, want hoe zie je zo de richting Jim Oudens seizoen? Ik denk dat je moet eigenlijk aast in een van de kanshebbers binnen op het NK, denk ik, zijn, hè?
1: Ja, dat denk ik wel, maar op Sandaai is natuurlijk maar het wel te zien. En ik denk dat wij alle twee good kids, dat wij een hele hoop toen heel lastig kunnen uitzien.
0: Ja, precies. En al met al een voor die natuurlijk ook een prachtige start van het seizoen. Gelijk in de eerste weekend, de eerste hoofdklasse wedstrijd. Gelijk de kranse.
1: Ja, ik heb zin in wat het seizoen nog mee kan brengen voor mij.
0: Ja, want de vrije formatie is wat dat betreft net verloren van die partour. Hoe zie je zo richting het komende seizoen? Vrije formatie. Je meerde vorig jaar ik al een peker dichtbij. Zou je in staat wezen om misschien nog een trepkeuker?
1: Nou, vorig jaar was voor ons al een mooi opstartseizoen en het is nou het voordeel dat ze net meer op een koers in te spelen, dat hebben we nog gedaan. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat we nog meer prijzen kunnen pakken, maar dat zal het seizoen uitlitten weten. Ja,
0: ja, precies. De eerste wedstrijd van het seizoen hebben we gewoon op hoofdklasseniveau dan in ieder geval die eerste juniorenwedstrijd hebben achter de recht. Het eerste weekend hebben we gewoon. Ik denk meestal dat je, als ik het gemiddeld even zeg, 2-3 weekend machinaal nodig heb voordat ik zeg, ik denk van hey, iedereen die gaat langzamerhand naar het niveau daar. Ik denk dat het inderdaad wat dat betreft mooi dit begin een heel mooi seizoen voor die werken.
1: Ja, ik het voel me niks al, Jut. Dus maar mooi saffel omlopen dan. Dan helpt het wel mooi de komende wedstrijden.
0: Ja, want precies, hè? Want daar hiek ik gisteren nog mee gewoon zoer op het Keertveld even in Gwangje bij de junioren. Trainen is de basis, maar je maakt het hele op in de wedstrijden, hè?
1: Ja, nou, op training is altijd dezelfde meesken en hier is weer een hele orenbaan, dus het is weer wennen, maar ja, dat komt prima.
0: En natuurlijk heb je natuurlijk weer dat die wedstrijd te druk, hè? Van je wollen natuurlijk richting de kraans en dat maakt ik altijd maar gebeuren.
1: Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Dat je erbij bij wedstrijden en daar maak je beter van worden en ik weet er ook wat van.
0: Nou, in ieder geval van harte gefeliciteerd, Senne. Dankjewel voor je woord. Ja. En wees je, mijn komend weekend weer een dubbel weekend. En dan hebben we 2 hele mooie wedstrijden op het programma staan. In Menam en in Bidgem.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. Dus dan zullen we of we misschien een krons kunnen pakken, wie weet.
0: Ja, wie weet, Senne. Dankjewel in ieder geval. En wees je, mijn volgend weekend weer.
1: Zeker.
0: Ja, dankjewel dat we zijn Itzadi en ik denk dat ik hem nou jou en Jim in de studio wil heren. Dankjewel Pieter en Steven en we hebben binnenkort wel weer contact.
2: Henk, doe ik bedankt hè. Geef wij even, denk ik, Steven, even Alfred al. Heb je daar maar even in? Alfred?
3: Ja, zeker. Twee hele finales hier. Dus kunnen de betoeren 24 en in 24 ex-maar een jaar nog feesteren. Maar Martin Leijena en Gerben Woer, Jim Beltsen, Corné Tuninga en Wietse Wassen en Thomas Dijkstra. Twee inzierige partijen, want de betoer van Beltsen die hebben mooi. Fjouwers kien eerst voor en fjouwer 2 punten. De oude partij tussen genoemd Alwe en Sektien. Droriep in 16e jaren was voor mij. Rick Minnesma, Timoire Lussers, Johan Sipma, Siebe, Feestra en Jan Mantra. Ek test in het bedoel van Droriep. Fjouwers kien eerst voor, maar 6-2 punten voor Moire Lussers. Even zien, 16e uit het kleed voor opslagbal. Dus beide partijen staan, fjouwers kien eerst. Belsem dit voor en Dron riep dit voor, dus het lijkt erop dat het heel rap gaat. Zil, maar ja, waar weet. Tussensteentra brengt deze balboeten, brengt de stand op Fjallerwingen in die partij. En de andere partij is dit dus Belsem tien. Exmara, Fjallerskien eerst voor Belsem en Fjaller 2 in punten.
4: Hey.

0: Ja, Gabriel Rios, Broad Daylight. We gaan naar de halve finales bij de Heren Hoofdklasse met Alfred Miedema.
1: Ja, en de eerste partij tussen de nummers 24 en Ingen, dat weer dus Exmara. Mooi Jarno Veenster, Madeleine, Gerben de Boer, Tim Beltsen, Corné Tuninga, Wietse Wassenaar, Thomas Dijkstra, mag ik zeggen. Ja, het patroon van, even zien. Ja, het patroon van, even zien, dan mag ik even goed denken. Exmara die slacht de bal bovenop. Fjouwerum en X en Zuidglik brengt de stand op. Fjouwerum en Ingen nog wel in het voordeel van Beltsum. De oorpartij tussen noemers Alwe en Sektien. Drorriep Ingen, Stierse Steter, Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. Tim Warrelissen, Johan Sipman, Sieben, Veenstra en Jan Bantra. Op het toe van Warrelissen kreeg even de smaak te pakken. En sloeg Fjouwerbal van Stierse Steter boven. Brengt de stand op dit moment op Fjouwerum 2 in het voordeel nog wel van Drorriep. Het leek er even op natuurlijk dat het patroon van Rory Benieke troor in de zoom, maar ja, maar die stuurt er even een stukje voor. Fjouwerum is het er in eerste en is het kind het waar van Marilis. Dus er komt nou een keer te leiden ter rechter van de middellijn. Dus en nou slacht Jan Lars van Meem die door het waar opslag. Fjouwerum het waar nog in het voordeel van Rory en is het kind het waar. Voor het patroon van Marilis. Corné Tuninga komt bij Mosin Oren en brengt de bal achterin. En op toe van Exmara die rekt ik op slag zou de zin, want de herring ging nou alweer jouw skinnenpunt naar de Telegraaf. Fjouwerum en Ingen is het er voor op toe van Beltsum en Fjouwer voor Exmara. Ja, ik denk dat we nog even hier weer omkomen, maar deze twee nice keerige partijen. Hey.

0: Ja, dat wist CK mooi. Love, man. Titi, we gaan even naar de halve finale zijn van de herenhoofdklasse. Met Alfred Minima van UZ. Alfred.
1: Ja, zeker. De betoeren voor het zinning en dat we dus ex-maar het in Belsum destijds op dit moment vierroemingen in het voordeel van Belsum maar eens kennen. Zo is voor het betoeren ex-maar de orenpartij tussen Droriep en Beven Tinken, Alwe en zeker in Droriep, Tim Marilis is destijds Fjouwer om 12 voor het over Droriep en Fjouwer 12 in punten. Ja, waar is die dan opslag? Dat is die op het over Maraliusus. Jan Bantra is die het klever zijn opslagbal. En wat dacht hij? Brengt bal voorin bij Jan Lars van Weem en die tikken de bal boven. Brengt de stand op 6-2 in de eerste. Fjouwer met 2 in het voordeel van Droriep en 6-2 in punten. Dus zo'n zij dan die eerste vier wezen te pakken krijgen. Waar zal het zijn? De andere partij, dat is dus ex-maar Tim Beltsum. Die brengt de bal achterin met Thomas Westra. Thomas Dijkstra, sorry, nog een keer versprutsen. Thomas Dijkstra, die... Nee, die slacht de keert voorbij. Dus daar wordt het nee. Er komt een keert te lezen. Dus de betoeren moet ik even om Fjouweromingen. Is het voor de betoer van Beltsum. En zo is het waar in punten voor Exmara. Tjes Steenstra. Oei, oei, oei, wat een zitbal. Net voor mij, ja, een zitbal. Brengt de stand voor de betoer van Drori op 4-2 in hun voordeel in deze hele finale.
0: Ja, dankjewel Alfred. Wij moeten even snel naar de reclame basketkipjes. Bij Thomas Sammetien weer bij Jim Brom van het vijfde uur van de Siltemiddag. Tot Sammetien.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Het kind dat gisterenmiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boeikop speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANWR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtaks uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtaks zal het effect volgens hem alleen maar versterken. En ondanks dat hij had gezegd niet te gaan, is de president van Taiwan toch naar Eswatini gereisd. Door druk vanuit China moest hij zijn bezoek eerder afzeggen. Taiwan wil daarmee laten zien zich niet te laten tegenhouden in internationale contracten. Meerdere landen weigerden zijn vliegtuig door het luchtruim te laten, maar uiteindelijk kwam hij alsnog aan. De reis werd bewust stilgehouden. Dan nog het weer. Vanavond trekken eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt vanavond af tot ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Ja, goedemiddag, welkom bij Bron bij de Siltermiddag.
1: Ja. Doe eerst even een beetje in de wacht.
0: Snooi, traaien mij.
1: Doe eerst even non-stop. Wij binnen bij het allerlaatste slag, Steve.
0: Ja, nou de klok van 4 en dan zit dat automatisch. Maar we gaan gewoon terug hier bij de Siltermiddag. Want wij gaan tot de laatste slag inderdaad terug. En dat betekent dat we Glieke in de Alfa Minima kennen. Voor die hele finale. Of hele finales, moet ik zeggen. Bij de heren hoofdklasse. Alfred.
2: Ja, zeker. Die zegt nou, het was hele finale. Het noemers 24, Tsinningen 24, dat is Exmar. Jarno Veenster, Matten Leijen en Gerben Oer. Die kids in Belsum, Corné Tuningen, Wietsewassener en Thomas Dijkstra. Op dit moment zit het 4-2 in het voordeel van Patoel van Belsum. Maar het Patoel van Exmar komt misschien ook wel weer om. De noemers Alwe en Sektien, dat is Dronriep Ingen, Tjes Sneestra, Jarn Lars van Beem, Rick Minnesma, die Kitsjen, Moiralussus, Johan Sipma, Siebe Veenstra en Jan Bantra. En daar staat het 4-2 in het voordeel van het Patoel van Dronriep en Twaggelik in punten. Dus die partij kan eventueel nooit gaan. Even zien, er is een slag. Ja, ik weet het net. Nou, de partij tussen Exmar en Belsum daar. Nou. Oh, de scoutrechter. Ja, het was scoutrechter Boukje Houtma en Joop Dijkstra die dit hier goed voortreffelijk leiden. Boukje Dijkstra zwart, hij is voorbij dus. Brengt de stand op 2 punten in het voordeel van Belsum. 4-2 steeds ervoor in eerste en 2 punten. Ek door de partij. Rick Minnesma in een keer net voorbij. Dus daar wordt het 4-2 in punten voor het bedoel van Moiralussus. En Dron Riep, je hebt maar 4-2 voor. Straks nog meer.

0: Ja, Wham With Up, mooi. The Edge of Heaven. Waar ik in klik weer even naar de hele finales van de Herenhoofdklasse. Maar Alfred Miedema, Alfred.
1: Ja, zeker. En de eerste hele finale die is al rond tussen de toeren Alwe en Sektien. Dat wie Droriep in een Tjessensteinster Jan Lars van Beem, Rick Minnesma. Tim Marrelis, Johan Sipman, 7-5-3 Jan Bantra op 5-2 zetten de toer van Droriep. Pakt een twee keer in de laatste opslagbal van Jan Lars van Beem, daar zitbal. En vandaar dat Droriep wint maar 5-2 en 6-4 en 6-3 in de finale. De andere hele finale tussen de toeren Exmara, Jarno Veenstra, Martin Leijen en Gerben Boer, Tim Beltsum, Conné Tuningen, Wietse en Thomas Dijkstra. Op toe van Mar, Exmara, dat komt toch wel weer om. Op dit moment is het 4 om het draaien. Ja, 4 om het draaien in het voordeel van Beltsum, dus 10 of 4 om in je voor. Ja, maar op toe van Exmara komt weer om. 12 punten hing direct voor Beltsum onder Telegraaf. 4 om het draaien in het voordeel van Beltsum, dus. En een keer naar 2 voor een Thomas Dijkstra is dit kreeg vast in opslagbal. Daar is een keer de rechter van de bogen, Lina. En ja, de man in het perk, die ben ik even uit. Ik wil Martin Leijen, als die het nog achterin en Gerben de Boel voorin. Misschien is dat wel even een wisselwest die vertuten docht. Ja, een bobbelslag van diezelfde Martin Leijen aanbrengt. Stand in Twaggelik in punten. Het is toch een belangrijke eerste 4 op het rij in het voordeel van Beltsum. En Twaggelik in punten. De Leiden keert dus. Thomas Dijkstra, die mooi wegkleest in vast in opslagbal. Saksoi, Gerben de Boer is vooringang en Matt Leijen naar achterin. Thomas Dijkstra brengt de bal achterin. Ja, een kweeslag brengt de stand in 4-2. In punten in dit eerst voor Marilis. Ja, waar zult zij de witte partij winnen? Zil, komt het betoog van Exmara bij rond dat was belangrijk? Dan maak ik het nog zien. We wachten het maar rustig. Oh.

0: Dat vindt het weekend mooi in de night. We gaan weer even om naar de laatste halve finale van de herenhoofdklasse. Alfred.
1: Ja, ik verliet hem op. We staan tussen de Ptoeren, Exmara, Jarno Veenstra, Marne, Mattenlein en Gerben Oud, Sint-Beltsum, Conné Tuningen, Wietsewassen en Thomas Dijkstra. Ik verliet hem op een stand 4 om, 4 om het treien en 6 4 denk ik. Ja, trocht wat bovenslagen hier van Wietsewassen en Oren Thomas Dijkstra brengt de stand op dit moment 4 om het treien in het voordeel van Beltsum. Ja, en ja, ik weet net wat. Nee. De bal wordt weer omslaan terug. Mattenlijna brengt de eerste 2 punten voor het toe van Exmaro. Natuurlijk gaan 4 om het draaien in een voordeel voor het toe van Beltsum. En een keer 2 voor het toe van Exmaro. Er is al een finalist bekend. Dat is het toe van Droriep in een nummer al wat Jesus 90 jaar Lars van Beemer. Rick Minnesma, die won, krijgt de partij op 4 om het 2 en 6 4 voor het toe van Marilussus, Johan Sipmassie, Beveenstra en Jan Bandstra. Dus de partij Jarno Veenstra van Exmaro, die slacht de bal voor op. Die laat even een keer deel, denk ik. Nee, ja, die laat een keer deel van een meter uit de perk. Dus heel verstandig laat het even deel. 4 om het rijden in het voordeel van Beltsum en een skin het waar voor Exmaro. Ado! Ado! Ado!

0: Ja, ja. Die Hall & Oates, Steven. Hall & Oates zijn een soort ruzie onder de koor. Dus die hebben rugzaken op rugzaken in mijn koor. Die treden net wat die erop, denk ik.
1: Nee, maar dat tochtje van Oasis ik.
0: Ja, dat is weer.
1: En die gong ik wel. Dus als het yield nodig is, dan...
0: Dat
1: denk ik net
0: weer.
1: Dat Oasis... ja, die zullen wel een beetje wat yield in, maar het weer net nodig.
0: Nee, dat is weer.
1: Hingenag, maar nog meer. Nou, dat is waar om komt. Dat is één ding wat zeker is.
0: Ik denk dat wij maar wel een waarde moeten denken. Alfred?
2: Ja, zeker in Woerden dat nog een hele finale verkeerd werd. Dus ik heb toen 24 en in het 24 ex-morgen. Jan Veenstra, Martin Leijen en Gerben Boer, Jim Beltsam, Corné Tuninga, Wietse Wassen en Thomas Dijkstra. Ik verliet hem op stand 4, nee, misschien 4 om het. Nee, 4 om het rijden, denk ik. Ja, en een skinner 12 voor Exmara, die pakken het wat eerst. En toen een geweldige bovenslag van Gerben de Boer brengt de stand op 4 om 4 op dit moment nog wel in het voordeel van Beltsen. Maar Wietse was er aan. Ja, hij zou even de bal retourneren, de laatste in het vorige eerst, maar hij sloeg hem betrof. Vandaar dat Exmara de 12 spul kreeg. 4 om 4 is het nou in. In eerste farp toe van Beltsum. Door de hele finale, die is dus de Laroen. En daar is Trorip als winnaar uit de bus komt. Tjist Steenstra, Jan Laas van mij. Maar Rick Minnesma, die wacht zich rechtig op wie hun tjistander wordt.

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Wij gingen weer even heel snel naar Weiden bij Alfred Minima van Ruzet. Alfred.
1: Ja, dat bedoel een ex-marit in Belsen. Op dit moment zit het 4,5 jaar voor het bedoel van Belsen, maar 6 jaar in punt voor de ex-marit. De laatste keer bij de boven. Kan hij Tuninga slacht de bal achterin bij Matten Leijenaar. En die, ja. En die kinder keert net voorbij, want Wietse Wassenaar, die keert nou, die keert de bal, Wolfer keert, brengt de stand op, zuidelijk 4-4 en zuidelijk Gerin is de hele finale tussen de bedoelen 24 en in Exmar, Jarno Feenster, Madeleine en Gerbenboer, die keert zin, Corné Tuninga, Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. Ja, Corné Tuninga stilt de kleven voor zijn opslagbal, Gerbenboer stilt voorin en Madeleine naar achterin. En Jarno Veenstra slag voor best op. Corné Tuninga. Die stiet klaar voor zijn opslagbal. En hij neemt even de tijd en komt nog maar zijn oren. Brengt de bal tussen de stien en Matt Leijenaar. Ik weet niet wat er dat kind krijgt netje. Maar er komt een keertselijn, denk ik. Er komt een keertselijn ter opslag, ter hichte van opslagvakken. Of opslaglinie, maar ik zei 4,5 jaar in het voordeel van Belsen. En zoiets in punten. Ja, wat doet deze bal dan? Ik denk dat Jarno Veenstra deze bal opslaat mooi. Deze keert de verdediging. Ze nemen nog even drinkende man. Het kind natuurlijk uitwezen, mocht Belsen deze keert voorbij slaan. Dan is de partij uit en dan mooie 6. De winnaar mooi straks nog een trede. Het is het oor van Drorie. Tjes Steenstra, Jarno van Beemen en Rick Minnesma. Jarno Veenstra stiet nou klaar voor zijn opslagbal. Wietse was er naar voren. En Thomas Dijkstra achterin. De man ging klaar staan. Ja, en dat komt. Jarno moest in oren en brengt de bal. Ja, helaas, helaas. Boeten de touwen. Dat betekent dat Belsen deze partij wint op 4,5 jaar. En zuidelijk terug een boetenslag van Jarno Veenstra. Jammer, jammer, jammer. Maar Belsen zit aanstaande in de finale. Tjenne van Drorip, de Silvel en Lietse pauze werden.

0: Ja, die centerfold mooi. Dictator, waar ben je in afwachting van de finale bij de heren hoofdklasse? En jij net die roende klok van Sarsburg zo beginnen, die finale?
1: Ja, en dus wij gingen gewoon terug. Nee, in ieder geval het zo aan horen. Dan hebben we dat maar wijsje. En het Brian Noterboon dat even ongeneemd aan.
0: Ja. Nou, ik begin het toch vanuit dat om zo'n hoor die finale. Maar ja, je
1: weet het. Ja, ik ken hem wel 7 minuten gaan rennen, hè?
0: Ja.
1: Je wordt geen voetbal aan Steve, hè? Tenminste net.
0: Nee, de FC Hellingen hoedde net.
1: Nee, die hoedde het zien je mooi. Maar ja, het wel een. En ze vleerden 12 weken geleden met 2-1 in de laatste minuut van Renato. Dus die steen voor jou op en los. Ik denk net dat het.
0: Nee, maar dat is wel heel gek en wil die daar met jou. Maar nog 12 wedstrijden te gaan. Dus.
1: Ja, 12 ook.
0: Ja, dus dan wordt het een heel lastig verhaal. Hier is die woen, dan zit er voorbij.
1: Ja, hier is de woen. Ja, hier, maar ja. Niet dus.
0: Ik denk, we kunnen wel even een rondje langs de velden van de Eredivisie Twan. Te beginnen bij Utrecht-NAC. Of nee.
1: Utrecht-NAC.
0: We snijden, we gaan naar Volendam-Heerenveen.
1: Ja.
0: Stoen 0-1 hebben we hier al gehad. Goal van Ooyen. Prachtige goal, Sarrestouw. Nog iets nog
1: ja,
0: mooi
1: doelpunt. Ja.
0: Dille Vente heeft in de 86e minuut de 0-2 maken. En dat betekent 3 punten voor Heerenveen. En dat we 7 play-offs, Sarrestouw. Toch?
1: Ja. 7 play-offs. Ja. Ik denk wat zou het nou, maar 7, ja, van die hele dure winnen.
0: Oh ja. Is Engels is dat.
1: Ja,
0: veilig.
1: Veilig, ja.
0: Veilig voor de play-offs.
1: Juist.
0: Ja. Dus dat hebben ze bereikt. En op zich best wel leuk voetbal, ik.
1: Ja.
0: Dus dat is helemaal niet gek. Verzinnen.
1: Ja.
0: Moet ik zeggen. Dan Pek Zwolle, Chin Herakles. Allemaal dat is in je 0 eindige van Pek Zwolle.
1: Ja, Herakles natuurlijk al gedegradeerd, hè.
0: Ja, en pakken denk je een extra punt.
1: Nee, ik naar de rode kaart.
0: Ja, nou, Lucien, 63 minuten, schepenman. Die kreeg 2 keer geel achter elkaar. En toen Pek al 1-0 voor met 0-10. Die scoorde in een jontje minuut. De 1-0 en daar bleuren het bij. Dan Feyenoord. Die stond natuurlijk 1-0 achtertje voor Fortuna Sittard. Goal van Kai Sierhuis, ex-Ajax. Dat is natuurlijk extra lekker van hem dan, dat hij dan scoort.
1: Feyenoord.
0: Ja. Het weer net genoeg in de 84e minuut. Maar wat daarna?
1: Eerste rode kaart, hè? Voor,
0: Gladon. Paul Gladon.
1: Gladon.
0: 80e minuut. Van Persie greep dat om onvallend te wisselen. De Stengstedt erin voor Dijl. En toen 2 minuten daarna, die wissel. Maar wat daarna bij de 1-1. In de 90e minuut, Giovanni Reed. Maar de 1-2, die overigens in de belangstelling is dit van Manchester City.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar goed, Jude weer die belangrijk voor Feyenoord in de jacht op de Champions League.
1: Ja, dat is een haast wel, denk ik.
0: Ja, dat betekent dat ze in ieder geval 4 punten voorblouwen op Twente. Ja. En ja, volgens mij, ja, op Twente, als mocht Twente winnen,
1: ja, maar
0: dan
1: wil
0: Twente treden. Maar die stond in een in AZ.
1: Ja.
0: AZ kwam nog wel 1-0 voor, terug Jordi Klaasje, maar keeper Owusu Oduro maakt in de 20e minuut nog een goal. En in de 30 zit het nou 1-1. Sparta neemt op dit moment op Chin Go Ahead Eagles. Die staat 1-0 voor. Terug een goal van Mito in de 44e minuut. Of in de blessure die het
1: eigenlijk. Ja, maar dat is een wedstrijd om niks te denken. Hè? Sparta. Nou ja, Sparta misschien.
0: Dan moet ik de stand er even bijpakken.
1: Sparta, go ahead. Voetbalt nergens meer voor, dat is zeker.
0: En Sparta staat. Nee, die staat in Jonde.
1: Ja, ik net.
0: Die staat in Jonde. Nee. En die staat aardig 4.
1: Achter Utrecht, denk ik.
0: Ja, daar staan wel 4 punten tussen.
1: Doe het daar even nu te gooien. Ja. Pot, samen.
0: Ja. Over wat goed van mij.
1: Maar goed van mij, ja. Toevallig houden we er vanmorgen een jongen in, vandaar.
0: Verder een plak treien bloot nou wel spannend. Hè? Twente, Ajax en NEC, dat toen Trent ook net volle. Ja. Ongeacht wat Twente eigenlijk doet, bloot dat verschil wel liet tussen de clubs. En op het moment dat Twente net wint van AZ, dan is Feyenoord eigenlijk wel...
1: Ja.
0: Goed als zeker van
1: Champions League.
0: Champions League. Wat misschien voor het Nederlands voetbal ook wel beter is. Ja. Dan geven we eventjes Oude Grenschen.
1: Ja, die favoriete club, hè?
0: Ja, Liverpool, die nam het op Utrecht Manchester United. En die kwam al heel snel 2-0 achter. Dus toen zie ik al een beetje te tieren in de studio.
1: Ja, dan is het al net zo vrolijk.
0: Maar, 2-1.
1: Oh.
0: Dominic Soboslaj. Toen is 1-0. Mateus Cunha. Ja. Toen 2-0 door Sesko. Wie Ransi kreeg geen hands. Je kon het eigenlijk op de beeld net goed zien. De vark hoe ik net duidelijk...
1: Het werd goed camoufleerd.
0: Ja, dus die goal werd goed in. Kreeg nou rust, maar Dominic Soboslaj... De 2-1.
1: Oké, en hoeveelste minuut weer dat?
0: Zo'n 40ste minuut.
1: Oh, dus zijn er
0: krijg nou rust. Echt, krijg nou rust. En het is nu, de 40ste minuut. Dus nog een hele tweede helft game van Liverpool om van het Trentpark.
1: Ja. Dus.
0: We hebben nog één wachtje dus op die finale van de Heer in Hoofdwassen. En hebben we dus mooi wat tijd om nog wat plaatsjes te draaien. En dat geven we bij deze. Ik maar even. De Rolling Stones komen er aan. My Harlem Shuffle.

0: De Steve Miller Band, wie dat mooi. De Joker, wat je in Neuwoudem bij de finale van de Heerenhoofdklasse. Op punt van begin zit Alfred, hè?
1: Ja, zeker. Die finale is hier het punt van begin van het waanzondigste bankmaatpartij hier. De opening van het keertseizoen. Natuurlijk voor de hardklassers. Mali's partij. De nummers 1, dat is dus Belsum. Conné Tuninger, Wietsewassen, Thomas Dijkstra. Die keertje. Drorie. Nummer over. Tjesseneen, Terjord, Lars van mij. Maar Rick Binnensma. Die partij is hier het punt van begin. Belsum woont de eerste partij van Damwoord. De 12 omhoop keertje. Wietmassum, die woont ze ek. En de tredde omloop, tjen nummer 26, dat je friendship 1 en krijgt de hele finale. Woont de tjen ex-mara. De Rorip, die woont de eerste partij van Haas. En de tweede partij keert in de tjen nummer 9, minnetskeer. De tredde partij keert in de tjen nummer 6, dat je Huzem. En krijgt de hele finale keert in de tjen mara. Lusses, dit is maar 4 om het waar en 6 voor jou woont. Belsum won die hele finale tjen nummer ex-mara, dat bij 4-4 en 6 glik. En nu zit deze partij, deze finale partij op punt van begin. De man van Dronriep, die in het perk Jarnlaars van mij en Rick Minnesma stellen hun op. En Corné Tuninga, die zal de eerste bal opstaan.

0: Gesper Doel en Doe Maar Liever Dan Lief. Wij gaan naar Alfred Minima natuurlijk bij de finale van de Herenhoofdklasse. Alfred.
1: Ja, en de eerste bal waarop sluit terug Corné Tuninga. En die dong Rick Minnesma dan kweerslag. Dus de eerste 12 punten ging Jonge Telegraaf. Denoy. Misschien, ja, toen een boetenslag van dezelfde Corné Tuninga bracht de stand op Twaglik. De lezen nog twee keer de finale op tijd tussen noemers Ian Belsum, Corné Tuninga, Wits Wassen en Thomas Dijkstra. Tjenne Pedou van der Oriep, Ian Tjessensteinster, Jorn Lars van Meem, Rick Minnesma. Twaglik stierde 10 punten en de lezen twee keer, dus er is nog niks van de zeden. Jorn Lars van Meem, die komt met zijn opslagbal, brengt de bal bij Wits Wassen en Jorn Lars die duikt naar voren en die begoot eens een keer, brengt de stand op 4-2 in het eerste. De orenkeert, ja, die laat een meter of 10 uur de perkwooi. En die zult Jesse Steenster dan natuurlijk opslaan. Rick Minnesma doet echt de wand uit. Dus die keert ik maar naar voren daar. Wietse was naast dit voorin, Thomas Dijkstra achterin. En Corné Tuninga is de opslager van Belsen. Jesse Steenster, als je het kleer. Kom maar zijn oren in. Brengt de bal vrij. Oeh. Hij bracht hem voorin bij Wietse Wassenaar en die tikket hem, nou, tot aan de boventaar. En Jesse Steenster kan net retourneren, brengt de stand in deze finale partij op 4 gelijk in punten.

Ja, dat is het einde weer van dit seksdoeren van de Siltermiddag. Wij moeten even snel naar de reclame op Skipkes. Bij we samen weer bij een bron bij de finale van de Heren Hoofdklasse. Tot samen.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Het kind dat gisterenmiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boeikop speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANWR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtax uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtax zal het effect volgens hem alleen maar versterken. En ondanks dat hij had gezegd niet te gaan, is de president van Taiwan toch naar Eswatini gereisd. Door druk vanuit China moest hij zijn bezoek eerder afzeggen. Taiwan wil daarmee laten zien zich niet te laten tegenhouden in internationale contacten. Meerdere landen weigerden zijn vliegtuig door het luchtruim te laten, maar uiteindelijk kwam hij alsnog aan. De reis werd bewust stilgehouden. Dan nog het weer. Vanavond trekken eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt vanavond af tot ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Goedemiddag en welkom erom bij inmiddels het...
8: Goeie jong, Stijf.
7: Ja, jong is het al, ja. Sander Oeren van de Ziltemiddag.
8: Ik ben het elke week.
7: Trije mei. Ja. Ongelooflijk. Maar ging gelijk. Maar even naar... We werden om dit, hè, nog. De finale bij de heren hoofdklasse. Weer Alfred Minima natuurlijk voor de set. Alfred.
9: Jazeker. En de finale partij tussen Beltsum, Corné Tuningen, Wietswassen, Thomas Dijkstraatje en Rory Pientjes. De eerste Jan Lars van Meem en Rick Minnesma. Het eerste is waar verkeerd. Op jou gelijk sloeg Tjesses Steenstraat 12 ballen botten. Wie het eerste is voor Beltsum. Daarna kreeg een serie van dezelfde Tjesses Steenstraat draaien zitballen. Toen kwam er een keer te lezen en die keert pakte zich. Vandaar dat het nou eerst een klik is. En skin het waar in het voordeel van Beltsum. Eerst een klik en skin het waar. Van Beltsum. Ja, waar zal ze de goed de finale partij voor in de cel? Ik kan niet doen als dit kleef als je een opslagbal. Geen keer te leiden er. En natuurlijk Jan Lars van Meem en Rick Minnesma staan in de perk. Kan niet doen. Brengt de bal achterin bij Rick Minnesma. En die tikt nou. Ik denk de eerste bal boven die ik zoen heb van Rick Minnes, maar die er mooi boven sloeg, brengt de stand op Twaggelik in dit eerst. Nou, hij hoort er net echt volle bovenslagen zoen van Rick Minnes, maar met deze bal, weer 4-0 boven, brengt de stand dus op Eerstenglik en Twaggelik in deze finale partij.

0: your way.
1: George Ezra weer dat, mooi Paradise. We gingen weer even naar de finale van de herenhoofdklasse. Werd Alfred Minima Farisset. Alfred.
2: Ja, en de patroon van Belsum, Tjendrori. Belsum mooi, natuurlijk de keertjes. Corné Tuninga, Wietswassen en Thomas Dijkstra. En Tjendrori, in een tjesstijster, Jornas van Beem en Rick Minnesma. Het eerste was verkeerd. De twee keer waren pak terug op het oefen van Droriep. Dus het zit op dit moment 12 in en is kind 12 in het voordeel van Droriep. Ja, het is een steentje als die het kleven als je een opstapbal. Komt er misschien onder, we brengen de bal. Ja, voorin bij Wietsewassenaar en die loopt er een keer van bij de middenlijnen. Een spullende eerste voorsprong voor Droriep. Het ligt krijgt of komen ze, ik word op stal, maar dit is natuurlijk de eerste wedstrijd van het seizoen. Er is dan niks van de seizoen. Ze moeten alleen er in komen. Ze gaan natuurlijk het WK-avontuur. Achter de rechtjes, Steenstra, ja, en Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma winnen alle draaien mooi en even bij. Ze moeten nog even nog winnen, maar het ligt op dit moment goed voor hun spullen deze voorsprong en een skin het waar. En dan komt Jorn Lars van Beem en die brengt de bal achterin bij Thomas Dijkstra. En maar die kan het vieren al, Rick Minnesma retourneert weer om. Maar Thomas Dijkstra pakt hem en die laat de twee keer del. Twee keer zijn komen te lezen. De toeren maar even om, spullen de eerste voor Droriep en een skinne twee.

0: Begin mijn wedstrijd, hè?
1: Zoekrijk 6, daar begin mijn wedstrijd. Chris Stapleton, mooi Tennessee Whiskey. Waar ging ik liever naar de finale? Van Heerden hoofdklasse werd Alfred Miedema van UZ. Alfred.
2: Jazeker. En Belsum, Corné Tuninga, Wietswassen, Thomas Dijkstra, Tjendro Riepingen, Tjessensteister, Jan Lars van Meen en Rick Minnesma. Het ziet waar mij voor betoven, Dron Riep, maar Corné Tuninga dwong Rick Minnesma tot wat kweeswagen, brengt de stand op Spullenglik in deze finale partij. Spullenglik en ik denk ja, een twaalf voor Dron Riep op dit moment. Ik weet net hoe het te plak kwam, maar Corné Tuninga rent van een opslag. Ik denk dat er boeten weer. Maar het is een gokkie. Spullenglik is in deze finale partij en is geen twaalf voor Dron Riep. Corné Tuninga staat bekleed voor zijn opslagbal. Brengt de bal, ja, het is gewoon een soort. Rick Minnesma, maar ik zei het, man. Ja, op dit moment. Rick Minnesma krekelt wat kweerslagen. Bij een geweldige bovenslag van hem zo, maar. Op belt wat wel zinnen, Dron Riep. Ja, het is toch een sterke toer. Dan zit het al daar wijze, maar. En ze ziek je hem ik op. Er komt dan een keer te leiden ter rechter van de middellijnen. En Thomas Dijkstra, die zit kleef voor de vermeende opslag. Spullenglik is het in deze finale partij. En een skin het waar voor Dron Riep.

0: Ja, dat is London Beat. I've been thinking about you. We gaan gauw naar Voidem, naar de heren afdeling Westziet. Alfred Mierma.
1: Ja, zeker. En dan heb je dus de Ptoen Belsen. De Ptoen van Roriep in je Belsen. Dus morgen kan Keertjes Corné Tuninga, Wietse Wassen en Thomas Dijkstra. Tien Roriep in je Tjesstein, drie armaars van mij, maar ik minst. Maar kreeg het vorige eerst waren de twee keer een pak terug op Ptoen van Roriep. Dus op dit moment zie je het draaien om het waar in het voordeel van Roriep. Ik kan wel in melden dat ik morgen natuurlijk Jarno Veenstra, Mart Leijer en Gerben Boer een tweede prijs die pakt hebben. En morgen liefst is ik de tweede prijs. Johan Sipma, Siebe Veenstra en Jan Mantra, dat winnen de twee tweede prijzen. En wie de eerste en tweede, Joet Helisille, bidden wij nog net. En Thomas Dijkstra staat klaar voor zijn opslag. Dan luidt een keer, er is een keer komen tussen de middellijn en de voorlinie. En Thomas Dijkstra brengt de bal ook bij Jan Lars van Beem, die slacht wel uit. Wie het was na een keer retourneren. Komt er nou twee keertjes te lezen. Beide ongeveer op dezelfde hoogte tussen de voor- en middellinie. Twee keertjes lezen er op dit moment. Draaien met twee in het voordeel voor Dron Riep. En Jan Lars van Beem rent naar de opslag. Dus die zullen proberen te verdedigen.

0: Ja, dat is Sissy Top, maar give me all your love. En wij gaan snel weer naar de finale in Woerden, waar Alfred Minima voor u zit. Alfred.
1: Dit naar de finale op tijd tussen Beltem en Rory. Er is in het voor eerst waar heel snel spelen. De keertje waar een pak op toe van Rory. En een kweerslag van Thomas Dikter bracht de stand op 4-12 voor op toe van Rory. Ze heb ik al eens kennen van jou, want de man in het perk, Thomas Dikstra en Wietsewasna. Binnen Ruilen, Wietsewasna staat nog achterin en die sloeg twee kweerslagen, bracht de stand op een kennen van jou. En nou een kweerslag, mooi opslag van Tjes Sneetra brengt de stand op 4-12. 4-12 in het voordeel van Rory en ik 4-12. Rory natuurlijk maar Tjes Sneetra, Jarnaars van mij, maar Rick Minnesma. Dit in Belgium keert Corné Tuninga, Wietsewasna, Thomas Dikstra. En nou, weer een kweerslag brengt de stand op 4-gelijk in dit eerst. 4-12, ja, het is natuurlijk het zonde eerst, een heel belangrijk eerst natuurlijk. Maar mijn indruk is dat Belgium een beetje uitkeerd is. En op dit moment had Jesse Steenstra de trotslag even jou. Hij staat weer klaar voor zijn opslag. En 4-gelijk in punten en 4-12 staat ervoor in eerste. Daar komt er mooi zijn oren in. Hij brengt een oude bal, ik denk voorin, ja, een geweldige opslagbal van Tjesse Steetra. Brengt de stand op, zoals Fjouwer, 1 punten in dit eerst. Ja, en dit natuurlijk het zonde eerst, een heel belangrijk eerst. Rick Minnesma helpt heel snel de bal op. En Tjesse Steetra, die krijgt hem nou natuurlijk weer voor deze opslagbal, die hij nou naar het perk brengt, maar hij komt mooi zijn oren in. Fjouwer met 2 in voordeel en zoals Fjouwer, 1 punten. Hij brengt hem achterin. Maar Wietsewasna en Rick Minnesma retourneert heel zorgvuldig. Tot waarom in de perk brengt de stand in deze finale partij op 4-2 in het voordeel van Droriep.

0: David Durant Ren, mooi The Reflex. We gaan even naar de finale van de Hidden Hoofdkast. Wel, Alfred Miedema voor u zit, Alfred.
1: Ja. Belsum, tjene pto van Rory Belsum, en Kornet Uningewits was en Thomas Dijkstra, tjene Rory Wiens, tjese Steenster en Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. Op dit moment staat het 5 om het 2 en Zuidelijk in punten. 5 om het 2 in het voordeel van Rory. Krijgt waar geweldige zitbal om zo'n voet en tjese Steenstra. Bracht de stand op Zuidelijk, nee en nou, ik weet niet meer hoe de lijst met de bal erin slaan is, maar Cornet Uninga staat nog klaar voor zijn opslagbal. En ik denk dat Jan Lars van mij iets anders in gedachten hier, want ik weet wel hoe de vorige slag weer. Ik minstens maar sloeg de bal 4 boven, bracht de stand op Zuidelijk 5 om het waar en Zuidelijk in deze finale partij. Hier bij de eerste hardkassen Orange partij bij Nijkrieg in Woerden. Jesse Steenstra die mooi deze keer het verdedigen. De keer sluit ongeveer terecht. Een 4 meter voor de middellijnen. Wietse was naast hier achterin en Thomas Dijkstra is hier voorin. En zij mooi die keert dan voorbij slaan. Rick Minnesma, Rick mooi naar voren. Jan Lars van Beem staat voor de keert. En Jesse Steenstra is hier klaar voor zijn opslag. Kant er maar zijn bal, brengt de bal voorin bij Thomas. Thomas Dijkstra. En Jesse Steenstra cool retourneren, maar Davy Cornet Uninga om de bal te keren. Brengt de stand in deze finale partij op 5 om het rijden in het voordeel van Droriep.

0: Mädchen bin.
1: Dus lekker, ik weer dat mooi Mädchen. We gaan naar de finale van de hoofdklasse. Alfred Miedema.
2: De noemers Ingentje, noemer Albe, Belsum, Kaneetuningen, Wietsewassen, Thomas was, Thomas Dijkstra, Tjendro Riep, Ingentje, Steenstra, Jaar, Lars Verbeemer, ik minnes maar op dit moment hier het vier om het draaien, in het voordeel van Droriep en Fjouwetwa, ik in een voordeel, en trok een boetenslag voor Kaneetuningen, die de keert verdedigen moest op een middellijn, brengt de stand op 6-2 in deze, 6-4. Nee, zo is het waar in deze finale partij. Ik zeg even op een verkeerde telegraaf. 4 van het rijden en zo is het waar in het voordeel van Droriep. En Corné Tuninga mooi er zijn opslag voor Zwarge en hij staat klaar om die bal naar het perk te brengen. Ja, deze finale partij. Hij boekelt wat hinder, waar mag ik zeggen. Sonora heeft Tjesse Steenstra een geweldig opslagen, maar dan ik weet niet, een keer dan vlees ik weer alle kanten moeten. Maar het is de eerste partij natuurlijk van het seizoen. Rick Minnesma, ja, en deze bal, die we trekken door Rick Minnesma. En die slacht de bal boven, zodat deze finale partij ik dingen is. De eerste prijs hierin bij de bankbaarpartij, de 12e bankbaarpartij hierin. Boydem is dus voor Droriep Ingen, Likkers Vlindier, Tjesse Steenstra, Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. De tweede prijs, Corné Tuninga, Wietse was naar Thomas Dijkstra. De derde prijs, weer voor Ex Mara, Jarno Veenstra, Matten Leijena en Gerber de Boer. En Mara Lissen zie ik een derde prijs, Johan Sipma, Siebe Veenstra en Jan Bandstra. Ja, ik denk dat ik nou maar haast afsluit, Jerry Boydem. Ik wil natuurlijk de techniek bedanken, Steven en Pieter Vellinga in de studio, dit zo lang. Ja, ik zal verloren in de studio zitten. Ik wil de luisteraars bedanken, dit nou omroep Zilt Sport luisteren hebben en waar weet om hun oren keer.
1: Ja, dit is daar bij ons uit, Hoyt.
3: Ja, zeker, jongen.
1: Eerste keer is dat weer.
3: En het wie inderdaad
4: een lange zit, hè?
3: Een lange zit,
4: maar kleer.
1: We hebben het seizoen goed openen.
4: Over het meerdere, maar bedankt.
1: En onze luisteraars wil natuurlijk bedanken. En tot de volgende.
4: Joep.
5: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag één persoon omgekomen. Twee familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen twee brandweerlieden last van oververhitting. Een NL Alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukte eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
0: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Een plaatje uit een goed bouwjaar, namelijk 1987. Je hoorde Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. In 1987, dat was ook het bouwjaar van Brian, die van Brian On Air. En welkom bij een nieuwe aflevering van Brian On Air op deze zondag 3 mei. Nieuwe maand, nieuwe kansen. Dus we gaan elke zondag ook weer dit leuke programma voor je brengen. En wat gaan we de komende 2 uurtjes doen? Straks in de 2e uur de historische top 3 met de grootste hits van 37 jaar geleden. Oftewel 1989. Met muziek van onder andere Jensen Donovan. Verder komt ook de nieuwe kleinschijf in het volgende uur voorbij. En wat gaan we dan in het eerste uur doen van dit programma? In de historische feiten en de verjaardagen straks een actueel feitje over een gebeurtenis van 13 jaar geleden. Hoe dat zit, dat hoor je over een kleine 13 minuutjes in dit programma. Verder zijn jouw verzoekjes ook weer van harte welkom. Je kan ze doorgeven via de telefoon op 0518 45 1502 of via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zelt. En ook hebben we deze week weer een nieuw keuzepakket met muziek over vrijheid en de muziek uit de jaren 80 en de jaren 10. Dit

0: Brian On Air's keuzepakket. Omroep Zeeland.
1: Rick James, Super Freak en Michael McDonald, Sweet Freedom. En dit is optie nummer 2.

En muziek uit de jaren 10. Nick en Simon Vrij en Charlie Puth, Attention. Welke liedjes wil je over iets minder dan een half uurtje horen bij ons op de radio? Je kan het doorgeven via de Omroep Zilt Brian On Air Facebookpagina. Helemaal vol. Je kan die gewoon bereiken door in te typen Brian On Air Omroep Zilt op Facebook. En dan komt dat helemaal goed. Dus uit de jaren 80, Rick James, Super Freak en Michael McDonald, Sweet Freedom. En uit de jaren 10, Nick en Simon Vrij en Charlie Puth, Attention. En over vrijheid gesproken, dit is Marco Bezzato en Vrij zijn op Omroep Zeeland. Welkom bij een nieuwe Brian On Air.

Muziek uit de film Barbie. Je hoort het Dua Lipa, Dance the Night op Omroep Zeeland. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat doen we na deze lekkere rammer van de Spin Doctors, Two Princes.

Het is precies 10 minuten voor 7:30. Tijd voor de historische feiten van vandaag. En dan beginnen we op 3 mei 1960, want dan wordt in Zeeland de Zandkreekdam gesloten. Dit als tweede onderdeel van de Deltawerken. De dam heeft een lengte van 830 meter en bevat ook een schutsluis. Door middel van de dam worden de voormalige eilanden Noord- en Zuid-Beveland met elkaar verbonden. Ook wint België in 1986 voor de eerste en tot nu toe enige keer het Eurovisie Songfestival. Hierbij zong de 13-jarige Sandra Kiem het nummer J'aime la vie. Eerder had ze aangegeven dat ze 15 was, maar dit bleek toch niet te kloppen. En dit ging in tegen het reglement omdat er een minimale leeftijd van 16 jaar was voor het Eurovisie Songfestival. En tenslotte wordt Cambuur Leeuwarden in 2013 voor de tweede keer kampioen van de eerste divisie. Dit nadat koploper FC Volendam met 3-1 verloor van Go Ahead Eagles en Cambuur met 0-2 won van Excelsior Rotterdam. Na 13 jaren van afwezigheid keerde Cambuur hierbij terug in de Eredivisie. En ja, dat gaat komend seizoen dus ook weer gebeuren. Verder is het de 41ste verjaardag van actrice Melissa Drost. Ze was in het verleden te zien in series als Goede Tijden, Slechte Tijden, Juffrouw's en Danny Lowinski. En de voormalig Friese hockeyer Larry van Wieren, die wordt vandaag 75 jaar. Hij speelde 102 wedstrijden voor de Nederlandse ijshockeyploeg. Ook speelde hij bij het Haagse HIG en het Heerenveense Veenstra Flyers. Als laatste hebben we nog een muzikale jarige en dat is de Weelse zanger Mary Hopkin. In de jaren 60 en 70 scoorde ze diverse hits in Nederland, waarvan wij haar hit Those Were the Days in 1968 gaan draaien op haar 76ste verjaardag.

0: Zo net hoorde je Mary Hopkin. Zij werd vandaag 76 jaar. En daarna Sandra Kim Jemelavi, de winnaar van het Songfestival op 3 mei 1986. En Chris die stuurt een berichtje en die zegt, ah leuk, daar hebben we Sandra. Ja, en dan hebben we ook nog een klein quizje.
1: Attentie, hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Want Nederland deed natuurlijk ook mee met het Songfestival, maar welke inzending hadden we dat jaar? Laat het maar weten via de kanalen, dus de Facebook van omroepzeeland.nl. Althans het programma Brian On Air, dus Brian On Air Omroep Zeeland. Laat het daar even op weten of bel gewoon even. Gaan we eerst naar het regionale nieuws in het kort. En daar hebben we dan een ander melodietje voor Brian, maar we gaan het er gewoon mee doen. De brandweer in Noordwest-Friesland gaat de komende jaren anders werken. Om beter te kunnen blussen in droge gebieden en om in te spelen op natuurbranden wordt er materiaal verplaatst. Om een paar jaar kijken de brandweer en de veiligheidsregio naar de verdeling van materieel over Friesland. En dat doen ze in een dekkingsplan. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat kan je terugvinden bij ons op de website en in onze app. En kijk je wel eens naar de bootjes op het Van Haringsmakanaal, dan kan je tegenwoordig ook bijzondere schepen tegenkomen, namelijk de Veerpont van Amsterdam. Meer daarover vind je ook op omroepzeeland.nl en in onze fantastische Omroep Zeeland app.
2: Brian On Air's keuzepakket.
0: En dan gaan we verder met het keuzepakket. We hadden muziek uit de jaren 80 en muziek uit de jaren 10 van deze eeuw. We gaan eens even sterren betellen. De eerste stem, die kwam van Anneke. Die ging voor optie nummer 2. Sjoerd ging ook voor optie nummer 2. Chris ook. Berber, die gaat van optie nummer 1. En Riekes ook voor optie nummer 1. Dan komen we uit op 2 stemmen voor keuze nummer 1. En 3 voor de muziek uit de jaren 10. Nick en Simon Vrij nu. En daarna Charlie Puth, Attention.

0: Je hoorde Charlie Puth, Attention en Nick en Simon Vrij. De winnende liedjes van het keuzepakket van deze week met een minimale overwinning. 2-3 stemmen. En ja, 3 stemmen was dus vanavond goed genoeg. En dan gaan we even terug naar onze Eurovisie Songfestival quiz.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: En die feitjes, daar hou ik eigenlijk best wel heel veel van. Ik vroeg je, Sandra Kim won in 1986 het Eurovisie Songfestival met J'aime la vie. En wat was de Nederlandse inzending? Ik heb blijkbaar geen Eurovisie Songfestival luisteraars vanavond. Maar het was Nederland dus. Die 13e werd met fris of sizzle. Alles heeft een ritme. Dan gaan we nu verder met een verzoekje van Riekes. En daar hebben we zometeen nog een leuk verhaaltje over. Over zijn belevenissen van vanmiddag. Maar eerst zijn verzoekje Small Faces, What Da Gonna Do About

De Nivera en Maron Pichel met Try Again. Nieuw muziek op Omroep Zeeland. En daarvoor een verzoekje van Riekes. En hij vertelde dat hij vanmiddag, net zoals vele Leeuwarders, vanmiddag bij de huldiging van Cambuur is geweest. En ik heb even een plaatje opgezocht over Cambuur. En die plaat is afgelopen seizoen minimaal 42 keer gedraaid in het Cambuurstadion. Want elke keer als ze scoorden thuis, dan klonk dit.

Jorde op Omroep Zeeland, Christopher Cross, Alright uit 1983 en dat op zijn 75ste verjaardag. In het volgende uur van Brian On Air, meer leuke muziek, bijvoorbeeld de hit van 37 jaar geleden in de historische top 3 met muziek van Roxette. Verder ook de kleinschijf en jouw verzoekjes, die zijn ook van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502 of doorgeven op de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. En dan heb ik nog één plaatje klaarstaan. En dat is eentje van Karin. Zij vraagt aan Rob Hoeken en Down South.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag één persoon omgekomen. Twee familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen twee brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukte eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air. Met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

de Backstreet Boys, I Want It That Way. En dat was de eerste plaat van een nieuwe uur Brian On Air. Een nummer 1 hitnotering was dat in 1999. En welkom bij het tweede uur van Brian On Air op deze zondag 3 mei. Wat gaan we nog doen tot met de klok van 9 uur? Straks in de historische top 3 de grootste hits van 37 jaar geleden. Oftewel 1989 met muziek van de Bingles. Verder zijn jouw verzoekjes ook nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of doorgeven via de Facebookpagina van dit programma, Brian On Air, Omroep Zilt. En dan gaan we nu verder met de bekendmaking van onze nieuwe kleinschijf. Omroep Zilt. Want die komt deze week van de nieuwe Friese pop-rockformatie Jentos. Welke onder leiding staat van zanger Krijn Jacob Dijkstra. Op zijn beurt werd Krijn Jacob weer bekend door het Friestalige duo Die Twa. De eerste single van Jentos verschijnt in 3 talen, namelijk in het Spaans, Nederlands en het Fries. Waarbij de Friese versie wordt uitgebracht als It Moment. En die plaat die zorgde al voor een groot succes op TikTok met voor de releases van de afgelopen vrijdag al ruim 1 miljoen views. Ja, dan doe je het goed. Je hoort It Moment op komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. En ons, dat is Omroep Zilt. Dit is

vrolijke muziek van de Boys Town Gang Can Take My Eyes Off You. En daarvoor Jan Toes met It Moment. En dat is komende week onze kleischijf. En Jan Toes, dat is de band, de formatie van Krijn Jacob Dijkstra. Bekend van Die Twa. En we hadden net muziek uit de jaren 80. En kan het nog veel ouder? Ja, dat kan. Ik heb nu een plaatje klaarstaan uit 1965. The Birds Turn, Turn, Turn. En zometeen een voormalig lid van ook een boyband. We begonnen dit uur met de Backstreet Boys. Straks eentje van een lid van Westlife. Dan heb ik het over Ronan Keating. En die heeft het over een verhaal dat je dan leeft. En dan weet je dat dat er geen nieuwe dag meer komt. Hoe dat vooral in zich zit, dat hoor je zo meteen in If Tomorrow Never Comes.

Ja, wat een raar idee zou dat zijn, dat je dan leeft en dat je weet, morgen komt er geen dag meer. If tomorrow never comes, je hoorde Ronan Keating. En wat vond u van het warme weer de afgelopen dagen? Ik heb er heerlijk van genoten. Ik moest vrijdag werken en ik dacht, nou, voor het eerst dit jaar maar eens even lekker het terras op. Lekker even een hapje eten. En ja, dat warme weer, dat slaat weer even wat om komende week. Morgen wordt het 15 graden, woensdag maar 11. En dan langzaam naar het weekend toe wordt het weer wat beter. Maar het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Dat is de titel van het volgende liedje van Peter de Koning hier op Omroep Zeeland.

0: Je hoorde Mel Davis op verzoek van niemand minder dan Boukje met Human Nature, een cover van het origineel van Michael Jackson uit 1983 van het album Thriller. En dan is het nu tijd voor het regionale nieuws in het kort. De brandweer in Noordwest-Friesland gaat de komende jaren anders werken. Om beter te kunnen blussen in droge gebieden en om in te spelen op natuurbranden wordt materieel verplaatst. Om de paar jaar kijken de brandweer en de veiligheidsregio naar de verdeling van het materieel over Friesland. En dat doen ze door middel van een dekkingsplan. Ander nieuws, want SC Vraneker die bestaat dit weekend 100 jaar. Achter het clubgebouw De Treffer werd de afgelopen dagen een groot feest gehouden in een grote feesttent. De club kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 2 mei 1926... toen de voetbalvereniging werd opgericht onder de naam Vreno. In 1970 fuseerde Vreno met Vroonakker, waarna de huidige naam SC Vraneker ontstond. Meer over het nieuws over de brandweer en over het 100-jarig jubileum van SC Vraneker vind je op omroepzeelt.nl en in onze fantastische Omroepzeelt app. Dan gaan we nu verder met de historische top 3, met erin de grootste hits van 37 jaar geleden. We beginnen met de Bengals, Eternal Flame. Op nummer 2, Roxette, The Look. En we starten met Jensen Donovan, Too Many Broken Hearts. En dat alles in de historische top 3 van 1989.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

Je hoorde Frankie Valli. Hij is vandaag 92 jaar geworden. Naast de grote hit voor de film Grease, genaamd Grease, maakt hij in de jaren 60 en 70 ook hits met de Four Seasons. Een van die hits was deze, December 1963, Oh What a Night. En Oh What a Night, ja, dat dacht ik afgelopen week ook even. Ik had na Koningsdag kreeg ik de griep en dinsdag de hele dag op bed gelegen. En woensdagnacht kon ik maar niet in slaap komen. En dat is echt dramatisch. Ja, en dan probeer je van alles even een blokje om met de auto en dan hopen dat je dan in slaap valt. Nee hoor, helaas niet. Maar uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen. We gaan verder met een hit uit 1997. Vorige uur hoorde je de winnende song van het Eurovisie Songfestival in 1986 van Sander Akim. En deze plaat, die van op 3 mei 1997, het 42e Eurovisie Songfestival. Ik heb het over Katrina and the Waves. Dit is Love Shine a Light. Love.

En dat betekent een einde van deze Brian On Air voor zondag 3 mei. We hebben het weer leuk gehad. Als het goed is, jij ook aan de andere kant weer verrast met allemaal leuke liedjes. En volgende week komen er nog veel meer leuke liedjes bij op de zondagavond tussen 7 en 9 uur. Zometeen op deze zender een nieuwe aflevering van Black & Blues met Wim Velderman. En ik wens je alvast een heel fijne bevrijdingsdag toe, dinsdag. Misschien ben je wel vrij, net zoals mij. Dan ga je eventjes kijken op het bevrijdingsfestival en komen we elkaar misschien wel tegen. Fijne avond ook, hè? Hoi hoi!

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In het Oostenrijkse Freistad zijn 5 kinderen van een jeugdbrandweer gewond geraakt toen een oude geweergranaat in een kampvuur ontplofte. De knal en steekvlam waren hevig, maar de verwondingen lijken licht. Later vond de explosieve opruimingsdienst nog een tweede granaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents' Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service-medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Hartelijk welkom. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar Black and Blues. Rariteiten heb ik weten te vinden, maar ook heel bijzondere, gewone, normale artiesten van alles wat dus. Het staat allemaal op het punt van uitkomen en ik hoop dat er voor jou wat tussen zit. Bijvoorbeeld de nieuwe cd van Mike Zito, de producer die één keer per jaar ook zelf een cd uitbrengt. Outside of the East Side heet dit nummer van zijn cd van Mike Zito. Veel plezier hier bij Black and Blues.

fraaie cd opgenomen in één week. Ook dat nog. Ja, dat is wel heel bijzonder. Elise Frank heet ze. Is een Française. En deze dame heeft de cd opgenomen. Die heet I Didn't Pay For It. En daarvan Here Comes The Blues. Fijn eigen gitaarspel. En behoorlijk goede zang ook nog. Nou, wat wil je nog meer? Nou, bijvoorbeeld de gitaar van Laura Chavez. Laura Chavez speelt op heel veel cd's altijd een gitaarpartij mee. En nu is een keer gewoon solo. Dit is Mind Your Step.

Een pracht van de uitvoering van dit nummer Rock Me Baby. Van Morrison was dat met gitaarwerk van niemand minder dan Buddy Guy. Staat op de nieuwe blues cd van Van Morrison. Somebody Try to Sell Me a Bridge heet hij. En daar gaan we de komende weken denk ik nog wel meer van horen. Tenminste als het aan mij ligt. En ja, laat maar weten. Denk ik dan Ed Wim Velderman of je het ermee eens bent. Dan van Van Morrison met al zijn gasten naar Lawrence Jones. Vorige week was het cd van de week. Lawrence Jones, zijn cd heet On My Own. En daarvan ga ik draaien. I'm Giving Up.

0: Black and Blues album review.
1: De CD van de week is deze week afkomstig van Danny Bryant. Danny is een aantal kilo's lichter en zingt weer met heel veel plezier. Speelt voortreffelijk gitaar. Bluesrocker in hart en nieren, maar hier en daar doet hij het ook even rustig aan. Enige bezinning, zeg maar. Het album heet Nothing Left Behind. Het geeft ook een beetje aan dat hij eigenlijk een nieuwe start wil maken na een vervelende periode. En dat doet hij goed. Luister maar eens naar Swagger.

Een prachtige song, Low Down, van niemand minder dan Duke Rebillet. Ja, door de wol geverfd en dan ook nog met zijn all-star band. Duke Rebillet gaat al vele jaren mee. Was een van de oprichters van de Fabulous Thunderbirds. Tegenwoordig solo, één keer in de twee jaar maakt hij een cd. Dit heet Blast Off en daarvan het prachtige Low Down. Daar wil ik nog wel eens wat meer van draaien. Tenminste, ook dan weer, zoals ik zo straks al zei, laat het even weten, want ik ben natuurlijk hier niet de leading man, de baas. Nee, we doen het allemaal samen, toch? Ed Wim Velderman graag. Robert Tapp Thomas, dat is een man die al vele jaren als veteraan meegaat in de blues, maar dan op akoestische wijze. En Robert Tapp Thomas heeft een pracht van een cd uitgebracht, One Morning Soon, daarvan Haint In My House.

About the Benjamins. Ja, werd gezongen door Theresa James. Je kunt horen dat ze op leeftijd is, maar het klinkt nog steeds goed. Als je op leeftijd bent, ja, dan zakt je stem wat qua volume en ook qua toonhoogte, vaak tenminste. Theresa James en de Rhythm Tramps. De band en Theresa hebben heel wat jaren al versleten op de diverse podia, vooral in de States. Dit album heet Bad at Being Good en mag zeer zeker gezien en gehoord worden. Dan in Black and Blues snel door, want de tijd, ja, die tikt ook door. We gaan naar Matthew Curry. Dat is een Amerikaan die al op zeer jonge leeftijd gitaar heeft leren spelen. Dan vaak als sessiemuzikant meeging met optredens van bijvoorbeeld de Doobie Brothers. En zo kan ik nog een heel rijtje bands opnoemen. Maar toch wel trek erin had om zelf eens een eigen cd op te nemen. En ook dat, ja, dat doet hij best wel goed. One for the Ride heet het album van Matthew Curry. Dancing in the Kitchen.

0: Dan ben je een gevierde bluesband uit de States. En dan wil je een cd graag binnen 1 week opnemen. En dan strijk je neer, ja, in Nederland, Sipculo om precies te zijn. In de studio van Big Bo werd van Sugar Ray en de Blue Tones deze cd opgenomen. Die dan ook Blues from Sipculo heet. En daarvan het nummer Dream Girl. Bijzonder hoor, zeer zeker.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Dat zit er bijna op voor vandaag. Ja, het ging snel weer. Ik heb nog wat staan op het lijstje dat ik eigenlijk nog zou willen draaien. Nou, dat wordt de volgende week, volgende keer dan maar. Ik hoop dat je zo veel geduld hebt. In ieder geval, voor nu, bedankt voor het luisteren. En je weet het, we zijn interactief met z'n allen. Dus ach, laat even weten als je wensen hebt of op- en aanmerkingen. @Wim Velderman via de socials vinden we elkaar wel. We gaan eruit deze keer. Met Charles Tyner, Amerikaan die zelf toetsen speelt en ook gitaar. En zijn cd's zelf opneemt in eigen beheer. En dat vind ik ook altijd te prijzen. Het album heet Good Soul en daarvan ga ik draaien Stick Around. Fijne dag nog, bedankt en tot de volgende. Dag.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In de Franse plaats Chantes zijn 3 Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Een auto botste met een ander voertuig, 3 anderen raakten gewond, 1 ernstig. De oorzaak van de botsing is nog onbekend, maar er was sprake van hoge snelheid. De Franse politie is een onderzoek gestart naar het incident. Op het cruiseschip MV Hondius in de Atlantische Oceaan zijn 2 Nederlanders overleden na een virusuitbraak. Volgens de WHO waren er 3 doden, waarvan 1 besmet met het Hantavirus. Het schip voer van Argentinië naar Cap Verde. De exacte bron van de uitbraak wordt nog onderzocht. In het Oostenrijkse Freistad zijn 5 kinderen van een jeugdbrandweer gewond geraakt toen een oude geweergranaat in een kampvuur ontplofte. De knal en steekvlam waren hevig, maar de verwondingen lijken licht. Later vond de explosieve opruimingsdienst nog een 2e granaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents' Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service-medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op de Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië en daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politieke leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden, zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jant. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door de nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter Russell. Norris werd in Miami 2e, Piastri 3e. En het weer, heerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen wolken en zon, maar 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
3: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd 1 man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister app.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Nieke van der Wij.
2: De politie vermoedt dat die enorme brand in de toetjesfabriek in Ermelo is aangestoken. De toetjes die daar werden gemaakt waren bestemd voor de horeca. Het valt wel eens tegen in een restaurant, maar dit lijkt me nou ook wel weer wat overdreven. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog op deze zondag. Wat doen gemeenten om asielprotesten te voorkomen? Vandaag was het weer raak in IJsselstein. Shermin Amiri vraag ik het zo. Hij is adviseur op het gebied van migratie. En wat gaat de rechter morgen beslissen in de zaak die NAC heeft aangespannen tegen de KNVB? De club wil dat er een wedstrijd wordt overgespeeld. Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoort u straks. En morgen zijn we om 8 uur weer allemaal 2 minuten stil. En dat doen we al heel erg lang. Hoe verandert die dodenherdenking door de jaren en de generaties heen? Dat vraag ik Frank van Vree. En ook nog een theatervoorstelling over de wereld van sekswerkers. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 3 mei.
2: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn zeker 3 mensen omgekomen door een luchtweginfectie.
3: 3 people have died following a hantavirus respiratory infection on a cruise ship in the Atlantic Ocean.
2: Het hantavirus veroorzaakte de fatale infectie dus. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zijn er nog meer slachtoffers, meldt Sky News.
3: The World Health Organization said it's aware of the suspected outbreak on the MV Hondius and understands 6 people were affected.
2: Ik zei het al, in IJsselstein is een agent gewond geraakt door vuurwerk van demonstranten. Ook is er veel schade.
1: Zondag 3 mei.
4: Dit theater is van IJsselstein van iedereen. Je wil niet dat dat kapot gaat.
2: Toen de politie arriveerde, begonnen ze met zwaar vuurwerk te schieten.
5: Een hele grote groep van, ik denk wel 30 jongeren in het zwart allemaal natuurlijk. Vaart naar de voorpand van dat pui en denk, oh, zonde allemaal.
2: De demonstranten zijn tegen de komst van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers, zegt de burgemeester.
6: We hebben een flink aantal demonstraties gehad, vreedzame demonstraties. Daar is wat mij betreft alle ruimte voor, ook de komende dagen. Maar dit is echt van een andere orde. Dit zijn relschoppers.
2: Ook veel inwoners zien dat zo.
7: Ik vind het gewoon een walgelijke vertoning. Dat je ervoor of tegen bent, vind ik prima. Maar om je zo te uiten, slaat nergens op.
2: De tegenstanders zien ook niets in de plek waar de opvang moet komen. Namelijk een voetbalveld van de plaatselijke vereniging.
8: Omdat de kinderen daar sporten. Dus het lijkt me logisch dat je kleine kinderen hebt, dat het zorgelijk is.
2: Al zeggen andere ouders.
9: Een deel van het voetbalveld kan ook wel goed afgeschermd worden voor de rest.
2: Verder zeggen ze.
9: Als je ziet wat ze aan toestanden aanrichten hier, dan kan ik me niet voorstellen dat dat voor onze kinderen is en dat dat ook een goed voorbeeld voor de kinderen is.
2: De gemeente zegt zich niet te laten beïnvloeden door de demonstranten en daardoor vraagt deze verslaggever zich af.
10: Hoe lang blijft het nog onrustig in IJsselstein?
11: Nou, ik denk tot het hele plan is afgeblazen, als ik heel eerlijk ben. Ja.
2: Het Eurovisie Songfestival zal politieke inmenging dit jaar streng controleren.
12: Yes, right. I understand where the focus is, but we look equally at all participants all the time.
2: Het gaat dus niet alleen om acties van Israël. Volgens de directeur is de organisatie jarenlang niet streng genoeg geweest.
12: We have not been rigorous enough about the implementation of our rules.
2: Een verbod op deelname van landen die in oorlog zijn, zoals commentator Cornald Maas opperde, ziet de directeur niet zitten.
12: Any idea that results in the exclusion or the penalization of Ukraine would not be considered.
2: In Leeuwarden is Cambuur gehuldigd. De voetbalclub promoveert naar de Eredivisie. En ook trainer Henk de Jong werd onderscheiden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ik dacht dat er nog iets kwam van de huldiging. We gaan door met de krant vanmorgen. Suzanne de Vries heeft ze al ingekeken.
13: Ja, de Volkskrant duikt in de manier waarop de dodenherdenking de afgelopen decennia is veranderd onder publieke druk. De krant schrijft over twee studenten die in 1970 een krans probeerden te leggen op de Dam om ook de vervolging van de homo's te herdenken. Maar ze werden tegen de grond gewerkt, wat zorgde voor een rel. En een jaar later mochten ze alsnog hun krans leggen.
2: In de jaren 60 en 70 waren er regelmatig alternatieve herdenkingen die mensen organiseerden uit onvrede over die herdenkingen op de Dam. Anno 2026 is dat ook zo. Morgen wordt in Den Haag weer een herdenking voor Palestijnse slachtoffers van huidig oorlogsgeweld georganiseerd. Een historica zegt in de krant dat alternatieve herdenkingen bij een democratie horen. Iedereen mag zijn eigen visie laten horen. Dat is belangrijk om die herdenking levend te houden.
13: In NRC kijken twee onderzoekers naar welke rol AI in de rechtszaal moet krijgen. Ze waarschuwen voor paradoxale werking van de technologie. Het AI lijkt het recht toegankelijker te maken, maar lost die belofte vaak niet in, zeggen ze. Zo kunnen mensen zelf met AI sneller en makkelijker bezwaarschriften en bijvoorbeeld processtukken maken. Maar in de praktijk zijn die stukken minder goed dan ze lijken.
2: Ook moeten bronnen uitgebreider gecontroleerd worden, waardoor zowel de tegenpartij als de rechter extra werk krijgen. De rechter heeft inmiddels gezegd dat dat kan neerkomen op misbruik van procesrecht, omdat je dan extra werk bij anderen neerlegt. De vraag is volgens de onderzoekers of AI wel het juiste middel is om de toegang tot het recht te verbeteren.
13: Wie een mobiele telefoon uit Zuid-Korea wil of een auto uit Japan moet nu inslaan, schrijft het Financiële Dagblad. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan stookolie. Het is een kwestie van weken voordat er in sommige havens weinig tot geen olie meer is voor schepen die van Azië naar Europa willen varen.
2: Tot nu toe redden reders zich door hun schepen langzamer te laten varen om brandstof te besparen, of ze laten hun schepen omvaren naar havens waar nog wel voldoende stookolie is. Al is dat nu wel heel duur geworden. Door deze maatregelen moeten mensen langer op hun spullen uit Azië wachten. En als het dan toch eindelijk aankomt, kunnen je spullen erg duur worden als de olieprijs doorberekend wordt.
13: En het AD schrijft over misschien wel de beroemdste walvis ter wereld, Timmy. Met een flinke waterfontein nam de bultrug dit weekend afscheid van zijn redders in de Noordzee. Daar was hij naartoe gebracht na meerdere keren gestrand te zijn voor de Duitse kust. Veel mensen leefden mee. Een bioloog die twijfelt in de krant of Timmy het wel haalt, omdat het dier verzwakt is. Hij zegt dat menselijke emotie ervoor heeft gezorgd dat het dier überhaupt gered is.
2: Die menselijke emotie zag een dierenorganisatie ook. Ze vinden het heel mooi om te zien dat mensen zulke warme gevoelens hadden voor Timmy. Maar ze hopen ook dat dit ervoor gezorgd heeft dat mensen ook zulke liefdevolle gevoelens hebben voor andere zoogdieren. Veel van Timmy's soortgenoten die bijvoorbeeld gevangen zitten, kunnen dat ook wel gebruiken.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ja, en dan gaan we nu naar de niet naar de krantwoord, die hebben we net gehad. Maar u denkt misschien, we misten Trouw in de krant. Maar die zijn we echt niet vergeten, want die heeft morgen een feestje. Goedenavond, hoofdredacteur Wendelboet Boersema.
14: Goedenavond.
2: Ja, en wat is het feest?
14: Ja, het 25.000ste exemplaar van de krant komt uit. Dus ja. De digitale krant, als je die leest. Dus dat is sinds het eerste nummer in 1943, begin 1943. Dus dat vieren we.
2: Ja, en hoe krijgen de trouwabonnees en de kopers van de losse krant morgen mee dat het een jubileumeditie is?
14: Nou, het is een hele bijzondere voorpagina. Onze cartoonist Tjerd Royaerts die heeft de geschiedenis van de krant in één grote cartoon proberen te vatten met allerlei kranten die laten zien van de eerste krant die dus tegen de nazi's was tot moderne ontwikkelingen zoals de komst van de verdieping, de komst van de website, de duurzaamheidspagina's. Je ziet ze dan ook allerlei krantjes rondlopen en dingetjes onderzoeken. Een stukje drukpers. Dus dat is een soort geschiedeniszoekplaatje.
2: Oké, okay. En die beslaat dus de hele voorpagina.
14: Nou, die is de hele voorpagina. Dus, okay. En we hebben ook, dat is ook heel bijzonder om te noemen, het oude logo uit de oorlog.
2: Ja.
14: Teruggezet op de voorpagina en ook op de website.
2: Ja. En wat nog meer?
14: Deze dag.
2: Wat zit er
14: nou, we hebben de afgelopen week hebben we teruggeblikt op eerdere markeringsmomenten. Dus het 5000ste nummer, 10.000. En daar hebben we een soort recensies van geschreven, onze redacteuren. Waardoor je ook een soort met stappen door de tijd ziet hoe de journalistiek zich in al die jaren heeft ontwikkeld. Van allerlei dingen als eerste brenger van nieuws. Dus allerlei kleine berichtjes tot steeds meer verdiepend. Maar je ziet ook de opkomst van de journalist als persoon. Hè. In de jaren 90 waren er nog heel veel stukken zonder naam. Ja. Gewoon van onze verslaggever. Dus dat hebben we afgelopen week gedaan. En morgen staat er nog een mooi verhaal in van twee broers, Wim en Cor, uit Amsterdam-Noord, die hun hele leven alle nummers hebben gelezen. Vanaf jongetjes die dat illegale verzetsblad toen nog rondbrachten tot morgen.
2: Mooi. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Jullie hebben toch wel wat extra kranten laten drukken, hè? Mag ik hopen?
14: Ja.
2: dit wordt natuurlijk ook weer een collectors item. Dankjewel, Wendel Moed Boersema, en gefeliciteerd met deze fantastische mijlpaal. Dag.

0: Jet Rebel, Changes Coming Round the Bend. Ja, het gemeentehuis van IJsselstein. U hoorde het al, afgelopen nacht vernield met stenen, zwaar vuurwerk. Een toegesnelde agent raakte gewond. Het is weer een escalatie in een onrustige week in de Utrechtse stad, waar de gemeente een asielopvang wil neerzetten op het veld van de lokale voetbalclub. En ook in Loosdrecht liep asielprotest onlangs behoorlijk uit de hand. Ik ga erover praten met Shermin Amiri. Goedenavond, meneer Amiri.
1: Goedenavond.
0: U bent adviseur op gebied van migratie en democratie bij Radar Advies. Kijk u vanmorgen nog op van het nieuws?
1: Ja, dat kan je ook plaatsen in het patroon van de afgelopen weken. Dus daar ben ik ook niet zo van geschrokken, eerlijk gezegd.
0: U bent er niet van geschrokken. U geeft al ruim 10 jaar advies aan onder meer gemeentes, hè, over asiel en migratie en hoe je daarmee om moet gaan. U had geen advies gegeven aan de gemeente IJsselstein?
1: Nee, ik ben niet betrokken geweest bij deze specifieke casus. Nee.
0: En hebt u het idee, als ik wel gevraagd was om advies, dan was het daar anders gelopen?
1: Nou ja, ik weet niet van de stappen die genomen zijn. Er is altijd toch achteraf makkelijk te reflecteren hoe het was gelopen. Mm-hmm. Maar wat er gisteren, vannacht eigenlijk plaats heeft gevonden, wat mij betreft, is ondermijnend voor het goede gesprek wat nodig is om samen tot oplossingen te komen.
0: Ja, want wat zou uw advies geweest zijn als zij u hadden gevraagd?
1: Niet alleen in dit geval. Mijn advies en ook onze advies, met name richting de gemeente, is gebaseerd op het feit dat de besluitvorming ook een gezamenlijk proces is. Dus hoe eerder je de inwoners betrekt bij het besluitvormingproces, hoe de kans groter dat het draagvlak is voor de opvang van asielzoekers, maar ook allerlei andere doelgroepen in de samenleving.
0: U denkt dat dit in IJsselstein niet gebeurd is?
1: Reflecterend op het proces. Ja. Ik weet niet precies hoe het proces is verlopen, nee, in IJsselstein, maar als ik het van burgemeester mag aannemen, toch was er nog enige ruimte geweest voor de betrokkenheid. Hoewel het gevoel en sentiment eigenlijk anders wordt beleefd door de mensen in de gemeente.
0: Ja, wat u zegt is natuurlijk al vaker gezegd, hè? Ook door u zelf. Ja. Hebben die adviezen dan geen zin? Want het gaat toch nog steeds mis.
1: Ja, het adviezen zijn vrijblijvend. Het is toch, als je kijkt naar de migratievraagstukken, met name asielopvang, hebben we het over een complex maatschappelijk vraagstuk met verschillende actoren. Mm-hmm. Dus wat mij betreft is de tijd aangebroken om toch er werk van te gaan maken en samen de schouders eronder te zetten. De spreidingswet is een feit. Het kabinet is van plan om door te gaan met asielopvang. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn in de samenleving die het anders willen op het politiek niveau. Maar we moeten ook onderscheid maken tussen de politieke kant van asiel- en migratievraagstukken en opvanggerelateerde kant. Er zijn duizenden mensen die behoefte hebben aan opvang. En dat is een belang van onze samenleving om die mensen op een fatsoenlijke en humane wijze op te vangen, om juist de maatschappelijke, voor verdere maatschappelijke problemen te voorkomen.
0: Ja, u vindt dat overheden eerder met bewoners in gesprek moeten gaan?
1: Ik denk dat het zo mag zijn, met name als je kijkt naar het besturingsmodel rondom asielvraagstukken, is toch gebaseerd op een, in mijn nog optiek, verkokerde manier van werken. Terwijl dit vraagstuk juist om een brede domein overstijgende samenwerking vraagt. Dus ik denk dat het ook van belang is om de inwoners ook mede-eigenaars te maken vanaf de dag 1 bij dit vraagstuk.
0: U bedoelt mede-eigenaars van het probleem, wat zij dan als een probleem zien?
1: Ja, van de opgave. Mm-hmm. Dus als je het hebt over opgave van asiel, zelfs bij het opstellen van de verschillende afwegingskaders rondom de selectie bij de verschillende opvanglocaties, zou ik ook weer pleiten om de samenleving ook erbij te trekken. Kijk, ja, als je het hebt over een opgave van bewijzen van 150 mensen in de gemeente X, dan zijn we met z'n allen verantwoordelijk om die mensen ook een plekje te geven die ook recht doet aan humaniteit, maar tegelijkertijd aan de leefbaarheid en ook, ja, veiligheid voor met name vrouwen die ook toch s'avonds veilig op straat willen, kinderen die veilig willen fietsen en zo.
0: Ja, nou ja, maar als je eerder met bewoners in gesprek gaat, zou je er dan niet voor zorgen dat dat protest ook eerder ontstaat?
1: Kijk, protest hoort ook bij een democratie. Daar ben ik ook niet bang voor. Waar ik persoonlijk moeite mee heb, is de vernieling van vandalisme. En dat maakt het onmogelijk eigenlijk om het goede gesprek te voeren met elkaar.
0: Ja, u zegt, ik heb geen probleem met het protest. Hebt u ook, laten we zeggen, begrip voor de argumenten van mensen die protesteren?
1: Zeker heb ik begrip voor argumenten van mensen die toch last hebben van een bepaalde mate van criminaliteit, overlast. Maar ook de woningcrisis speelt ook een rol. En sommige mensen voelen zich vervreemd in hun eigen stad. Er zijn allerlei maatschappelijke vraagstukken waar we echt iets mee moeten. Dus die zorgen zijn terecht. Het gaat om een erkenningsproces, maar tegelijkertijd ook een begrenzingsproces. Proces. Erkenning geven aan de terechte zorgen van mensen, maar ook begrenzen wanneer men toch die democratische regels die we met elkaar hebben afgesproken ondermijnt.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook plekken waar het wel goed gaat, hè?
1: Zeker zijn er plekken.
0: Laten we dat niet vergeten.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar komend weekend worden opnieuw ongeregeldheden verwacht bij een protest in Ter Apel, bijvoorbeeld van de extreemrechtse groepen IDV en Defend Netherlands. Ja, hoe moet de politiek daarmee omgaan?
1: Nou ja, ik heb het net gehad over de begrenzingsproces. Ja. Ik denk dat het
0: ja, maar ja, dat is een mooi woord. Ja. Maar wat is dat in de praktijk, begrenzen?
1: Ik denk dat de duidelijke taal hanteren, zoals minister deed vanochtend, geloof ik, zag ik voorbij komen op social media. Er is geen ruimte in een democratie voor dit soort gedrag. En dat moeten we duidelijk benoemen. En tegelijkertijd ook werken aan oplossingen op verschillende niveaus, op nationaal Europees niveau, om grip te krijgen op migratie, om te voorkomen dat we ondubbelzinnig te communiceren richting de lokale bestuurders, om lokale bestuurders een gelegenheid te stellen om samen ook te werken aan die maatschappelijke opgave, maar ook om het vertrouwen te herstellen weer in die politiek. Volgens mij staat de teller op dit moment op 4% in Nederland als je het hebt over het vertrouwen hebben in politiek.
0: We gaan het zien. Hartelijk dank voor uw bijdrage, Shermin Ameri. Hij geeft dus advies op het gebied van migratie en democratie bij Radar Advies.

0: I Go To Sleep was dit, gezongen door The Pretenders. Maar het is geschreven door Ray Davies, al in de jaren 60 volgens mij. Dus dit is eigenlijk een cover. Veel mensen weten dat niet, maar nu weten we het wel. Ja, we gaan naar het voetballen. Echt iets voor mij. De Nederlandse voetbalwereld kijkt morgen met spanning naar de uitspraak in het kort geding dat NAC heeft aangespannen tegen de KNVB. Die uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben. De club uit Breda eist dat een verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld omdat Go Ahead een speler, een zekere Dean James, had opgesteld terwijl hij niet speelgerechtigd was. Goedenavond, Sjoerd Mossau.
1: Hallo, ja, goedenavond.
0: Journalist van het Algemeen Dagblad. Ja, waarom was die niet James Dean, maar Dean James, is dat zijn echte naam, niet speelgerechtigd?
1: Nou, die heeft zijn die is van nationaliteit gewisseld om voor de Indonesische elftal uit te komen.
0: Oh.
1: En als je dan vervolgens een Indonesisch paspoort neemt, dan vervalt je Nederlandse nationaliteit. En daarom had hij geen werkvergunning zonder dat Go Ahead Eagles het wist. En daardoor was hij ook niet speelgerechtigd in die betreffende wedstrijd.
0: Ja, en dan gelden de regels van de KNVB, hè, want je mag niet te veel niet-Nederlanders opstellen, toch?
1: Nou, het gaat erom dat deze speler geen werkvergunning had.
0: Okay.
1: En als je geen werkvergunning hebt, dan ben je automatisch niet speelgerechtigd.
0: Ik snap het.
1: En dat was het probleem bij deze wedstrijd.
0: Ja.
1: Het geval wilde alleen dat er nog meer spelers waren voor wie dit gold. Alleen NAC heeft binnen een termijn van 8 dagen bezwaar aangetekend tegen deze specifieke wedstrijd.
0: Oké, okay. NAC verloor die wedstrijd, hè, op 15 maart was dat, met 6-0. Toen dacht ik, ja, het is ook een beetje kinderachtig dat je hier dan een zaak van gaat maken. Want die Dean James had toch niet die 6 doelpunten gemaakt?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat was ook heel erg het sentiment. Maar dat was eigenlijk puur toeval. Want deze zaak kwam aan het licht door een podcast. De derde helft podcast heet dat.
0: Huh?
1: Daarin werd melding gemaakt van deze mogelijke overtreding van de wet. NAC kreeg dat fragment toegestuurd. En dacht van, even rek, dat betreft onze wedstrijd. Als ze met 1-0 hadden verloren, hadden ze waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Maar het werd inderdaad 6-0. Waardoor inderdaad het sentiment heel erg was van, nou, dat is wel heel kinderachtig. En dat zijn wel hele slechte verliezers.
0: Ja.
1: Maar het probleem was een beetje dat toen ze de huisjurist belden en nog een advocaat om advies vroegen, dat die allebei zeiden, ja, jullie hebben groot gelijk. Die speler is niet speelgerechtigd. En vervolgens hebben ze die zaak doorgezet.
0: Ja. En misschien als ze niet in degradatiegevaar hadden verkeerd, dat ze het ook niet hadden gedaan.
1: Nee, het zou goed kunnen. Ja. Dat zou goed kunnen. Maar het had ook gekund dat ze bij wijze van spreken in de halve finale van de beker hadden gestaan. Ik noem maar iets.
0: Ja.
1: En dan had je natuurlijk min of meer hetzelfde gehad. Had je dezelfde situatie gehad.
0: Gewoon een situatie waarbij er veel op het spel staat. Hè? Dus
1: precies.
0: Ja. Maakt NAC zich wel geliefd bij andere clubs en bij de KNVB door hier zo'n zaak van te maken?
1: Nee, zeker niet. Bij de KNVB ook zeker niet. Maar ook bij veel andere clubs niet. Al hebben wel een aantal clubs ook aangegeven dat ze het recht voorbehouden dat als NAC gelijk zou krijgen in deze zaak, dat ze eventueel ook nog wel willen volgen.
0: Ja, want dan zijn er misschien nog wel een paar wedstrijden. Ik ga eens even naar advocaat Joost Verlaan. Goedenavond, ook aan de lijn.
2: Mooi, goedenavond.
0: Ja, u bent gespecialiseerd in arbeidsrecht en sportrecht. Hoe uitzonderlijk is deze rechtszaak?
2: Deze zaak is uitzonderlijk. Het komt eigenlijk niet zo vaak voor dat voetbalclubs tegen de bond procederen of andersom. Nou, ik ken natuurlijk de Vitesse-zaak waarbij dat wel is gebeurd en nog steeds gaande is. Maar het komt weinig voor, gelukkig.
0: Ja, de KNVB die wijst op het grotere belang van het Nederlandse voetbal. Zo is, hè, ze zeggen volgens mij, ja, als we dit doen, dan is het hek van de dam. Dan moeten we een heleboel wedstrijden opnieuw laten spelen. Wat vindt u van deze opstelling, de juridische opstelling van de Voetbalbond?
2: Ik denk dat die niet houdbaar is. Ik snap de stelling van de bond in de procedure om een belang aan te stippen waarom ze de wedstrijd niet ongeldig hebben verklaard. Maar ik denk dat dat allemaal niet zo'n vaart zal lopen, omdat, zoals Sjoerd zelf ook al zei, een bepaalde termijn geldt waarbinnen clubs moeten hebben geklaagd, bezwaar hebben aangetekend tegen een specifieke wedstrijd waar een speler meedeed die niet speelgerechtigd was.
0: Dus het loopt zo'n vaart niet. Het zou dan gewoon bij deze ene wedstrijd blijven. Als ze een zin krijgt. Dat is uw inschatting.
2: Ja.
0: Ja. En u denkt dat NAC dus in het gelijk wordt gesteld?
2: Ik denk dat NAC een goede kans heeft. Waar het eigenlijk in de hoofdzaak om gaat, is de vraag of De KNVB kon besluiten de wedstrijd niet ongeldig te verklaren. Op het moment dat een speler mede die niet mocht meedoen. Uh-huh. En in het verlengde daarvan, stap 2. Of als gevolg van het wel ongeldig verklaren. Of dan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC overgespeeld zou moeten worden. Maar ik denk dat NAC goede argumenten heeft om te zeggen dat die wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden.
0: Ja, en u zegt als NAC in het gelijk wordt gesteld en de wedstrijd moet overgespeeld worden, dan hoeven we niet bang te zijn dat allerlei andere clubs ook een zaak gaan aanspannen.
2: Dan is clubs.
0: Want er zijn meer voorbeelden, hè, van niet speelgerechtigde voetballers.
2: Ja, daar hebben zich inderdaad bepaalde clubs het recht voorbehouden om eigenlijk NAC te volgen. Maar ik vraag me af of dat vanuit juridisch oogpunt houdbaar is. Omdat er gewoon bepaalde specifieke regels zijn waarbinnen je bezwaar moet maken.
0: Ja, en hoe luiden die regels?
2: Je moet op het moment dat je kennis hebt kunnen nemen of op de hoogte bent van een overtreding bij een andere club waar je een wedstrijd heeft gespeeld, binnen 8 dagen bezwaar maken.
0: Okay. Nou,
2: en daar is een bepaald artikel van Voetbal International van vorig jaar. Er is ook, wat Sjoerd zegt, een podcast over geweest. Dus in principe, iedereen had bekend kunnen zijn dat dit speelde. Dus ik denk dat andere clubs het niet snel gelijk zullen krijgen.
0: Ja, Sjoerd Mossou, hoe groot is die angst bij de KNVB dat men de zaak verliest?
1: Nou, in de zaak hebben ze dat nadrukkelijk benoemd. En dat is eigenlijk ook een beetje hun strategie. Zij wijzen heel nadrukkelijk op het grotere belang. Van, kijk, stel dat NAC wint, dan heeft dat enorme gevolgen voor de competitie. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat dat vooral een strategische keuze was. Ik kan me werkelijk niet voorstellen, zoals meneer ook zegt, dat er 133 wedstrijden, want zoveel zou het er in theorie kunnen zijn, dat die daadwerkelijk moeten worden ingehaald. Volgens mij is dit een vrij eenvoudige zaak en is deze zaak ook wel te isoleren tot specifiek deze wedstrijd. Alleen de ironie wil dat NAC er inmiddels zo slecht voor staat sinds die laatste wedstrijd is gespeeld, die betreffende wedstrijd is gespeeld, dat het nog maar de vraag is of ze er überhaupt iets aan hebben.
0: Ja, maar de bond had dit probleem wel moeten zien aankomen, toch?
1: Zeker, nou, dat vond ik zeker in het begin een beetje een onderbelicht aspect van deze kwestie. Kijk, er werd een beetje gedaan alsof het een enorm ingewikkelde materie was en alsof ze die clubs dat allemaal echt niet hadden kunnen weten. Maar het is een vrij eenvoudige regel dat als jij een Indonesisch paspoort aanneemt, dat je Nederlandse nationaliteit dan komt te vervallen. Als je op Google AI dat even intoetst, dan krijg je eigenlijk gelijk het antwoord.
0: Ja.
1: Dus zo ingewikkeld was dat niet. Dat hadden ze zeker moeten weten. Ja.
0: En je kunt misschien een club als Go Ahead Eagles ook verwijten dat ze spelers opstellen zonder werkvergunning. Dat hadden ze toch ook kunnen weten?
1: Dat hadden ze, denk ik, zeker kunnen weten, ja. En dat hebben ze, daar hebben ze een beetje zitten slapen. En daarna vervolgens de KNVB ook.
0: Ja, jij hebt ook een band, hè, met NAC.
1: Zeker.
0: Hoop je stiekem zelf op een uitspraak die NAC in het gelijk stelt?
1: Nou ja, dan maken ze in ieder geval nog een theoretische kans om niet te degraderen. Maar om heel eerlijk te zijn, heb ik de hoop al wel een beetje opgegeven.
0: Oké, nou, iedereen is volgens mij heel benieuwd hoe dat morgen afloopt. Dankjewel, Sjoerd Mossou en ook advocaat Joost Verlaan.

0: never get back. I lost track. I'll never get back. I lost track. I'll never get back. I lost track. Haim was dit met Last Track. Bij de nationale dodenherdenking morgenavond is iedereen weer 2 minuten stil. En dat gebeurt al 65 jaar op die Dam. Maar in die tijd is er wel veel veranderd. Elke generatie komt met eigen vragen en soms zelfs protesten. Zoals ook vanmorgen weer aangekondigd. Tot welke veranderingen leiden die en zullen die de komende jaren misschien nog gaan leiden? Goedenavond Frank van Vree.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. Emeritus hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, die eerste nationale herdenking, dat was in 1961, hè? Dat las ik.
1: Ja, maar de herdenkingen zijn natuurlijk eigenlijk al begonnen in 1945, direct na de oorlog. Het is heel mooi eigenlijk, die Nederlandse traditie, want het is een burgerinitiatief. Het is ontstaan als een spontane actie van onderaf.
0: Ja?
1: En dat zien we ook nog terug, hè? Want je ziet in allerlei steden, in Amsterdam zie je ook heel herdenkingen in de wijken. Er zijn dus niet alleen centrale herdenkingen, maar ook lokale herdenkingen. Dus dat weerspiegelt nog die oude herkomst van het herdenken. En op een gegeven moment is het een meer nationaal ding geworden. Steeds meer eigenlijk, in de jaren 60. In de jaren 80 is het zelfs steeds groter geworden. Die herdenking op de Dam werd steeds meer het centrale punt. Maar dat is oorspronkelijk helemaal niet het geval. Dat is echt gegroeid in de loop van de jaren.
0: Ja. En paste die manier van herdenken die toen ontstond eigenlijk wel in een traditie van herdenken in Nederland?
1: Nou, Nederland had eigenlijk heel weinig, natuurlijk niet veel oorlogen ook gehad. Dus herdenken was eigenlijk zo goed als monumenten, was niet echt een ding in Nederland.
0: Nee, want in Frankrijk struikel je over monumenten van de Eerste Wereldoorlog.
1: Precies, maar die Eerste Wereldoorlog is aan Nederland voorbij gegaan en je ziet al direct na de Tweede Wereldoorlog ook dat er de eerste 15 jaar al iets van 1300 monumenten worden opgericht. Nou, in een land met weinig monumentale traditie is dat heel erg opmerkelijk.
0: Ja. En was men het er ook over eens dan hoe die nationale herdenking eruit moest zien? Je zei al, hij is gewoon in de loop der tijd steeds gegroeid eigenlijk.
1: Nou ja, kijk, op het die lokale herdenking, die gingen echt over, vaak over lokale gebeurtenissen. Dus over
0: en lokale helden.
1: Ja, lokale slachtoffers. En op het moment dat dat nationale wordt, krijgt dus ook de discussie, wie herdenken we dan precies? Nou, de eerste 20 jaar gaat het eigenlijk vooral over verzetstrijders, over militairen, over mensen die zeg maar een rol hebben besteed of een rol hebben gespeeld bij de bevrijding van het land. En vanaf midden jaren 60 zie je eigenlijk steeds meer nadruk op slachtoffers. Dat is dus echt een hele geleidelijke ontwikkeling. En die categorie slachtoffers, die wordt eigenlijk in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid. Wat we de straks al horen, het begin van de uitzending. De andere groepen vervolgden, homoseksuelen, Roma en Sinti, die werden als het ware toegevoegd aan die oorspronkelijke nationalistische herdenkingscultuur. Niet alleen dus helden en verzetstrijders, maar ook slachtoffers van oorlog en geweld.
0: Ja, want we hoorden net dat er dus op een gegeven moment mensen een alternatieve herdenking hadden georganiseerd en een krans wilden leggen voor homo's. En dat mocht toen nog niet, maar het jaar daarop hadden ze dat er gewoon. Ja,
1: ja, maar het ging ook
0: al erbij gehaald.
1: Ja, het ging in de jaren 60 ook al over aandacht voor Vietnam. Ook daar. Dus, terwijl de herdenking op de Dam aan de gang was, was in Krasnapolsky. Daarna was er een protestvergadering over de oorlog in Vietnam. En die vonden dat tijdens die dodenherdenking ook aandacht moest zijn voor oorlogen die op dat moment plaatsvonden. Dus die discussie die we vandaag voeren is eigenlijk oud.
0: Ja. Oud, ja. Maar goed, het nare is dat er nog steeds oorlogen worden gevoerd. Mm-hmm. En dat die discussie natuurlijk nu ook weer opkomt. Je kan wel zeggen daar, hè, nooit meer. Maar goed, ondertussen worden er mensen omgebracht.
1: Ja, nee, ik denk dat het ook, het geeft natuurlijk ook wel aan dat je kunt ook omkeren. Die dodenherdenking is voor Nederlanders nog steeds heel erg belangrijk. Dus dat moment wordt aangegrepen om ook andere hedendaags geweld en onrecht en genocide aan de orde te stellen. Dus het zegt ook iets over het belang wat vandaag de dag nog aan die herdenkingen wordt toegekend. En ik denk, als dat niet zou gebeuren, dan zouden we ons misschien wel meer zorgen moeten maken over de vitaliteit van die herdenking.
2: Als wat niet meer zou gebeuren?
1: Als er geen discussie meer zou zijn. En als het niet meer zeg maar echt een onderwerp van gesprek zou zijn.
2: Ja, want demonstranten hebben vanmorgen aangekondigd om tijdens de herdenking actie te gaan voeren.
1: Ja.
2: Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen van, nou ja, laat dat nou gewoon met rust.
1: Ja, ik denk dat we...

0: Dus benoem het, de oorsprong ervan. Maar we weten dat ook vandaag, ook dat daar het geweld niet opgehouden is. Er zijn in Nederland ook mensen die komen, die zijn gevlucht voor geweld. Als politieke vluchtelingen. Dus met andere woorden, benoem die herkomst, maar laat ruimte voor dat mensen ook aan andere dingen kunnen denken. En ik denk dat op die manier, in plaats van alleen maar categorieën te bedenken die je toevoegt, keer het om. Benoem de herkomst, benoem wat we daar doen. Namelijk, het is ontstaan uit de Tweede Wereldoorlog. Maar we weten dat het niet opgehouden is. En herdenk naar wie je gedachten uitgaan.
1: Want we hadden het net heel even over de Eerste Wereldoorlog, dat wij dan geen monumenten hebben, omdat we niet hebben meegedaan. Maar volgens mij wordt die ook nog steeds wel herdacht. Ook al zijn er natuurlijk al lang geen mensen meer in leven.
0: Nee, dat zie je ook in met name in Frankrijk, ja. In België, maar ook in Nieuw-Zeeland en in Australië, dat daar die herdenking van de Eerste Wereldoorlog, wapenstilstanddag. Ja. Maar ook, kijk maar, als je in België naar de slagvelden gaat, dan zie je daar duizenden toeristen uit alle geallieerde landen die daar nog steeds.
1: En Ieper, die last post.
0: Ja, precies. Dus
1: even nog iets anders. Uit onderzoek van onze NOS-collega's bij Stories bleek vandaag dat veel jongeren op sociale media desinformatie te zien krijgen over de Holocaust. Ik weet niet of u dat gezien heeft.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk zijn feiten om te kunnen herdenken?
0: Nou, herdenken, je kunt dingen herdenken zonder veel kennis van te hebben. En dat zijn eigenlijk twee verschillende categorieën. Herdenken gaat over emoties, gaat over gevoelens, gaat over het belang wat je aan iets toekent. En dat kan redelijk abstract zijn. Dat kan zijn de narcistische vervolging kan dat zijn. En zonder dat je precies weet hoe dat zit, kun je dat toch herdenken. En dat is niet iets van vandaag de dag, maar er is een kloof, denk ik wel, tussen de kennis, ook bij de oudere generatie hoor vaak, tussen wat men echt weet over die oorlog en hoe die ontstaan is en hoe die verlopen is, en dat het belang wat men toekent aan die herdenkingen.
1: Ja, dus die feiten zijn dan eigenlijk niet zo heel belangrijk?
0: Nou, dat zeg ik niet, maar voor het herdenken zijn ze
1: Je
0: ziet met name rond de Tweede Wereldoorlog dat, ja, ik noem dat, die kennis is heel erg iconisch. Het zijn als het ware symbolen eigenlijk. De symbolische betekenis van wat er gebeurd is, die is heel erg groot en krachtig. En die wordt ook in stand gehouden, politiek, maar ook door film, door literatuur. Dus die wordt heel erg sterk in stand gehouden. Maar dat hoeft niet in te houden dat de kennis daarvan ook groot is.
1: Alhoewel er toch altijd wel ieder jaar weer ontzettend veel documentaires komen. Ja. En podcasts. Ik bedoel, als mensen hun kennis willen bijspijkeren, dan kan dat.
0: Nee, er zijn ook meer dan 100 musea in Nederland. Ja, er zijn meer dan 100 oorlogsmusea in Nederland. Dus komt ook omdat er generaties zijn die oorlog niet hebben meegemaakt. Dus die proberen zich te informeren. Maar tegelijkertijd zie je dat die kennis heel fragmentarisch is.
1: Ja, want je ziet nu nog hele oude mensen bij de herdenking 4 mei op de Dam. Maar die zijn natuurlijk op een gegeven moment ook niet meer.
0: Nee.
1: En wie moet hun plek dan innemen? Kinderen?
0: Nou, ik noem dat de emotionele binding met die oorlog, dat is natuurlijk veel wijder verbreid. Dat is ook de generatie die daarna komt.
1: De
0: generatie die daarna nog, die hun opa's en oma's en die de verhalen kennen. En dat zijn fragmentarische verhalen, maar die emotionele binding, die is echt sterk. En dat is ook eigenlijk waar zo'n herdenking op drijft, ook op politiek en ook op die films en die literatuur, maar ook vooral op die emotionele binding in al die gezinnen, in die gemeenschappen, dus dat heet sociale herinnering. Dat is eigenlijk de mest van, of de grond waarop die herdenkingscultuur blijft bestaan. En zolang er geen andere verschrikkelijke dingen gebeuren, is dat een heel belangrijk.
1: Ja, die gebeurde wel, maar niet hier.
0: Niet hier, nee, dat is uiteraard waar het over gaat.
1: Ja, dankjewel Frank van Reem. Ga je morgen naar de Dam?
0: Niet naar de Dam.
1: Nee, maar naar een andere plek.
0: Ja.
1: Oké. Dankjewel voor je komst naar de studio.
0: Gedaan.
1: Frank van Rij. En ondertussen zit hier wel een andere gast, Hendrik Aerts. Ja. En dan gaan we het hebben over iets totaal anders. De wereld van het sekswerk op het toneel. Hoe ziet dat eruit? Theatergroep Casco heeft de voorstelling Paradise Circus Love gemaakt. En de regisseur is dus Hendrik Aerts. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, ik dacht nog wel, leent dit onderwerp zich nou voor theater?
2: Het is wel een overgang trouwens. Hè?
1: Ja, het is enorm. Ja, nou, ik ben het gewend. Die overgangen.
2: Dat dient zich zeker voor theater. Alles dient zich voor theater.
1: Ja?
2: Ja, denk ik wel, ja.
1: En is het iets wat u gemist heeft dan?
2: Het is, ik denk stiekem dat ik werk maak, dat ik zelf mis in theater. Uh-huh. Ja, denk ik wel.
1: En wat krijgen de bezoekers van die voorstelling te zien?
2: Ik werk crossdisciplinair, dus ik werk altijd met muzikanten.

0: acteurs en dansers. Dus je krijgt een vrij gelaagd werk te zien. En je ziet 5 fictieve personages die verbonden zijn met sekswerk. Een gigolo, een dominatrix, 2 gay sekswerkers. En iemand die meer als de entiteit van de hoer aanwezig is. Die er altijd was en die er ook altijd zal zijn waarschijnlijk.
1: Ja, en wordt er gezongen?
0: Er wordt gezongen.
1: Er wordt gedanst?
0: Er wordt gedanst.
1: En er wordt gesproken?
0: Ja.
1: Dat is de basis?
0: Ja.
1: Ja. Is het een ode aan seks of niet zozeer?
0: Eigenlijk wel. Ja? Leuk dat jij dat zegt. Eigenlijk wel, dat is het zeker. Maar ook wel, ik merk, want we zijn natuurlijk in première gegaan vrijdag.
1: Ja, ik heb het helaas niet kunnen zien nog.
0: Nee, maar hij gaat nu toeren, dus ja. Je hebt nog een kans.
1: Jazeker, ga ik doen.
0: En ik merkte, dat hoop je natuurlijk als regisseur, dat je met een première de puzzel gelegd hebt. En dat gebeurde ook echt. Dus we eindigen met een klarinet. En toen dacht ik een ode aan seks, maar ook echt een ode aan de sekswerker. En volgens mij mogen we op onze knietjes dankbaar zijn dat ze bestaan.
1: Waarom?
0: Omdat ik denk dat ze, als je bijvoorbeeld in Zwolle, waar ik werk, daar zit onze thuishaven, wordt er eigenlijk gemonitord door bijvoorbeeld de GGD. En dan zie je dat er 200 sekswerkers actief zijn op een goede avond.
1: In Zwolle?
0: In Zwolle. Mm-hmm. Maar dat betekent dan ook dat er 200 klanten actief zijn. Mm-hmm. Dat zijn dus mensen met behoeftes die misschien geen relaties hebben, daar kan je van alles over vinden of denken. Die dus een plek vinden waar ze naartoe kunnen gaan voor toch denk ik een basisbehoefte.
1: Ja. Ik dacht gratis kaartjes voor alle sekswerkers.
0: Ik heb er nog aan gedacht. Het probleem is dat er dus nog ontzettend veel, daarom denk ik ook voor een stuk dat ik de voorstelling wil maken, dat er nog steeds heel veel stigma is en demonisering is.
1: Dat
0: en,
1: denk ik ook wel, ja.
0: Dus die komen bijna niet uit de schaduw.
1: Nee?
0: Nee, zeker niet.
1: Maar zijn die niet geregistreerd op een of andere manier? Ik bedoel, je hebt toch ook gewoon legale prostitutie?
0: Ja, je hebt legale prostitutie. En je hebt in Nederland als sekswerk ook echt recht op een bankrekeningnummer. Ja? Maar als je dan de praktijk kijkt, is dat veel meer rigide dan je zou hopen. Dus daar is, ik denk, nog veel winst te behalen.
1: Hebt u zelf ook iets met het onderwerp?
0: Ja, ik heb daar in een ver verleden, toen ik 19 was, een heel andere tijd, ook zeker eens mee te maken gehad. En als ik kijk toen en nu, dan is dat het gesprek waar ik over spreek met sekswerkers wel echt een totaal ander verhaal.
1: Mag ik vragen wat u ermee te maken heeft gehad? Of vindt u dat te intiem?
0: Nee, ik was 19. Ik kwam van een boerengehucht uit België. Ik kwam in Amsterdam terecht. Ik ging hier studeren, Nederland. Toneelschool. En Amsterdam was natuurlijk voor mij, ik weet niet hoe moet ik het zeggen.
1: Ja, ik heb het ook nog geprobeerd. Walhalla was het.
0: Nou ja, ik begreep er niks van. Ik ging toen naar de reguliere dwarsstraat, want dat was dan de straat waar je naartoe ging. En ik ging op een kruk zitten.
1: Daar waren homobars.
0: En die mannen namen mij mee en gaven mij geld. Ja. Dus dat deed ik.
1: En toen dacht je, nou, het is mooi meegenomen.
0: Ja.
1: Zoiets?
0: Ja, zoiets, ja. Maar zonder internet. Dus die wereld van sekswerk is natuurlijk heel, heel anders nu dan toen.
1: Ja, is dat zo? Wat is er dan veranderd?
0: Online. We hebben nu natuurlijk internet. Dus die hele wereld kan heel goed opereren zonder dat er iets zichtbaar is.
1: Ja, en toen dacht u van, nou ja, wat leuk dat ze me geld geven. Want ik heb het zelf ook niet heel naar gevonden misschien.
0: Ik denk niet alleen dat. Ik denk ook aandacht, geld. God, dan ben ik helemaal zo terug naar die. Ja,
1: ja dat,
0: nou, aandacht denk ik ook.
1: Hoeft niet hoor.
0: Zichtbaar zijn.
1: Ja, oké, dat is ook weer een heel ander verhaal. Maar in ieder geval, ik bedoel, u kunt zich wel iets voorstellen erbij. Dat scheelt misschien ook al wel. Hè? Want ik weet niet of u veel veldwerk heeft gedaan en veel gesproken hebt met sekswerkers voor deze voorstelling.
0: Ja.
1: En hebt u die tekst ook zelf geschreven?
0: Nee, ik werk samen met een schrijver en mijn dramaturg. Dus zo beginnen we ook. Ik begin te onderzoeken, eigenlijk veldwerk te doen. En langzaam komt de schrijver en de dramaturg erbij en dan moet het op papier.
1: Ja. En wat kan het publiek opsteken van deze voorstelling?
0: Nou,
1: ze moeten natuurlijk ook genieten, maar misschien kunnen ze er ook nog iets van leren.
0: Ja. Sekswerk is misschien een ver van je bedshow. Dat je denkt, ja god, ik kan me niet voorstellen, sekswerk, dat je dan betaald krijgt voor seks. Maar seks aan zich is natuurlijk iets wat de meesten zich wel kunnen voorstellen. En ik merk ook, zo wij gewerkt hebben deze 2 maanden, dat we ook zoveel schaamte rondom seks. En taboes en stigma's. En dat blijft een onderwerp waar we blijkbaar toch ontzettend moeilijk over kunnen praten met elkaar. Dan word je rood en dan onhandig.
1: Ja, dat is toch ook wel logisch.
0: Waarom?
1: Nou, omdat het gewoon zo fysiek intiem is. Dat is ook heel privé eigenlijk. Kijk.
0: Maar wij kunnen zo...
1: Als mensen bijvoorbeeld opeens een vraag gaan stellen aan je van... Hey, hoe vaak doe jij het nog of zo, ik noem maar wat. Iets heel bots. Dan denk ik ook, nou, het gaat je niks aan. Weet je, ik heb dan gewoon geen zin om daar mededeling over te doen.
0: Ah ja. Ja.
1: Dat hoeft niet in te houden dat je heel preuts bent. Maar dat je denkt, van, nou, dat is een gebied wat ik gewoon voor mezelf wil houden.
0: Ja, dat kan. Maar je zou eigenlijk ook nog een keuze kunnen hebben dat dat ook nog iets is wat je... Ja, ik merk het ook niet met mijn zoon. Ik merk dat ook als ik naar mijn ouders kijk, dat het gesprekken waren die niet gevoerd werden. Dat, dat er een soort klem op zit of zo. Terwijl ik denk, nou, waarom zit hij er eigenlijk op? Waarom is dat? Ik snap wat jij ook zegt, snap ik ook wel. Maar...
1: Ja, maar goed, tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen vinden dat er veel te veel over seks gepraat wordt.
0: Is dat zo?
1: Nou ja, bedoel, het is nou niet bepaald een taboe onderwerp, lijkt mij. En hier niet, in dit land in ieder geval niet. Misschien Saoedi-Arabië, maar hier niet.
0: Oh ja, ik ervaar dat toch echt anders dan hoe jij dat zegt.
1: Nou.
0: Ik heb het elke avond gedaan. Netflix is toch bij veel mensen toch een veel bekeken iets. En dan kijk je ontzettend veel naar nou ja, geweld. Is iets wat bijvoorbeeld makkelijk, dat eten we makkelijk, geweld toch? Dan zitten we voor dat kastje en dan kunnen we goed naar kijken.
1: Ja.
0: Terwijl, ik vind dat best heftig waar ik soms naar kijk. Terwijl seks is veel ingewikkelder.
1: Ja,
0: en terwijl het voor mij veel zachter is. En, nou ja.
1: Ja, maar kijk, als je naar seks... Mensen kijken die seks hebben, dan wordt het alweer gauw pornografisch.
0: Ja, maar zou er geen tussengebied kunnen zijn?
1: Nou, misschien wel.
0: Ja.
1: Hoe zijn de reacties op de voorstelling? Want jullie hebben hem al een keer gespeeld, toch?
0: Ja, we hebben de première gespeeld. Ja, ik ben zo'n première, komt veel op mij af. Hè?
1: Ja.
0: Dus mensen waren heel enthousiast. Dus ik ga het nu toeren, dus dan heb ik iets meer ruimte om te luisteren naar mensen.
1: Goed. Nou, mensen moeten maar zelf gaan kijken. Paradise Circus Love. Dankjewel, Hendrik Aarts, voor je komst naar de studio.
0: Dankjewel.
1: En we zijn daarmee aan het eind gekomen. Zometeen nog wat blijft. En morgen, Chris Keijne op deze plek. Nog een fijne nacht. Dag.
2: Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
3: NPO Radio 1.
4: NOS.
5: Morgen is het 4 mei. We doen dan verslag van de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam. We zijn ook in Dronten voor de herdenking daar. Ik praat met historicus Bart van der Boom, onderwijsdeskundige Inger Schaap en met Dick Valkena, die een boek schreef over het oorlogsverleden van zijn vader.
4: NOS, Nationale Herdenking 2026.
5: Morgen vanaf 6:30.
6: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar.

0: levert uw bedrijf geld op. CircularITgroup.com.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
0: Uw oude IT is geld waard. CircularITgroup.com.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Sander Verschoor. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire, die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien, willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Staten via bemiddelaar Pakistan hebben gereageerd op een nieuw vredesvoorstel. Iran bestudeert de reactie. Het plan van 14 punten zou de oorlog binnen 30 dagen moeten beëindigen en de straat van Hormuz openen, zonder ontmanteling van nucleaire infrastructuur. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

en is hij bang dat hij op mijnen stapt. Van de koningin krijgt hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken.